0: Fatboy Slim. En wat blijft hij goed, hè? Praise You, Fatboy Slim op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, Goldband moet ik zeggen, excuus. Sprak ooit de wijze woorden: waarom is coke zo fucking duur? Nou, zouden ze die track vandaag de dag nog een keer maken, dan zou het waarschijnlijk over benzine gaan. Want wat is dat ongekend duur, zeg. Dat is niet normaal. Behalve voor jou, als je naar 3FM luistert. Want jij maakt zometeen kans op gratis brandstof. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen. Meer is het niet. Het is heel simpel namelijk. We rijden vanaf de studio hier van 3FM naar een bepaalde locatie X. En dat kost natuurlijk een bepaald aantal liters benzine. Die liters gaan we in de tank gooien. En weet jij nou precies op het juiste moment stop te zeggen dat we dat exacte aantal liters hebben? Ja, dan pak jij 10 euro aan brandstof cadeau. Is niet mis hoor, een tientje, ja, is mooi meegenomen. Denk je nou, joh, Teun, dat inschattingsvermogen, stop zeggen. Twee dingen, wat ik wel kan. Stuur dan even een appje in de NPO Luisterapp. Gewoon het woord stop, dan weet ik dat je er zin in hebt. En ben je meer van het bellen, ook meer dan welkom hoor. 0909-1336. Dus het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909-1336. Spreek je zo naar Bibi Rexha. Eerst nog even somber voor je met zijn allernieuwste. Dit is Potential 3FM.
2: Luister naar onze nieuwe single.

0: Het nieuwste geluid van Bebe Rexha en Faithless. New Religion op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Taco, zo, jij bent onderweg. Goeiedag zeg.
2: Ja, goeiedag dan. Ja, ik ben zeker onderweg.
0: Jij bent onderweg vanaf...
2: Ja, vanaf de busgarage in Purmerend. Daar werk ik. En ik ben klaar met mijn nachtdienst.
0: Lekker.
2: Later
0: niet. Maar Taco, de busgarage in Purmerend. Wat moet je bij een busgarage midden in de nacht?
2: De bus stallen, hè? Na de dienst hebben gehad. Oh. Mijn dienst duurde tot 1:40. Ja, dan heb ik hem daar neergezet. En dan wordt hij weer opgeladen, want we rijden met elektrische bussen.
0: Oh,
2: en ik rijd nu terug naar huis.
0: Wat komt er allemaal bij kijken bij een bus opladen? Is dat een klus of is het gewoon een kwestie van stekkertje erin? En,
2: Ja, heel simpel. Je zet hem neer op een plek, op de juiste plek. Je loopt naar achteren, je doet het klepje open en je stopt er een stekker in.
0: Oh, joh.
2: Als het goed is, gaat hij dan vanzelf opladen.
0: Daar kom je morgenochtend achter.
2: Ja, daar komen collega's achter dan. S'nachts gaat er gebeuren dan. Maar overdag hebben we wel problemen inderdaad.
0: Ja, oké, okay, dat snap ik. Hey, Taco, jij bent onderweg, dus ik denk dat je wel een tankbeurtje kan gebruiken.
2: Zeker, mijn auto is niet echt zuinig.
0: Oké, okay dan. Nou, dan hoop ik dat je het goed gaat doen.
2: Per 100 kilometer.
0: Hoe? Zo, goedemorgen.
2: Ja, 2.0 motor, dus ja, dat is
0: ja.
2: Wel een beetje.
0: Ja, ach ja. Maar goed, we gaan dus proberen voor jou om een tankbeurtje te regelen. Het werkt als volgt. We moeten met de auto naar Hoorn, Taco. Dat is 73 kilometer vanaf de studio hier in 3FM. Dan hebben we ongeveer 4,5 liter nodig. Ik ga zo de slang erin hangen. Dan is het aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt... ja, nu zitten we op 4,5 liter. Is dat duidelijk?
2: Dat is wel duidelijk, ja.
0: Oké, okay, Taco, nou dan ga ik je niet langer in spanning houden. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1... Gefeliciteerd, man.
2: Ja, echt waar?
0: Ja, echt waar.
2: Oh, hey, dat is heel erg.
0: Dat is lekker, hè? Dat is even een meevalletje.
2: Wat was het uiteindelijk?
0: Je zat op de 7 seconden en je moest tussen de 6 en de 8 zitten.
2: Hey.
0: Kijk, dat is lekker, hè? Heerlijk, man. Hey, je wint een tientje. Dan kan je je auto weer volgooien. En zoals je net al zei, dat kan je wel gebruiken. En naast dat tientje gaan we ook nog lekker muziek voor je draaien. Ook in hetzelfde thema, 21 Pilots Ride komt er voor je aan, man. Hey, wel thuis en doe ze de groeten bij de garage de volgende keer, hè?
2: Ja, dat is open.
0: Hoi, hoi.

John Mayer, The Last Train Home voor je op 3FM. Alle taalnaties opgelet. Ik ga namelijk even wat opbiechten. Ik besef mij pas sinds deze week dat ik besef mij fout is. Ja, in de nieuwste van Roxy Dekker zingt zij namelijk ik besef mij. En wat gebeurde er op het internet? Nou, het ontplofte werkelijk waar. Heel veel fans die vallen daar dus over, want het schijnt geen Nederlands te zijn. Het zou ik besef of ik realiseer mij moeten zijn. Nou, zelf kan het er niet zo heel erg veel schelen. Ze reageerde onder een video op TikTok. Ja, lekker fucking boeien, echt waar. En ik ben het helemaal met haar eens. En dat heeft natuurlijk absoluut niks te maken met het feit dat ik het zelf ook fout doe. Nee. Ik ben het gewoon met haar eens. Roxy, ik heb jou en jij hebt mij. En die ga je nu horen op 3FM, samen met Kevin.

Jawel, hij kan zomaar voor de deur staan op vrijdag 29 mei. De Harry Styles bus van Wijnand en Jamie. Ja, ken je dat gevoel dat je tickets hebt gekocht voor een concert en dat je helemaal hype bent en dan denkt, fuck, hoe kom ik daar eigenlijk? Wij hebben dat helemaal voor je gefixt. Ga even naar 3fm.nl/bus en meld je aan.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

prachtige stem van Krazip, I Would Stay op 3FM. Hey, het Cher effect. Ken je dat? Dat is nou dit. Heel veel autotune. Werd super populair na dat nummer van haar, Belief. Maar we kunnen het vanaf nu denk ik ook wel het Strokes-effect gaan noemen. Want deze gasten hebben het ook ontdekt hoor, die autotune. Je hoort het in deze, Going Shopping, een nieuwste op 3. Like

LaRue. Je hebt vast wel eens een serie of een film gekeken waarin je nou ooit het zinnetje hebt gehoord: je lijkt echt niet op jezelf vandaag. Misschien heeft iemand het zelfs al een keertje tegen jou gezegd, dat kan ook. Komt vaak omdat je dan niet echt lekker in je vel zit. Hè? Je hebt slecht geslapen of gewoon eventjes je dag niet. Ik heb het bijvoorbeeld al een paar keer gehoord als ik echt een brute kater heb. Maar Joe die heeft een hele nieuwe betekenis gegeven aan dat niet op jezelf lijken. Toen hij een paar jaar geleden dusdanig bekend werd dat hij een lookalike wedstrijd van hem werd georganiseerd, deed hij mee en hij werd... $5 en een giftcard voor een snackbar, dat was de prijs. Hij werd derde in zijn eigen lookalike contest. Maar goed, gelukkig klinkt hij in ieder geval wel gewoon als zichzelf. En dat doet hij ook gewoon hier bij 3FM. Met End of Beginning nu.

Dat is even lekker zeg. Robin Schulz met Sugar voor je op 3FM. Straks nog Olivia Rodrigo, Alex Warren en ook Licky Lee gaat nog allemaal voorbij komen. Allemaal naar Vrouwtje. En die wil nog heel eventjes met je dansen. Nu op 3FM.

0: Schiphol. En nee, er zijn geen achtbanen gebouwd. Wat er dan wel aan de hand is, hoor je in de Stand van het Land van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Zometeen word je hier bij 3FM even getest op je muzikale kennis. Eerst word je nog even muzikaal verwend hoor. Geen zorgen. Alex Warren, Fever Dream ga je horen naar Licky Lee. Dit is I Follow Rivers.

0: pakken en heerlijk mee te trommelen met Alex Warren Fever Dream voor je op 3FM. Hey, een hele goede nacht. Teun Willems hier, je maat tot laat. Wat lekker dat je er weer bij bent. Hey, in het kader van kampioenschap open deuren intrappen. Ken jij ChatGPT? Waarschijnlijk wel, hè. Het is de kennismachine met antwoord op bijna elke vraag. Van wat is nou een leuk cadeautje voor moederdag? Tot hoe kom ik eigenlijk van een jeukende anus af? Gewoon dingen die iedereen vraagt en wil weten. Maar goed, vanavond gaat ChatGPT een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie ben ik? Wie oh wie is ChatGPT? Ik heb Chat gevraagd om zich voor te doen als een artiest en zichzelf in 3 zinnen te presenteren. En dan is het aan jou de taak om dan te raden, ja, wie is ChatGPT dan? Komt de beschrijving. Ik heb wereldhits over een zonovergrote roadtrip die iedereen kan meezingen. Ik heb een wandeling gemaakt waarmee ik Amerika heb doorkruist. En ik heb wel eens een pilletje genomen op een Spaans eiland. Laat je brein maar kraken. Wie oh wie is ChatGPT? Het antwoord ga je zo horen naar de allernieuwste van Olivia Rodrigo. Drop Dead nu op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Rodrigo. Drop.

ChatGPT. En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden wie het was. Ik heb wereldhits over een zonovergrote roadtrip die iedereen kan meezingen. Ik heb een wandeling gemaakt waarmee ik Amerika heb doorkruist. En ik heb wel eens een pil genomen op een Spaans eiland. Gaf je als antwoord Mike Posner, dan was dat juist Cooler Than Me, hoorde je op 3FM. En Cooler Than Me, dat ben je sowieso. Ik ben ook maar gewoon een gast die nog steeds moet opzoeken hoe die fatsoenlijk kan strijken. Maar cooler dan de Selector, dat wordt lastig. Die waren in de jaren 80 al op de radio en nu nog steeds. Zo ook op 3FM. Je hoort ze nu, On My Radio.

0: is dat je deze man eigenlijk al jaren hoort zonder dat je het doorhebt. Hij heeft al samengewerkt en gezongen op tracks van de enige echte Martin Garrix bijvoorbeeld. Dat is al mega vet, maar dat was het nog niet. Nou, je kan ook Lucas en Steve Hartwell en Armin van Buuren toevoegen aan dat rijtje. Geen kleine jongens. En nou is hij lekker zelf aan de weg aan het timmeren om zelf ook zo'n grote jongen te worden. En met zijn nieuwste is hij al hard onderweg, hoor. Ik heb het over Jim Gardner. En Hardwired is die nieuwste. Je hoort hem nu op 3.
1: Hey, yo, hey, yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Jim Gardner. Hardwired.
2: Met 3FM.

Lincoln Park. En In The End. Ik ga even een persoonlijk verhaaltje met je delen. Ik ben vorige week samen met een collega hier van 3FM gezellig even een broodje gaan halen voor de lunch. Niks bijzonders, maar we hadden besloten, weet je, we gaan een nieuw zaakje uittesten wat sinds kort hier zo in de buurt zit. En ik had op mij genomen van, joh, weet je, de lunch, dat betaal ik wel, dat krijg je van mij. Dus vol goede moed lopen wij dat zaakje binnen en ik loop naar de dame achter de kassa toe en ik zeg, doet u mij maar dat broodje twee keer om mee te nemen. En die dame, hartstikke vriendelijk, die zegt, geen enkel probleem, gaan we doen. Dus die een beetje tikken op het toetsenbordje en zo. Die trekt er een bonnetje uit. Die schuift vervolgens dat bonnetje over de bar naar mij toe. Die kijkt mij diep in mijn ogen aan en die zegt, dat is dan 44 euro alstublieft. Nou, ik was met stomheid geslagen. 44 euro. Ik heb toch betaald. Want ja, je staat daar toch een beetje met je bek vol tanden. Maar ik vraag me af, wat zou jij doen? Zou je betalen of zou je weglopen? En dat gaan we bepalen aan de hand van twee muzikale teamcaptains. Team Captain 1, dat is team betalen. En die wordt aangevoerd door deze. Bossa, met Dirty Cash. Dat is team betalen. Bossa met Dirty Cash. Of was jij meer van 44 euro, Teun, doe eventjes normaal. Ik was gewoon rechtsomkeer gegaan en ik was weggelopen. Dan ga jij voor team weglopen. I run. Van Heven. In de NPO Luisterapp opent op dit moment een polletje waarin jij kan betalen. Zou je betalen? Dirty Cash Passa. Of zou je zeggen, 44 euro voor twee broodjes, weet je, bekijk het lekker. En dan ren je dus weg met Heven. Ik ben wel benieuwd. Hoor ik het van je? Na Save My Love.

0: Ik ging van de week eventjes lunchen met een collega. En ik loop een nieuw zaakje binnen. Zeg tegen de dame achter de bar: doe mij maar 2 maal dat broodje meenemen. En zij zegt: dat is geen enkel probleem. Dat is 44 euro. Ja, ik schrok me helemaal het leplazers natuurlijk. Ik heb wel gewoon betaald. Maar ik vroeg jou: wat zou jij doen? Rashida, jij zou weglopen.
1: Hi.
0: Goedenavond, jij zou weglopen, Rashida.
1: Goedenavond, het is bijna goedemorgen, ja.
0: Ja.
1: Ja, het is Rashida. Iedereen spreekt uit dat Rashida.
0: Oh, Rashida.
1: Rashida, ja, yes. Weglopen. Ik zou weglopen, want het is niet meer normaal.
0: Nee, toch?
1: Nee, niet meer normaal.
0: Heb je zelf wel eens zoiets gehad dat je ergens ging zitten dat je dacht: zo, daar schrik ik even van?
1: Ik vertelde wel tegen die collega die mij belde. Mm-hmm. Ik woon in Maastricht. En ja, best place to be, wanneer je een hapje wil gaan doen of een drankje of whatever. En ik ga dan op verschillende plaatsen lekker meestal een latte macchiato doen.
0: Lekker.
1: En op het ene, ja, heerlijk. Latte macchiato, heet dan wat. En op het ene terras vragen ze daar 5,60 euro voor en op het andere 3,90 euro.
0: Zo, dat is al een verschil.
1: Dat is een verschil. Maar buiten dat ik vind dat, ja, welke Nederlander doet het nog? Ik bedoel, ik permitteer het mezelf. Denk, oké, ga het voor een keertje doen. Maar stel, je bent met je jonge kinderen en je partner. Ga je even een drankje doen op het terras, ben je 100 euro kwijt. Dat is echt niet normaal.
0: Nee, dat is toch ook niet normaal, Rashida? Dat slaat helemaal nergens op. Maar hoe moet ik dat dan in het vervolg doen? Hè? Want ik stond daar, die dame kijkt mij heel lief aan en die houdt het pinautomaatje zo voor mijn neus. Moet ik dan gewoon zeggen: ja, de groeten, omdraaien, weglopen? Of hoe pak ik dat aan?
1: Ja, gewoon zeggen: ja, dit is niet meer normaal.
0: Gewoon omdraaien, weglopen.
1: Nou ja, weet je, die dame in kwestie kan er niks aan doen. Die moet zich verantwoorden naar haar baas.
0: Ja.
1: Die komt daarmee in de shit. dus dat voelt heel treurig. Maar het is wel jouw zielverdiende geld. En dan, van de andere kant, als jij een broodje bestelt, dan weet je van tevoren wat het kost.
0: Ja, dat was in dit geval heb ik niet helemaal naar het prijskaartje gekeken. Dus ik moet ook mezelf een beetje aankijken, Rashida.
1: Ik denk ook wel dat het een beetje hypothetisch is, maar het loopt de spuigaten uit, ja.
0: Wel,
1: hè? En niet alleen mijn broodjes, ook mijn boodschappen en whatever. Maar jij werkt voor jouw geld. Jij zit hier midden in de nacht een programma te maken. Ik ben gelukkig wakker. Maar dat is je zuurverdiende geld. En dan moet jij jouw geld, 44 euro, afgeven aan een toko die daar 6 kroppen de kop geld over verdient.
0: Oneerlijk.
1: Dat is niet nodig.
0: Het is oneerlijk.
1: Dus dan zei ik gaan.
0: Zo is het ook weer. Rashida, de volgende keer dat zoiets gebeurt, ga ik één ding doen. En dat is wegrennen.

0: Sorry dat ik dit ga zeggen. Maar wat is er in hemelsnaam met Ed Sheeran gebeurd?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij heeft een nieuwe track samen met Martin Garrix. Echt een ongelooflijk goede plaat. Ik ga hem zo voor je draaien hier op 3FM. Maar bij die nieuwe track hoort ook een nieuwe videoclip. En waar Ed vroeger een beetje warrige rode haar had, een beetje een vlassig baardje en die, een beetje ik ben de vriendelijke sing- en songwriter uiterlijk uit de buurt vibe, staat daar nu ineens iemand met een gemillimeterd kapsel, een strak getrimd baardje en eerlijk is eerlijk, hij lijkt ineens op iemand waarvoor je toch wel in een donker steegje even een blokje om zou lopen. Wat is er met Ed Sheeran gebeurd? Hij heeft een beetje het uiterlijk als een schurk uit een slechte kinderfilm. Maar dat maakt niet uit. Of hij er nou zo uitziet of niet, zijn stem is nog steeds hetzelfde. En ongelooflijk goed. Want hij heeft weer een heerlijke track gemaakt, nu samen met Martin Garrix. Track heet Repeat It en je hoort hem nu op 3FM.

0: heerlijke track van Ed Sheeran en Martin Garrix. De nieuwste Repeat It. Wat vind jij ervan dan?
1: Ik vind hem zo goed.
0: Ja, hij is lekker,
1: het is echt een beetje de oude Ed Sheeran. Uit de Go Away Girl tijd, zeg maar. En Castle on the Hill. En dan nu in een Martin Garrix jasje. Heel lekker.
0: Wat zalig, zeg. Och, als je die titels noemt, dan ben ik weer helemaal een puber.
1: Wel, hè?
0: Heerlijk. Ja, heerlijk. Hey, orde van de dag. Wat gaan we straks doen?
1: Nou, we moeten het even hebben over woordjes leren. En dan ben ik benieuwd, was jij daar goed in op school?
0: Ik ben nou helemaal een puber. Nee, dat is verschrikkelijk woordjes leren.
1: Hoe deed jij dat altijd?
0: Ja, gewoon stampen en dan vergeten.
1: Deed je dan met een lijst woorden of pakte je dan echt zeg maar, je hand op het boek dat je het niet kon zien? Of,
0: Nee, we hadden de Quizlet heet dat. Ken je dat? Dat is een soort, app en dan kon je dat invullen en dan kon je erop tikken en dan draaide een soort van digitaal kaartje draaide zich om en dan kon je zo woordjes leren. Zo heb ik het vroeger moeten doen.
1: Ja. Juste, die is nu ook heel druk woordjes aan het leren, maar dan van de taal van het land waar ze zelf woont.
0: Huh?
1: Waarom en hoe ze dat doet, dat vertel ik je zo meteen.
0: Oké.
1: Het heeft niks te maken met muziek, maar het is wel een uitdaging.
0: Wat lach je? Ik ben benieuwd. Dat dus straks bij Anand Verboom. Heerlijke muziek ook straks nog. Zoals Calvin Harris komt eraan samen met Clementine. Eerst nog even best stil. Dit is Pompeii.

0: Pompey, best deel bij 3FM. 3FM. Goedemorgen, exact 4 uur. Wakker worden met Calvin Harris zometeen. Blessings komt er voor je aan. En eerst krijg je het laatste nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de 2 panden ontruimd. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Anan Verboom. Waarom zou je woordjes leren op het moment dat je niet meer op school zit? Nou, Juste is het nu aan het doen. Waarom hoor je zo meteen? Eerst Calvin Harris. Dit is Blessings.

bij 3FM. Je hoorde Skaterboy. Hé, hey, woordjes leren. Als je daaraan terugdenkt, woordjes leren op school vroeger. Was jij daar goed in? Ja, ik wist op wonderbaarlijke wijze altijd weer een voldoende te halen. Maar ik stelde het liefst zo lang mogelijk uit. Dat leren, ik vond het dramatisch. Ik kon het niet goed. Ik vond het heel saai. Dus dan ging ik weer andere dingen doen. Mijn Engelse brief die ik moest schrijven in de vierde klas van de middelbare school. Ja, ik heb hem nog steeds niet ingeleverd. Ik was er gewoon niet zo goed in al die woordjes leren. Maar DJ Juste, die moest er ook aan gaan geloven. Zij is geboren in Litouwen. Maar zij is na haar schoolperiode verhuisd naar Denemarken. En zij wilde daar een nieuw avontuur aangaan, mensen leren kennen. Dan moet je ook de taal gaan leren. Heeft ze gedaan, maar ze kon weer wat bijspijkering gebruiken. Ze heeft veel gereisd de afgelopen tijd, woordjes toch weer een beetje vergeten. En ze wilde dat stapje verder maken. Dus haar hele bureau ligt nu alweer vol met allemaal formulieren, werkboeken en allerlei lijsten om toch weer die woordjes te leren. De instrumentaal, die beheerst ze nu al als geen ander, ga je zo meteen horen. Turn the Lights Off komt er voor je aan na nieuwe muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

lekker veel muziek. Of je de nachtdienst uit te begeleiden als je nog druk aan het werk bent. Je mag je altijd melden in de NPO Luister App. Dan weet ik dat je wakker bent en dat je er ook bij bent vandaag. Niels heeft dat al gedaan. Die is net klaar met werken. Die mag lekker zijn bed in gaan duiken zometeen. Dus slaap lekker voor straks alvast. Irene die is erbij, die zegt dat ze bezig is met de nachtdienst in de zorg. Het is daar lekker rustig, dus luisteren naar 3FM. Hey, dat is sowieso lekker. Werk ze nog eventjes. En Pascal die is er ook bij. Die laat al van zich horen. Die wil graag een oud pareltje horen. Nou, dat komt sowieso helemaal goed. Want ik dacht aan deze van Group Love, Tongue Tied.

Jet van der Steen en Ik bouw een huis bij 3FM. Zometeen het bewijs dat doorzettingsvermogen loont. Ja, volgens mij wordt mijn omgeving er ook helemaal gek van hoor. Ik ben ook zo iemand die altijd maar doorgaat tot in de laatste uurtjes. Want ja, dan wil ik het af hebben en dan wil ik het perfect hebben, weet je wel. Brandon Urie van Panic at the Disco, die was bezig met een liedje en die had dat ook. Hij geloofde er heilig in, maar daarmee was hij wel de enige. Want zijn platenlabel die vond het maar moeilijk. Het was een beetje vage. Emo-pop, zeiden ze. Het was lastig, want ja, het had veel tempowisselingen. En dat zou dan niet zo commercieel zijn. Dan zouden radiozenders het niet willen draaien. Het was te theatraal. Ze waren eigenlijk alles behalve positief. Maar hij geloofde er wel in. Hij is doorgegaan. Ze zijn ermee gaan optreden als band. Mensen proberen enthousiast te maken op alle mogelijke manieren. Ze hebben een videoclip gemaakt. En die werd zo populair dat het liedje uiteindelijk alsnog een van de allergrootste hits is geworden van ze. Blijven geloven, keihard werken en dan lukt het. Dat is zijn motto. Welke track het uiteindelijk is geworden, dat ga ik je zo meteen laten horen. Dan ga ik hem voor je draaien. Eerst de mega-hit van deze week, de plaat die we extra vaak draaien. Lekker zomers kan je alvast op voorsorteren voor donderdag. Dan wordt het zo mooi weer. Baker Materani, I Love Life is dit. 3FM.

Toch mooi, dit Panic at the Disco. Niemand geloofde in dit liedje, ze hebben doorgezet... en uiteindelijk is het een gigantische hit geworden. I Write Sins, Not Tragedies, hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen, ik ben Anan, ik ben er voor je vanochtend. En maak jij wel eens een grap die eigenlijk niet kan? Die gewoon hartstikke fout is of een slechte timing? Het kan een tandje erger, het kostte bijna een relatie. Hoe het zit, hoor je naast Son Mieuk.

0: De meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

Rustig wakker worden bij 3FM met Alphaville en Forever Young worden je. Hey, goedemorgen, ik ben Anan. Ik ben er voor je vandaag met lekker veel muziek om je wakker te maken. Zometeen de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish kan je goed meezingen. En Taylor Swift ga ik voor je draaien. Ik ben even benieuwd naar je. Hoe zit het met grappenmaker bij jou? Ben je daarvan? Ben jij de grappenmaker bij je thuis of op je werk bijvoorbeeld? En maak je dan ook van die grappen die eigenlijk niet kunnen? Johan Derksen is er groot mee geworden, hè? Maar Blossoms misschien ook wel. De zanger van die band die had ruzie met zijn vrouw en hij dacht, wat kan je nou beter doen op zo'n moment dan humor gebruiken? Humor, dat vindt ze leuk, dus ik ga dat inzetten bij de ruzie. Ik maak een grap over een scheiding. Was niet zo'n heel goed idee, want die vrouw kon dat niet heel goed waarderen. Maar hij is een muzikant. Hij en zijn band dachten, daar kunnen we misschien wel wat mee. Dus het verhaal van die hele ruzie, de grap en hoe dit verder is gegaan, hebben ze vertaald naar een liedje. En het klinkt ongelooflijk lekker. Blossoms bij 3FM. Nieuwe muziek. Joke.

Shorty bij 3FM. Hey, als jij denkt aan cultureel erfgoed, waar denk jij dan aan? Cultureel erfgoed. Misschien Koningsdag, hè? De grachtengordel in Amsterdam. Maar ook de Corso-cultuur, weet je, alle bloemen en zo. Bij mij in de Bollenstreek komt het, is dat heel groot, komt er vandaan. Kinderdijk, die rij met molens, ook dat echt typisch Nederlands. Ja, is ook echt cultureel erfgoed van Nederland. Waar je misschien niet meteen aan denkt, is Taylor Swift. Maar ook zij is cultureel erfgoed. Want zij wordt namelijk met een album opgenomen in een National Recording Register. En nou, dat wil dus eigenlijk zeggen dat haar muziek officieel erfgoed wordt. Gaat dus

de 360 bij 3FM. Hey, goedemorgen. We begeleiden je samen zo verder het weekend. De werkdag verder in. Dinsdagochtend is het. En zometeen dan hoor je muziek van Sophie Alice Baxter. Te maken. En je mag verder altijd van je laten horen en de NPO luisteren. Vind ik alleen maar gezellig. Laat daarvan je horen. Zeg dat je wakker bent, dan weet ik dat. En dan pas ik de muziek zo goed mogelijk aan.

0: jouw werk dan?
1: 3FM. Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNN Vara Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij

0: Straks 5 uur, goedemorgen. 3FM met Micha zometeen en ook Somber ga je horen. Eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekhaart met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en

0: internationaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met je favoriete muziek bij 3FM. Geen files gemeld, dus als je in de auto zit, vol gas en meezingen. Zometeen met Sander Homewrecker komt eraan. En eerst Sophie Ellis-Bextor.

0: Somber bij 3FM. Je hoorde Homewrecker. Waar we samen lekker die dinsdagochtend opstarten. En ik zeg samen. Doen we ook echt samen. Het is leuk om van je te horen in de NPO Luister-app. Daar kan je altijd laten weten dat je wakker bent vanochtend. Dat de dag ook voor jou weer begint. Of als je bijna klaar bent met je nachtdienst, dat die bijna klaar is. Hè? Dan gaan we samen toewerken naar het moment dat je zometeen lekker je bed in kan gaan. Jens die is erbij, die zit lekker in de auto naar België. Die mag vandaag een dagje daar gaan werken. Laura, die is net wakker geworden. Die moet vroeg op school zijn. Nou, succes zometeen. Moet je echt, je bent echt vroeg wakker geworden wat dat betreft. Hoor. Dat doe ik je niet meer na tegenwoordig. Dat moet niet aan denken. Vera die is erbij, die staat al een tijdje in de keuken om bijtje te maken. Haar dochtertje is al klaar wakker. Ja, en dan is het altijd de vraag, hè, wat gaat erop zitten en wat wordt daarvan gevonden? Ja, ik ben altijd heel moeilijk wat dat betreft. Dan wil ik het dan weer net anders. Of dan wordt er kaas gemaakt. Dan heb ik geen zin in kaas bijvoorbeeld. Ik ben er altijd wel lastig in. Volgens mij was ik daar vroeger op school ook altijd heel moeilijk mee. Maar in ieder geval een hele mooie dag gewenst voor je. Hey, als ik iets voor je kan doen, je bent van harte welkom in de NPO Luister-app dus. Dan probeer ik die muziek zo goed mogelijk op jouw dag af te stemmen. Zometeen muziek die je ongetwijfeld kan meezingen. De soundtrack van Friends. Nou, dan weet je volgens mij genoeg, toch? Eerst heb ik nieuwe muziek voor je. Miga is zijn naam en deze heet Liar.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Miga en ik ben 3FM Talent.

gehoord, maar ik vind het zo'n mooi liedje. Addison Rae en Diet Pepsi. Volgens mij heb je twee typen mensen op werk. En dan moet je maar zeggen of het klopt, hoor. Maar enerzijds de mensen die overal hun naam op willen plakken en altijd maar met de eer willen strijken. En anderzijds heb je dan de mensen die denken, nou ja, weet je, ik heb het gemaakt, maar laat maar. Een beetje de bescheiden personen die altijd worden overschreeuwd door die andere groep, zeg maar. Ik denk dat ik daar een beetje tussen zit. Het liefst zou ik overal mijn naam op willen plakken en willen zeggen, kijk, ik heb het gemaakt, kijk, dit was ik. Maar ik ben dan daar ook wel weer een soort van bescheiden voor, of zo. Als ik dan in een vergadering met 10 man zou zitten, dan zou ik weer niet degene zijn die een soort van te koop gaat lopen met wat ik heb gemaakt. Dat durf ik dan ook niet echt. Daar ben ik dan misschien een beetje moeilijk in. Maar de Rembrandts, die zijn daar nog lastiger mee. Iedereen was razend enthousiast over de teamsong van Friends. Die hebben zij ingezongen. Maar zelf wilden ze dat helemaal niet uitbrengen. Want het idee was niet van hun. En de tekst was gemaakt door anderen. Dus ja, zij voelden het niet echt als hun liedje. En toen hadden ze zoiets van, ja, weet je, dan gaan we dat helemaal niet doen. Dus pas toen ze 2 extra coupletten zelf hebben geschreven en ze hebben een bridge gemaakt, toen dachten ze, nu is het ons liedje en nu kunnen we het gaan releasen. Ja, ze wilden er echt zelf aan bijdragen. Nou, weet je, is even wat anders dan die ene collega die niks doet en toch

3FM, Sienna Sparrow en Material Lover hoorde je. Zometeen, ja, dat wordt spannend. Het wordt heel spannend. Vier teams strijden voor één prijs. Het 3FM Gouden Festivalbandje. Toegang tot 8 festivals. Gaat straks allemaal gebeuren. Daar ga ik je nog veel meer over duidelijk maken zometeen. Maar ik dacht wel, hey, leuk al die festivals. En leuk die toegang winnen tot 8 festivals. Maar wat staat daar veel goeds op die line-up, hè? Heb je gezien wat er allemaal gaat komen dit festivalseizoen? Zo ongelooflijk veel. Ik wil jou zometeen alvast de keuze gaan geven bij één festival tussen de line-up artiesten. Welke wil je zometeen horen? Ik heb 2 opties voor je en jij mag het zeggen. Waar heb je zometeen meer zin in? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app zometeen. Dus pak die er alvast bij.

0: een gouden festivalbandje.
1: Zometeen bij Wijnand en bij Jamie. Dan gaat de strijd van start voor het 3FM gouden festivalbandje. Klinkt misschien klein, hè, een bandje. Maar het is heel groot. Het is namelijk een toegangspasje voor 8 festivals. 8 festivals waar je naartoe mag gaan. 4 teams die strijden daarvoor. Dat gaat dus straks allemaal beginnen bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Dus hou de radio lekker op 3FM. Dan krijg je dat als allereerste mee. En ik zat even te denken. Het is natuurlijk leuk dat je dan naar 8 festivals mag gaan. En je mag al je favoriete artiesten zien. Maar jij weet ook, net als ik, bij een festival, dan heb je ook dat artiesten elkaar overlappen. En waar kies je dan voor? Naar welk podium ga je dan? Die keuze wil ik nu even bij jou neerleggen deze ochtend. Ik heb even de line-up van Pinkpop erbij gepakt. Van de zaterdagavond, 2 artiesten die overlappen elkaar. Waar zou jij naartoe gaan? Welke zou jij kiezen? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Heeft die de meeste stemmen? Dan ga ik die zometeen alvast voor je draaien. Dan kunnen we een beetje in die festivalsferen komen alvast. Dus waar zou jij voor gaan? Optie A. Solwax, Give Me A Reason. Vind je die het leukst? Dan stem je optie A in het polletje in de NPO Luister-app.

0: het zeggen. Kom maar door in de NPO Luisterapp. Ik heb een polletje voor je klaargezet. Waar zou jij voor kiezen tussen deze twee overlappende artiesten? Optie A of optie B? Kom maar door. Heeft hij de meeste stemmen? Gooi je hem zo.
1: Die

0: Mars bij 3FM. Risk It All hoorde je. Dinsdagochtend, goedemorgen. Het is de dag dat er een spannende strijd gaat starten zo meteen.
1: Het 3FM
2: Gouden Festivalbandje.
0: Zometeen bij Wijnand en Jamie, dan gaat het van start. Grote uitdaging gaat het worden. We hebben 4 teams, ja, en 1 bandje. We hebben 1 bandje, het festivalbandje, geeft je toegang tot 8 festivals. Kan je naartoe gaan en je kan allemaal volgen hoe dat bandje verdiend gaat worden. Welk team gaat winnen? Bij Wijnand en Jamie gaat dat avontuur dus zometeen van.

welk podium ga je dan staan? Ik heb even de line-up van Pinkpop erbij gepakt van zaterdagavond. Twee artiesten die overlappen elkaar. Aan jou de vraag, waar zou jij eerder naartoe gaan? Zou dat zijn optie A, Solwax?

0: Zou je gaan voor Without Me? Raf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent al vroeg aan het werk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Op de vrachtwagen. Hoe is het rijgedrag vandaag? Dat heb je wel eens, hè? Dat de ene dag mensen heel gestrest en gehaast rijden, de andere dag lekker relaxed. Hoe is het vandaag?
1: Best relaxed eigenlijk. Ja? Ik sta nu bij de grens in Duitsland, dus dan valt dat wel mee hier. Maar als je rond de Randstad rijdt, dan is het veel drukker.
0: Ja, ik wil zeggen, dat merk je altijd. Hè? Als je zo bij de ring van Amsterdam komt, dat heb ik zelf wel eens als ik bijvoorbeeld naar Gelderland ben geweest of zo, en je gaat dan terug naar richting Amsterdam, dan is het gelijk allemaal druk en echt gehaast allemaal.
1: Ja, daar rijdt het over volk.
0: Ja, maar je bent dus bij de grens. Waar rij je naartoe vandaag?
1: Ik rij naar Münster in Duitsland.
0: Oké, en je bent net begonnen, denk ik dan, hè?
1: Oh, ik ben al even aan de gang.
0: Oh, je bent al even aan de gang. Oh, tot hoe laat moet je?
1: Ik denk tot 3 of 7 tot 4.
0: Oké, nou dan een mooie werkdag vandaag en die wil ik muzikaal begeleiden. En ik heb goed nieuws voor je. Je zit in het winnende team.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Waar heb jij op gestemd?
1: Ik heb voor de tweede keuze gekozen, Without You.
0: Waarom?
1: Ik weet niet. Dat is bijvoorbeeld een liedje en ja, dat klinkt lekker.
0: Nou, maar dat is reden genoeg toch? Ga ik hem lekker draaien, want 80% is het met je eens. Dus bij deze hals hij weer een keertje, Without Me.
1: Dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van, hè, vandaag.
1: Ja, ook. Houdoe.

Miley Cyrus, End of the World bij 3FM. Waar we toe aan het werken zijn naar de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. En er gaat iets spannends gebeuren. Want het is namelijk de start van het 3FM Gouden Festivalbandje. De strijd tussen vier duo's om dat ene bandje dat toegang geeft tot 8 verschillende festivals. Waar ze naartoe kunnen gaan.

0: Loving Matthews hoorde je met Impossible. Zometeen de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Staat laatste nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
18: 3FM, Wijnand en Jamie.
19: En luisteraar Liesbeth, die zit er bovenop.
20: Oh, op de zere plek ook wel.
19: Wat er met die plek is en hoezeer, je gaat het zo meteen horen.

0: Weekless, New Religion op 3FM. Goedemorgen.
1: Heerlijk zeg, we zijn er weer voor de dinsdag. Het is inmiddels de 19e van mei en het is niet normaal licht.
0: Het is niet normaal licht. Misschien ook als je nu voor het eerst een 3FM luistert. Hallo, wij zijn Wijnand en Jamie. Dat is Wijnand tegenover mij. Ik ben Jamie. Gezellig dat je erbij bent. Het is niet normaal licht.
1: Als in heel vroeg al zo licht. Ik denk dat we nu op het hoogtepunt zitten.
0: Zal het? Nee, maar aankomende maand is toch de langste dag? Dus het gaat nu alleen nog maar erger worden.
1: Voor mijn gevoel is het nog. Het is niet zo. Ik ga vanmorgen rekenen gewoon dezelfde tijd als altijd.
0: Was het niet zo zoals nu?
1: Nee, toen was het niet zoals nu, maar toen was het al wel echt verdomd licht.
0: Gisteren ook al, bedoel je?
1: Vandaag?
0: Ja, gisteren, precies.
1: Ja, het valt echt in één keer op ook.
0: Ja, het valt heel erg op. En ik merk ook, ik weet niet waarom dat zo is, maar dat er dan ook ineens weer veel meer mensen dan ook al vroeg op de weg zijn. Het lijkt wel alsof dan dat algemene wekkertje dan wat vroeger gaat of zo, weet je wel. Dat mensen allemaal eerder aan hun dag willen beginnen.
1: Ja, of dat ze denken, hey, let's fucking go, weet je wel, want ik ben wakker.
0: Maar
1: ik kan
0: dat
1: niet
0: is
1: meer slapen.
0: Super, weet je waarom? Want dan kan je namelijk een onderdeel worden van de voorhoede, want je bent al wakker.
1: Oh, zou het. Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
1: Dat dus nu ook meer luisteraars eerder opstaan en dus ook vroeger wakker zijn. Vroeger naar de ochtendshow luisteren, want misschien luister je wel vaker naar de ochtendshow. Maar tussen 6 en 7 spreken we van de voorhoede. Iedereen die dan luistert hoort echt bij de elite troepen van 3FM. Je kan je daarvoor aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Even registreren, sturen we een kaartje op je verjaardag en weten we gewoon wat meer van je. En je hebt als voorhoedelid ook altijd het voorrecht om ongegeneerd vragen aan ons te stellen. En Liesbeth, die is er vaker bij, want Liesbeth die stuurt een bericht. Detox dinsdag, uitroepteken, hoe is het met de telefoonverslaving?
0: Ja, het is vandaag Detox dinsdag.
2: Detox dinsdag.
0: Wij doen eigenlijk elke dinsdag nu uitzoeken hoe wij van onze telefoonverslaving af kunnen komen. Omdat wij en ik zo ontzettend rete verslaafd zijn aan dat ding. Eigenlijk continu mee in onze hand zitten. Het begon op een gegeven moment zo erg de spuigaat uit te lopen dat ons team ook echt zei, jongens, moeten we erover nagedenken om een telefoonvrije uren te gaan hebben? Want jullie luisteren niet eens meer naar ons. Jullie zitten alleen maar op dat ding. En toen dachten wij wel, ja, misschien is het wel een beetje uit de hand aan het lopen.
1: Nou, we zijn de afgelopen weken goed bezig geweest. We hebben een telefoonkluis gehad. We hebben zo'n schijfje gehad waarbij je dus bepaalde apps kon blokkeren, behalve bij dat schijfje, want dan kon je eventjes tijd krijgen.
0: Kon je hem deblokkeren eigenlijk.
1: Kon je hem eventjes deblokkeren voor een bepaalde tijd. Vorige week hadden we ook nog iets geks. Dan moest je schermtijd verdienen door op te drukken. Dat was ook helemaal ruk.
0: We hebben onze hoesjes nog aan elkaar geplakt, ook want het was alleen dat de telefoon moest gebruiken als de ander hem dan ook wilde gebruiken. Nou, was ook niet echt een succes. Maar deze week was wel echt hardcore, hoor.
1: We hebben geprobeerd om sinds gisteren de telefoon gewoon uit te zetten, niet te gebruiken en dus helemaal telefoonloos te leven.
0: Ja.
1: Of dit de oplossing is tegen een telefoonverslaving, ik denk het niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Sorry. Maar dat kom ik dan ook gewoon weer er compleet achter. Je telefoon heb je voor alles nodig. Voor alles gewoon. Ik werd er knettergek van.
1: Ja.
0: Ja, sorry.
1: Ja, same here.
0: Ga echt maar eens pinnen.
1: Nou, ik kwam daar eigenlijk al meteen achter toen ik naar huis reed van Hilversum naar Utrecht.
0: Ja.
1: En wat moest ik in Utrecht doen? Ik moest ergens zijn, ik moest ergens iets gaan ophalen. En wat is het overal in Utrecht?
0: Druk.
1: Betaald parkeren.
0: Oh. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En wij
0: op
1: hebben
0: een app.
1: We hebben geen palen meer in Utrecht,
0: nee.
1: Dus dan heb je een app nodig.
0: Ja,
1: daar heb ik
0: telefoon.
1: Een oplossing voor gevonden. Dus dat is op zich nog wel goed gekomen, wat die oplossing is. Dat ga je allemaal horen. Hoe we het ervaren hebben, we ook heel veel opgenomen. 7:45, het vaste moment op
0: het
1: dinsdag.
0: Het was hysterisch.
1: Laten we dat even doorspreken. Maar was het leuk?
0: Nee.

0: van Ronnie, van Chris, van Roelof. Langste dag, 21 juni.
1: Ja, ja. Dat jij nu al zegt.
0: Begin is het begin.
1: Ik dacht, dat klopt helemaal niet. Nee. Gaat nu alleen nog maar lichter en lichter worden.
0: Lekker.
1: Maar dat is toch heerlijk?
0: En goed dat je wakker

0: Living for Kensington op 3FM.
1: Het is altijd leuk als je rond dit tijdstip bent tussen 6 en 7. We hadden het er net al even over dat je een lid kan worden van de voorhoede. Heeft iemand zich net voor aangemeld? Dat is ook leuk, hè? Ik zie dan meteen een appie voorbij komen. Jelle, die stuurt voorhoede naar de NPO-luisterapp. Nou, en dan ben je zo een onderdeel ervan. Weten we bijvoorbeeld ook wat je hobby's zijn, wat voor werk je doet, hoe laat je wakker wordt precies, maar ook wanneer je jarig bent. En er is vandaag een jarige.
0: Jazeker, Mike Lukker uit Maastricht. Die is vandaag jarig, houdt van mountainbiken. Dat kan je goed doen in Maastricht. Hij is projectmanager infrastructuur. En hij is vandaag 56 jaar oud geworden. Mikey, van harte gefeliciteerd.
1: Hartstikke leuk. En daarnaast is het vandaag ook sowieso even een bijzondere dag, hè? Moeten we even aandacht aan besteden.
0: Ja, D-Day.
1: Eerlijk is eerlijk. D-Day. Het Gouden Festivalbandje. 3FM Gouden Festivalbandje. Waarschijnlijk heb je het al voorbij horen komen. Je kon kans maken op dat bandje. 8 festivals waar je dan naartoe kan. Down the Rabbit Hole, Awakenings, Best Kept Secret, Seagat, Lowlands, noem het allemaal
0: Pink
1: maar op.
0: Pinkpop, Zwarte Cross, het is echt niet normaal.
1: 1 groot feestje moet je alleen het Gouden Festivalbandje bemachtigen. Nu zijn er 4 teams over. 4 teams die de strijd met elkaar aangaan. Een soort Wie is de Mol? Super deluxe gewoon. Want dit gaat om een prijs. Ik heb het uitgerekend. Het is €5000 waar dit om gaat. Als je al deze kaarten zelf had moeten kopen voor jou en je beste vriend of vriendin of partner. En vandaag komen die 4 teams bij ons in de studio om hun allereerste opdracht te krijgen. En daar kunnen we alvast over zeggen. Het gaat heel erg spannend worden. Er gaat gezweet worden. Er gaat misschien ook wat bloed vloeien. Ook wat tranen. En het wordt zeker niet leuk voor ze.
0: Toen wij hoorden hoe die start zou zijn, toen dacht ik,
1: ja, hoe dan?
0: Het wordt echt heel lastig. En het wordt heel verdrietig. 8:10, dan zouden ze hier ongeveer binnen moeten druppelen. En voor 9:00 hoor je wat hun eerste opdracht is.

0: Afrojack en Elo Black in My World. Zometeen de laatste nieuws met Martijn Middel. Die heeft een nieuwtje mee. Ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, wat voor wereld? In wat voor wereld leven we? Dat heb ik vaker bij jouw bulletins. Maar dit is zo'n gestoord. Ja. Ga je zometeen horen. Maar
1: het is nog best serieus ook eigenlijk.
0: Het is heel serieus. Ja, ik snapte er niks van.
2: Maar eerst nog even belangrijke nieuws. Nou ja, belangrijker is een beetje denigrerend. Zo bedoel ik het niet, Martijn. Excuus daarvoor. Maar het is wel belangrijk nieuws. En dat is dat je een airfryer kan winnen. Je moet gewoon alleen even je naam sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet is die van jou?
0: Ik zie Martijn denken. Ja, inderdaad.
1: Ja, het heeft mijn leven veranderd.
0: Ja, dat is belangrijk nieuws, ja. Dan de rest van het wereldse nieuws. Martijn.
3: NOS op 3.
1: Ja, goedemorgen. Gemeentes die tijdelijk asielzoekers opvangen krijgen nu hulp vanuit de Rijksoverheid. Daar hadden ze om gevraagd naar meerdere uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Gemeenten hebben soms niet genoeg kennis of mensen en dus gaat het kabinet helpen, zegt premier Jette.
0: Oh, sorry.
1: Komt-ie.
0: Eén momentje, wacht nog even. Oh. Dat is een kleine instelling, technisch gezien. Ja hoor.
1: Ja, Rob Jette, daar is hij.
4: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, hoe die vliegende teams dat precies gaan doen, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Maar dan gaan ze gemeentes adviseren. Maar ze zouden toch juist mensen moeten adviseren? Daar zit het hem toch? Mensen die weten wat er gaat gebeuren, die bang zijn, die denken van, hey, mijn hele wereld vergaat nu, ik voel me bedreigd om wat er gaat gebeuren. Misschien alle verhalen die circuleren.
1: Nou ja, zo'n vliegend team kan daar natuurlijk in meehelpen. Iemand die bij de gemeente werkt, die heeft maar 40 uur in zijn werkweek. Nou ja, tel de vrijdagmiddag er niet bij op, dan is het maar 36 uur in zijn werkweek. Daar kun je maar zoveel mee doen. Als het moeilijk is om al die mensen rustig te informeren, dan kan het misschien helpen om, dat is mijn idee, om hulp te krijgen vanuit de Rijksoverheid. Door social media kunnen we minder goed een mening vormen over de wereld. Met die waarschuwing komt het commissariaat van de media. De toezichthouder maakt zich steeds meer zorgen omdat steeds meer mensen hun nieuws op Insta en TikTok halen, terwijl het algoritme daar vooral de meest extreme berichten laat zien. Die voor meer engagement zorgen. Ja, ze noemen dat schadelijk voor de democratie.
5: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier biedt het ons informatie en nieuws aan.
1: Ja, het commissariaat zegt dat de politiek meer moet en kan doen tegen die soms extreme algoritmes op social media platformen. Ja, en dan de baas van de Moldavische publieke omroep. Die is opgestapt na ophef over het Eurovisie Songfestival. De Moldavische vakjury gaf namelijk buurland Roemenië opvallend weinig punten. En Oekraïne kreeg helemaal geen punten. En dat ligt zo gevoelig daar dat de omroepbaas gisteren met een ingelaste persconferentie kwam om zijn ontslag aan te bieden en sorry te zeggen.
6: Attitudine nostre față de Ucraina nu este de zero puncte. Iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste.
1: Ja, simpel vertaald, we geven wel om Oekraïne en hebben alleen maar liefde voor Roemenië. En zei ook dat die vakjury onafhankelijk zijn werk doet en dat hij het zelf niet eens was met de punten, maar omdat hij eindverantwoordelijk is, stapt hij toch op.
2: Wat gebeurt hier nou?
0: Dit gaat toch nergens over dit? Dit is toch echt, dit is hetzelfde.
2: Het Eurovisie Songfestival.
0: De Belgen die krijgen 3 punten van Nederland. Ja. En
2: niemand
0: dan gaat de baas hier opstaan. Nou, er is echt niemand die daar wakker
1: is. Ja, eigenlijk veel van die landen in Oost-Europa zie je dat het daar nog veel sterker is. Wij geven de Belgen 3 punten. Maar ja, normaal gesproken geeft Moldavië Roemenië 12 punten. Ja. En nu waren het er maar een paar.
0: Maar dit is toch juist een voorbeeld van hoe goed het daar dus blijkbaar gaat dat het onafhankelijk opereert. En dat ze dus die jury bepaalt.
1: Onafhankelijke jury.
0: Ja, dus dat is helemaal cool. Maar dat is dus niet cool.
1: Nou ja, mensen waren boos. Mensen waren echt boos geworden over die jurypunten.
2: Misschien was ze beter boos moeten zijn op het muzikale geëtter wat ze dan erin hadden gegooid. Waarschijnlijk was het gewoon heel slecht.
0: Omdat het gewoon helemaal ruk was.
2: Ja.
1: Nou, ik heb het weer nog voor je. In het noordoosten schijnt op dit moment een zonnetje, maar vanuit het zuidwesten komen er wolken met later ook wat regen. Wordt 14 graden langs de kust, 16 graden in het binnenland.
0: Maar dit is nog even volhouden, hè, James?
2: Nou, want het gaat toch een partijtje lekker worden. Oh, vanaf donderdag, jongens.
1: Vanaf donderdag.
0: En dan volgende week zag jij overal weer 30 graden. Ja, lekker.
1: Echt waar?
0: Ja, het ziet er fantastisch uit. Verkeersinformatie 70. Martijn is aan het kijken. Ja,
1: 24 graden lezen. Ah. Maar goed, heb je waarschijnlijk op social media gelezen.
2: Mijn algoritme gaf dit aan.
0: James kijkt het weer ook op TikTok en Instagram. 70 kilometer aan file. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen. Een kwartiertje. De A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend. 5 minuutjes. A15 Dam ook file op Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum daar 10 minuten. En tot slot de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 ben je daar 10 minuten lang.

En stuur nog even je naam via de NPO Luister-app als je een airfryer wil winnen. Heel simpel, je naam even doorsturen of bel nu 0909-1336. Want die airfryer die staat hier voor je klaar. Je kan hem zo opkomen halen. Dat zou leuk zijn. Imagine Dragons hier.

0: mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

0: Holland.
1: Lekker, we spelen het op dit tijdstip. En we spelen het ook om iets voor 8:30. Twee keer op een dag om de strijd lekker op te laten bloeien en aan te gaan met elkaar. Je kan een hoge score neerzetten bij laatste letter. Het is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is dat woord correct? Klopt dat antwoord? Dan is de laatste letter van dat gegeven antwoord ook je beginletter. Voor een nieuwe antwoord bij een andere categorie die je van Jamie krijgt. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En heb je de meeste categorieën weggespeeld, de highscore behaald aan het eind van de week, dan pak jij de airfryer.
2: En de highscore die staat op dit moment op 6. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Wat ga jij erin gooien in je airfryertje als je hem wint?
3: Nou ja, ik dacht wel wat lekkere aardappelkroketjes.
1: Aardappelkroketjes?
2: Zo, dat heb ik echt lang niet
1: gegeten. Tim, je kan echt alles uit de wereld kiezen en jij gaat voor aardappelkroketjes.
2: Nee, dat is onaardig, want ik vroeg het aan Tim en Tim mag zijn eigen mening geven. Eerlijk is eerlijk.
1: Je mag je eigen mening geven.
2: Ja, en hij houdt van aardappelkroketjes en ik snap het wel. Hey Tim, je moet toch wel minimaal 7 punten zien te scoren. Dus laten we gewoon snel beginnen. Wat is jouw beginletter?
3: Beginletter doe ik wel de K.
2: De K. Oké, komt-ie. Bekende Nederlander.
3: Katja Schuurman.
2: Zoet product.
3: Zo, een zoet product met een N. Dat Nectar?
2: Voetbalclub? Nee.
3: Voetbalclub. God. Met een R. Ik weet het niet. ja.
2: Kom op, een voetbalclub met
1: Ze
2: een R.
1: Ze komen uit Waalwijk.
3: Ja, ik heb geen idee. Ik kijk geen voetbal.
2: Oh,
3: ik weet het niet.
2: Tim!
1: Oh, RKC Waalwijk bijvoorbeeld. Of gekund. Ja, ja. Oh, ja.
2: Een Nectar. RKC.
1: Ja.
2: Wat zeg jij nou?
3: Ja.
1: Een Nectar vond ik goed, hoor.
2: Dat is een zoet product. Dat is hartstikke zoet.
1: Hartstikke zoet.
3: Ja. Oh, ja, laat daar maar checken. Ver komen.
2: Hey, Tim, ja, het spijt me. Maar die aardappelkroketjes moeten nog even wachten.
1: Je hebt 2 punten behaald.
3: Ja.
1: Dat is niet genoeg.
0: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's license, Olivia Rodrigo, ken je dat? Dat je bij voorbaat al een soort van schuldig voelt, omdat je weet dat je iets moet gaan doen. Waarvan
2: ja,
1: je eigenlijk denkt, ach, dit is zo...
2: Ja.
1: Vandaag begint
2: maar wij hebben
1: strijd.
2: Ook maar die opdracht gekregen.
1: Ja,
2: dat
1: nee,
2: wil ik er wel even bij
1: don't shoot the messenger. Ja, don't shoot the messenger. Vandaag start de strijd voor het Gouden Festivalbandje. Twee bandjes die te winnen zijn door één team van in totaal vier teams die deze week de strijd aangaan. Op de social van 3FM kan je de hele strijd volgen om het Gouden Festivalbandje. Maar de kandidaten, dus de teams, die zijn vanaf 8 uur hier ongeveer bij ons in de studio. Dan presenteren we ze en dan sturen we ze op pad.
2: En het goede is misschien om even tussendoor erbij te zeggen, hou jij van Wie is de Mol? Beetje die sferen. Ja. Dan is het goed om dit in de gaten te houden, want dan ga je er helemaal lekker op, denk ik.
1: Kun je ze misschien nog wel een handje helpen?
2: Precies, ja.
1: Maar die luisteraars die komen en wij hebben eigenlijk al meteen...
2: Ja, gewoon klote nieuws.
1: Klote nieuws.
2: Ja.
1: En het heeft niks met het weer te maken. Nee, het is veel erger nog. Je gaat het zo meteen allemaal horen.
3: Met 3FM ontdek je nog.
2: En deze twee mannen hoeven we niet meer te ontdekken. Ik denk dat de namen hiervan wel duidelijk zijn. Willem, die je onder andere kent van The Opposites, en Sef. Maar ze hebben een nieuw nummer gemaakt en het nummer heet 100.000 graden. En zo gigantisch warm ga je er ook gewoon van worden. Het is heerlijk om naar te luisteren. Het is dansbaar, het is zweten, het is gezellig.

0: laatste nieuws van Willem en Sef. 100.000 gaan. Ga je lekker op, hè?
1: Zo warm ik er ook van. Ik vind het heerlijk, maar ik vind die mannen ook heerlijk. Ja, mag ik het ook een keer zeggen? Ja.
0: We hebben het zo meteen over de eerste maandag van de maand. Daar is wat mee te doen.
2: 3FM.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil sneller dan snel.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
10: 3FM. Goedemorgen, 1 minuutje over 7 en mijn stem valt weg. Wijnand en Jamie in de ochtend, hallo.
11: Daar is hij weer, het laatste nieuws, Martijn Middel.
12: Goedemorgen, ga je zo met het vliegtuig op vakantie? Zorg dat je op tijd bent.
10: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
13: 3 kwartier.
10: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
13: 2 uur.
12: Ja, straks meer over de lange rijen op Schiphol. NOS op 3. Eerst naar Den Haag. Want het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeentes gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt na een spoedoverleg met gemeentes. Die hadden daarom gevraagd, vertelt politiek verslaggever.

0: Goedemorgen. Ga je zo met het vliegtuig op vakantie? Zorg dat je op tijd bent.
1: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
2: 3 kwartier.
1: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
2: 2 uur.
0: Ja, straks meer over de lange rijen op Schiphol. NOS op 3. Eerst naar Den Haag. Want het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeentes gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt na een spoedoverleg met gemeentes. Die hadden daarom gevraagd, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts, nadat protesten op meerdere plekken uit de hand liepen.
3: Het werd tijd voor een goed gesprek, vonden de gemeenten. Want het gevoel in plaatsen als IJsselstein en Loosdrecht was dat zij de hete kolen uit het vuur moesten halen voor de plannen die in Den Haag zijn bedacht. En daar wilden ze steun voor, in woord en daad. En die steun kwam er gisteravond.
0: Want er komt een zogenaamd vliegend team dat gaat bijspringen. Vooral kleinere gemeentes krijgen hulp in de vorm van experts en extra geld om de komst van een asielopvang goed te laten landen. Bij een aanslag op een moskee in de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school die bij de moskee hoort. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least 12 shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De daders zijn waarschijnlijk 2 tieners van 17 en 18. Volgens de politie hebben ze zelf een einde aan hun leven gemaakt. En ook vandaag kan het weer chaos worden op Schiphol. Gisteren misten 100 mensen hun vlucht vanwege lange rijen bij de security.
1: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
2: 3 kwartier.
1: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
2: 2 uur.
1: Heb je het al opgegeven?
2: Ik ga
1: het
2: gewoon proberen, ik heb toch niks te verliezen.
0: Sinds gisteren werkt Schiphol met andere beveiligingsbedrijven, maar die overgang ging niet echt soepel. Het vliegveld zet vandaag extra personeel in, maar sluit niet uit dat het ook vandaag druk wordt. Het weer in het noordoosten beginnen we de dag zonnig. Vanuit het zuidwesten komen er wolken met later ook wat regen. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
5: Martijn, dankjewel. Ja. Verkeersinformatie, 116 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 10 minuutjes. A15 dan, Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost nu 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek 20 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot een kwartier vertraging. 3FM.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
15: Nou, het moet wel.

0: te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Sommigen zeggen, het is een nieuwe ziekte, misschien wel een pandemie.
4: Nou, rustig aan, het is geen ebola, het is geen hantavirus, maar wat het wel is, je hoort het.

0: over 7 voor de dinsdag van 3FM met bizar nieuws eigenlijk. Nooit gedacht dat het ervan zou komen, maar het luchtalarm dat je iedere eerste maandag van de maand hoort gaat verdwijnen vanaf 2028. Er is onvoldoende geld om dat verouderde systeem te vervangen. Dus als de Russen komen,
1: dan weten we het niet.
0: En ze leggen het telefoon net plat en dan heb je ook geen Amber Alert en of hoe heet dat alert ook alweer. Maar dan
1: zijn we de lul.
0: Dan moet je gewoon afgaan op het vallen van de bommen. Daarnaast grote dag, want vandaag de kandidaten voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Kans maken zij op een reeks aan festivals, toegang daartoe. Waarde totaal meer dan 5000 euro. En die vier teams die gaan strijden, die komen vandaag hier voor de grote aftrap. We gaan ze wegsturen. Waar naartoe? Dat hoor je zometeen iets voor 9.
1: En ik wil even wat aan jou vragen, maar ook aan jou. Als je nu op werk bent in de auto, zou het misschien even niet zo heel erg handig zijn, maar doe dan een soort van je ogen dicht. Want ga er even voor zitten, ogen dicht doen. En ga dan heel even terug naar dat je 16, 17 ongeveer bent. Zit je in zo'n hele grote aula, van die kleine tafeltjes waar je dan achter zit, weet je wel, die zitten dan allemaal zo in een rij opgesteld, naast elkaar en achter elkaar. Van die docenten die daar rondlopen. Iedereen is muisstil in zo'n galmend gebouw. En dan pak je je pen op en dan is het moment daar dat je de allereerste vraag moet invullen. Hoe gestrest was je op dat moment?
0: In mijn geval?
1: Ja.
0: Ja, ik had gewoon niet goed genoeg geleerd. Dus ik voelde me helemaal warm, zweterig van binnen. En ik dacht, oh, als maar de vragen komen die ik geoefend heb. Weet je wel, als de onderwerpen maar zo zijn dat ze mij een beetje liggen. Ik had gewoon niet goed mijn best gedaan. Dus het was voor mij echt erop of eronder. Maar het was ook een zijden draadje.
1: Weet je wat het bij mij ook was? Het was niet zozeer alleen de toets zelf die ik op dat moment moest maken. Maar ook de drukte in mijn hoofd van, als ik dan thuis kom, moet ik dus ook nog Nederlands gaan leren. Oh, daar ben ik dus nog niet helemaal klaar voor. Oh. Daar moet ik nog veel voor doen. Wiskunde komt er ook nog aan. Daar ben ik super slecht in, bij wijze van spreken. Weet je, dat is dat je helemaal lijp bent van überhaupt de planning die er ook nog lag voor de rest van de week. En waarom ik hierover begin, is omdat is gebleken door de organisatie In Je Bol, zo heet dat, dat in de eerste week van de eindexamens heel veel scholieren kampen met prestatiedruk en stress.
0: Je kan ze bellen, toch?
1: Ja, je kan ze bellen. Ze zijn rechtstreeks gebeld. Ze hebben het ook gehoord via LAX, weet je wel. Mm-hmm. Die organisatie die erbij werkt. En het gaat eigenlijk allemaal om onzekerheid, prestatiedruk. En dat ze daardoor heel erg gespannen raken.
0: Ja.
1: Voor zo'n week. En ik zit er naar te kijken en dan denk ik, ik zit in dubio over dit gebeuren. Want is het nou dat wij onze generaties die na ons komen hiervoor moeten behoeden, omdat die stress gewoon ontzettend slecht voor je is, en dat we dat weten na al die jaren, weet je wel, van hey, het is goed om hier dit tegen te gaan, want je bent er gewoon nog te jong voor. Of is het, we worden gewoon ontzettend zwak en het is juist goed dat je die stress ook al die leeftijd een beetje ervaart, zodat je de rest van het leven ook aan kan.
0: Ik vind het lastig, want het wordt heel groot gemaakt. En ik denk dat dat ook het probleem is. De druk die ouders op kinderen leggen is enorm. Dat merk ik nu, ik ben vader van kinderen die naar de basisschool gaan, en voor ons is het nog niet moment daar dat ze naar de middelbare school gaan. Maar als ik die verhalen hoor van ouders die vinden dat hun kind HAVO of VWO moet doen, dus die druk is gewoon echt enorm. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, er zijn ook gewoon kinderen die er niet lekker in zitten, die het echt gewoon heel spannend vinden. Dus dan moet je toch zo'n lijn hebben. Dat is toch wel een soort van service om ze een beetje te helpen. Maar ja, het is misschien ook een beetje de ziekte van de huidige generatie of zo. Dat het allemaal.
1: Nou, ik weet wel dat ik soms zeg van jeetje, ze zijn allemaal wel echt een beetje slappe happen aan het worden. Hè? Niks kan het meer aan. Maar dan denk ik aan de andere kant. Misschien heeft dat ook wel ervoor gezorgd dat wij juist een bepaalde prestatiedruk blijven houden. Waardoor we nu ook allemaal in de lijpe burn-outs beginnen te krijgen.
0: Maar ik
1: en
0: wil
1: zo,
0: het zeggen, ja,
1: wat
0: tegelijkertijd,
1: eigenlijk onnodig zou zijn.
0: Jij zit zelf in hetzelfde schuitje. Ja, zijn ook mensen die tegen jou zeggen: ach meid, joh, ik werk 6 dagen in de week. Ik ben eigen ondernemer. Wat ziet jij nou te janken op de radio?
1: Zeker weten. Dus misschien is het alleen maar goed dat hierover gesproken wordt. En als we het gesprek erover hebben, dat we er dan ook meer achter gaan komen. Wat is nou goed? Wat is niet goed? En dat we dat dan uiteindelijk over een jaar of 20 waarschijnlijk weten.
0: En ik ben het ook wel eens met Simone. Die zegt, er is toch niks mis met een beetje stress? Nee, er is niks mis met een beetje stress. En als je luistert en je moet examens doen, ja, het is belangrijk. Maar ook als je niet slaagt, kan
1: het
0: nog goed komen.
1: Okay.
0: Ik moest ook een herexamen doen. Ik ben ook een keertje blij met je.
1: Nou ja, ik ben blij dat jij zegt dat het met jou goed is gekomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat vind jij zelf van niet.
1: Nee, natuurlijk wel.
0: Maar ik ga nog even herhalen wat ik vorige week zei.
1: Ja.
0: Het beste uit jezelf halen heeft niks te maken met de beste willen zijn. Dat zijn twee dingen die staan los van elkaar. Het een hoeft niet en het andere is oké.
1: De beste versie van jezelf is niet het beste willen zijn van jezelf.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet de allerbeste te zijn. Nee. Gewoon het beste uit jezelf halen is al gewoon meer dan genoeg. En heel veel succes met je examens. Het is fucking moeilijk, man.
1: Sorry, geen stress.

0: van organisatie In Je Wol hebben in de eerste week van de eindexamen zo'n 120 gesprekken gevoerd met scholieren die kampen met de prestatie druk en met stress. Nou, wij van Wijnand en Jamie in de ochtend vroegen ons af, is dit nou een ziekte van een generatie? Weet je wel, de generatie kinderen die eigenlijk...
1: Nou, we zijn, wel een beetje, slap aan het worden met
0: Die bij het minst of geringste knakken. Of is het van alle tijden? Nou, veel berichten die daarover binnen zijn gekomen, onder andere Frits. Frits, jij appte ons.
2: Ja. Ja, bij mij, ik probeer altijd te zeggen, inzet telt en het resultaat niet.
1: Oh, dat vind ik een hele mooie.
2: Ja.
1: En hoe reageren jouw kinderen daarop als je dat tegen ze zegt?
2: Ja, weet je, ze leggen zichzelf ook dingen op, hè. Dus ze vinden het zelf ook heel belangrijk dat ze het goed doen. Ja. En dat is op zich ook prima. Dus een beetje stress, dat is helemaal niet erg. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je als ouder gewoon tegen je kinderen zegt. En dat je daar rustig onder bent. Gewoon zegt, weet je, maakt niet uit dat het even niet lukt. En de volgende keer beter, je hebt sowieso wat geleerd. En als je je best blijft doen, dan kom je er wel. En ja, weet je, ik denk ook, als het niet lukt, ja, dan past het misschien gewoon niet bij je.
1: Nee.
2: En
1: nee, dat is ook oké.
0: Heel realistisch, maar dat is een beetje de vraag ook. Wij krijgen de vinger er niet achter. Is dit nou een ziekte van een generatie? Of is dit altijd al zo geweest en ligt het gewoon meer om een vergrootglas, omdat het praten over mentale gezondheid gewoon veel minder taboe is?
2: Ja, dat vind ik ook een lastig hoor. Ik heb af en toe ook het idee dat we het onszelf zo moeilijk maken. En wat ik hoor is dat mensen, vooral met sociale media, dat je kinderen daar zeg maar een beeld van krijgen dat ze zo moedig zijn.
1: Ja. Ja, dat je het perfecte plaatje ziet waarbij je denkt dat je daar een onderdeel van moet zijn. Ja, dat snap ik wel.
2: Precies.
1: Maar ik vind het een hele mooie, Frits, dat je dat gewoon altijd zegt. Het gaat om de inzet, dat is belangrijk, maar niet om het resultaat. Ja, mooi.
0: Frits, dankjewel.
2: Jo, alsjeblieft.
0: Tegeltje.
2: Hoi.

0: Destiny's Child. En ergens, kijk, ik hou gewoon van alle luisteraars. Want Kees heeft dan ook weer gewoon een goede mening, vind ik. Weet je wel, Kees die heeft het over dus mentale gezondheid bij jonge mensen en examenstress. Over het beste uit jezelf halen, de beste willen zijn. En oké zijn met dat je je best gedaan hebt. Die zegt, Kees, als je aan het eind van de maand de huur niet bij elkaar hebt, maar je zegt dat je je best gedaan hebt, dan word je wel uit je huis gezegd. Dat zeg ik altijd tegen mijn dochter als ze zegt dat ze haar best gedaan heeft.
1: Oh, dat vind ik zielig. Dat ze meteen zieke stress. Oh.
0: Ik heb mijn best gedaan. Ja, sorry, als je aan het eind van de maand je huur niet hebt betaald, maar je hebt wel je best gedaan, dan word je er uit gerold.
1: Oh,
0: ja.
1: Silly.
0: Kees, ik denk dat het iets genuanceerder kan, maar ja, wie ben ik? kluizen, aan elkaar geplakte hoesjes, opdruk-apps, het is weer detox dinsdag en zometeen antwoord op de vraag, kun je je telefoon niet beter gewoon wegsodemieteren? Daar zijn we aangekomen. Is het laatste nieuws?
2: NOS op 3.
0: Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, en in dat laatste nieuws gaat het daar ook gewoon over.
0: Oh, kijk eens aan. We zijn ongelooflijk actueel.
3: Ja, we eindigen zo meteen met mobiele telefoons in een kluis. Maar ik begin ook een beetje bij die mobiele telefoon. Want algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media, die zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Door lange wachtrijen op Schiphol hebben honderden mensen gisteren hun vlucht gemist. Dat komt doordat de luchthaven sinds gisteren werkt met andere beveiligingsbedrijven en de overgang nog niet heel soepel loopt. Schiphol zet nu extra personeel in, maar ze kunnen niet uitsluiten dat het vandaag weer druk wordt bij de security. De politie heeft demonstranten opgepakt die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. Betogers riepen de VU op om de banden met Israëlische instellingen te verbreken. De politie heeft gisteravond de twee panden ontruimd en 22 mensen opgepakt. Ja, en je telefoon op school in een kluis doen, dat gebeurt op steeds meer plekken. Maar 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven gaan een stap verder. Daar blijft de telefoon in de kluis. En dat 4 dagen lang. De school wil weten of het zorgt voor meer rust en sociale contacten, of juist voor meer eenzaamheid. De hele klas doet mee, ook de lerares zelf. Ze verwacht het wel moeilijk te krijgen.
4: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
5: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wil doen.
6: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
3: Ja, gisterochtend was het zover. En voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
7: Doei, naar mijn ouders.
5: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepset bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
6: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes toppen.
3: Ja, om het nog wat moeilijker te maken is ook de laptop achter slot en grendel. En kregen de leerlingen ook de opdracht om zo min mogelijk tv te kijken.
1: Ja, dat is wel echt heel erg afkicken dan hoor. Als je helemaal niks meer mag kijken.
3: Ja, we gaan merken hoe ze er donderdag aan het einde van de schooldag aan toe zijn daar in Eindhoven.
0: Maar meer eenzaamheid? Denken ze dat die kinderen meer eenzaam worden als die telefoon weggaat?
1: Ah ja, als je niemand spreekt, misschien waar je normaal gewend bent om iemand natuurlijk continu te kunnen spreken, dat misschien anders is. Maar ik vind het ook grappig hoe dramatisch je er meteen over doet. Naar je ouders sturen, doei. Vaarwel, tot nooit. Ja.
0: Succes toppen. Ja. Je kan het. Ja. Alsof ze de Mount Everest gaan beklimmen. Ja.
3: Heb ik het weer nog? Ja, we krijgen weer een dag vol buien. Nu al in het zuidwesten en die wolken trekken richting het noordoosten van Nederland. Het wordt 14 graden langs de kust en een graadje of 16 in het binnenland.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo nog. 280 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een half uurtje. A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek een half uur. A31 Harlingen richting Drachten voor Leeuwarden Noord. Ongeluk gebeurt, de weg is dicht. 10 minuten vertraging.

0: Is hij al gespot in het wild?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Zou zomaar kunnen, want hij is in het land.
2: Nee, nog geen beelden gezien, helemaal niks. Maar dat gaat nog wel komen. Let maar op. Harry Styles, American Girl.
3: Detox Dinsdag.
4: Het is Wijnand en Jamie waar je naar luistert deze ochtend op 3FM. En Wijnand en ik die zijn ontzettend verslaafd. Ontzettend verslaafd aan onze telefoon.
2: Nou, ik wil wel zeggen, jij trekt mij wel heel erg in hetzelfde bakje als jij.
4: Wil je ophouden alsjeblieft? We gaan deze discussie niet eens aan. Want jij zit hier continu ook. En dat kan iedereen hier van het team bevestigen. Continu ook op je telefoon. Zit je niet op je telefoon, dan ben je die apps allemaal aan het openen op je computerscherm waar je dan op zit te kijken.
2: Ik denk dat je overdrijft, maar we hebben wel een probleem.
4: We hebben een heel groot probleem. Het is zelfs zo erg in mijn geval, dat ik heel vaak ook bijvoorbeeld niet meer functioneer bij te lange gesprekken. Dat ik dan extra prikkels eigenlijk nodig zou moeten hebben. Films kan ik niet meer kijken zonder ook af en toe even mijn TikTok erbij te pakken. Het loopt de spuigaten uit. Dus wij proberen eigenlijk al verschillende weken, elke dinsdag, methodes uit te proberen om er van af te komen. We hebben een telefoonkluis gehad, een app waarbij je dan je moest opdrukken voordat je de app kon gebruiken. Een schijfje die je telefoon eigenlijk deblokkeert als je erop scant. En anders dat je hem niet kan gebruiken. En gisteren dachten wij, weet je, we doen het dus even een compleet helemaal anders. We gaan er even cold turkey in. Een hele dag zonder telefoon.
5: Ja, toch zeker. Wat is het? Een uurtje of twee nu bezig dat ik niet mijn telefoon mag gebruiken. En ik ben nu in een sportschool en ik wil gaan sporten. Maar wat doe je tijdens het sporten? Vaak naar muziek luisteren. Waar luister ik muziek op? Op mijn telefoon natuurlijk. Dus ik heb nu maar mijn laptop hierbij gepakt.
2: Ja. Kijk, het voordeel is lekker veel de autoradio aan. Het nadeel is dat je dus ook geen parkeerapp op je telefoon hebt. Nou heb ik een plekje ontdekt waar je vanaf 11 uur gratis mag parkeren. Want ik heb geen zin om een boete te pakken. Maar die parkeerapp, ja, je kan zeggen, dan ga je toch naar een paal. Maar die palen hebben ze in Utrecht dus ook weggehaald. Toppie voor als je geen mobiele telefoon hebt.
5: Ik merk wel dat een beetje de ontwenningsverschijnselen inkikken. Want normaal gesproken deden we natuurlijk een app en dat je dan bijvoorbeeld niet op social media mag. Maar nu is het natuurlijk gewoon helemaal geen telefoon. En ik zit nu dan in de auto. En dit zouden dan toch even een moment zijn dat ik bijvoorbeeld even iemand bel. Gezellig, weet je wel. Om even bij te praten of zo. Dus ik merk dat ik er heel erg mee bezig ben met, oh, zal iemand mij geappt hebben? Waar ik dan nu niet op kan antwoorden.
2: Ander bijkomstig voordeel is dat je eigenlijk helemaal niks anders te doen hebt dan een beetje met je hond lopen. En in plaats van op je telefoon, ga je dan gewoon kijken hoe die aan het kakken is.
6: Heb ik alle aandacht voor jou, jongen? Ja, dat is iets anders. Zit de baas een keertje niet op zijn telefoon als hij jou aan het uitlaten is.
5: Ik moet sowieso zeggen dat ik heb die telefoon op de tafel liggen en die staat uit. Hij brandt, een soort van hoe die normaal in je zak zou branden. Hij brandt daar op die tafel. Ik wil hem aanraken, ik wil er naar kijken. Ik wil weten of ik berichten binnen heb. Ik wil weten of iemand mij gebeld heeft. Ik wil gewoon ook eventjes misschien wel even lekker scrollen. Maar ik doe het niet, hè? Doe het niet. Maar of ik er blij van word, vraag me namelijk wel een beetje af waarom ik dit ook weer deed.
2: Heerlijk eigenlijk wel zo'n dagje. Ik moet zeggen, ik had een drukke dag, want ik moest ook invallen voor de middagshow. Dus ik ben na het sporten gelijk weer doorgegaan naar Hilversum. En dan als je een drukke dag hebt, heb je die telefoon ook helemaal niet nodig. Heerlijk om hem ook niet in de studio te hebben, moet ik zeggen. En als de avond valt, oh, ik ben gewoon heel moe. Het enige waar ik me zorgen maak, is morgen wakker worden. Van mijn horloge. Hopelijk.
5: Nou, het was te verwachten. Echt zwaar verslapen. 3 kwartier te laat. Maar ik kan wel nog op tijd komen voor de show. Volgens mij heb ik echt ook al mijn tandpas aan zouden zitten. Super. Ik kom op tijd. Dat is het fijne.
2: Ik vond het wel echt een heerlijk experiment. Als in, ja, kijk, dat opdrukken voor eten voel je zo'n junk ook, weet je wel. En met zo'n tappie voel je ook zo'n ontzettende junk. Dan heet het daar naartoe. En nu, als het er niet is, dan is het er gewoon niet. Weet je wel, dan hoef je geen puntjes te verdienen, hoef je geen tijd te sparen.
4: Ja, maar weet je wat ik hier helemaal ook van niks vind? Ik vind het ook gewoon onrealistisch. Want daar komen we de gedurende dag achter. Het gaat, waar willen wij van afkicken? Van social media eigenlijk. Want dat zijn de prikkels, dat is hetgene waarmee we met veel op ons telefoon zitten. Misschien WhatsApp, dat je onnodig ook een beetje veel mensen hebt. Maar je hebt het gewoon nodig voor alles. Ik kan mijn auto niet eens openen zonder mijn telefoon. Omdat de telefoons tegenwoordig, of de sleutels tegenwoordig op je telefoon staan. Ja. Alles is je telefoon.
2: We hadden het hier vanmorgen vroeg al over dat we dus de hele dag opnames gemaakt hadden. Er was ook een luisteraar, die is misschien echt van de generatie, ik heb nooit iets anders meegemaakt. Hoe kun je dan dingen opnemen als je geen telefoon hebt? Ja, dit is voor de duidelijkheid gewoon opgenomen met een cameraatje. Beelden ook op onze social media, dus heb je niks te doen vandaag en heb je even een momentje, ga dan eventjes kijken. Nee, ja, ik vond het wel interessant, want het mooiste inzicht wat ik kreeg was wederom, als ik met mijn hond ben, ik zit gewoon echt altijd op mijn telefoon.
4: Ja, dus je hebt nu even lekker kunnen kijken naar zijn anus, hoe die heeft gekakt. Ja, dat is toch weer een mooie lading geef ik van het leven. Dus ik denk, dat heb ik zo lang gemist.
1: Tussen mij en Alfie. Ja. Ja, altijd een leuke uitdaging. Detox dinsdag. Probeer zelf ook even iets minder op die telefoon te zitten. Iets minder die social media te checken. Het maakt het allemaal mooier voor ons allemaal.
0: Luister naar onze nieuwe single.
7: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
0: Met 3FM ontdek je nog...

Hallo Jamie en Wijnand. Ik ben Rosa en ik ben 12 jaar oud. En ik luister heel graag naar de radio. En het leukste vind ik is dat jullie nu een zonder telefoon doen. En het grappigste daarom vind ik dat ik zelf niet eens telefoon heb. En ik vind het dan heel leuk om te luisteren naar hoe jullie zonder telefoon overleven. En ik wens jullie nog heel veel succes. En af en toe kijk ik wel mee met mijn vader hoor.

0: zometeen kan jij kans maken op een airfryer. Stuur even je naam door via de NPO Luister-app.
1: Of bel 0909-1336 en zorg ervoor dat jij er vandoor gaat met die airfryer. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Nu bij Dirk. Müllermilk. 79 cent. Geen geld toch?
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
7: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Tijdmiddel, NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Social media en een goed geïnformeerde mening gaan niet goed samen. NOS op 3. Door social media weten we minder goed wat waar is en wat niet. En kunnen we dus moeilijker een goed geïnformeerde mening vormen. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. Ze zien het als een gevaar voor de democratie. Op twee manieren.
2: Aan de ene kant zie je dat berichten in algoritmes worden onderdrukt. Bekend is dat dat met berichtgeving van Palestijnse journalisten is gebeurd. En aan de andere kant zie je dat die feeds, die voeden mensen eigenlijk informatie. Maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Ja, je zegt dat er regels en wetten zijn om er wat aan te doen, maar dat de politiek die te weinig gebruikt. Gemeentes die tijdelijk asielzoekers opvangen krijgen hulp van de landelijke overheid. Daar hadden ze om gevraagd naar meerdere uit de hand gelopen protesten, zoals in Loosdrecht. Gemeentes krijgen extra geld en hulp van experts om de komst van een asielopvang goed te laten landen. Bij een aanslag op een moskee in de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. Er waren 2 daders van 17 en 18. Die hebben waarschijnlijk een einde aan hun leven gemaakt. Bijna 1 op de 3 mensen met een eigen zaak werkt zelf meer uren om het personeelstekort op te vangen. Soms werken ze meer dan 50 uur per week. Volgens het FD is dat niet gezond en gevaarlijk voor bedrijven, want ondernemers hebben door al dat overwerken geen tijd om zich met de lange termijn bezig te houden. En Volendam maakt zich klaar voor de play-offs voor het Europees voetbal. Niet omdat hun eigen club meedoet. Donderdag speelt Ajax tegen Groningen in het stadion van Volendam. Ajax kan niet in de Johan Cruijff Arena terecht door de concerten van Harry Styles. En Volendammers hebben wel zin in het bezoek.
3: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
4: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam

0: en gevaarlijk voor bedrijven. Want ondernemers hebben door al dat overwerken geen tijd om zich met de lange termijn bezig te houden. En Volendam maakt zich klaar voor de play-offs voor het Europees voetbal. Niet omdat hun eigen club meedoet. Donderdag speelt Ajax tegen Groningen in het stadion van Volendam. Ajax kan niet in de Johan Cruijff Arena terecht door de concerten van Harry Styles. En Volendammers hebben wel zin in het bezoek.
1: Is het dan leuk dat Ajax hier komt?
2: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
3: Ik vind het wel leuk. Dat we, het is toch een beetje... Ja. Feestelijk.
0: Minder feestelijk is dat Groningen-fans niet welkom zijn bij de wedstrijd. Dat heeft te maken met onrust naar de wedstrijd tussen Volendam en Telstar. Het weer, we krijgen een dag vol buien, nu al in het zuidwesten. Die wolken die trekken richting het noordoosten van Nederland. Het wordt 14 graden langs de kust en dan ga ik nog 16 in het binnenland.
4: Dankjewel Martijn. Yo. 353 kilometer merken we vooral op de A2. Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging daar. Ook vielen op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek 3 kwartier na een ongeluk. De A50 Os richting Eindhoven voor Veghel een uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor knooppunt Zonzeel een ongeluk op de A16 zorgt ook daar voor een half uur vertraging. 3FM.
5: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Met een prijs die je wel elke dag kan gebruiken.
4: De Wijnand & Jamie Airfryer, die kan van jou zijn.
15: Wil je hem hebben? Surf je naam door.
4: Via de NPO Luisteren.

0: de gang, want we verwachten zometeen 8 bijzondere mensen. Het zijn 4 teams van 2 vrienden die zich aangemeld hebben voor het Gouden Festivalbandje. Een tijdje geleden heb je het misschien al gehoord als je vaker 3FM luistert. 2 bandjes die hier in de studio liggen al een tijdje en die aan het wachten zijn op een eigenaar. Waarmee ze naar heel veel festivals kunnen. Noem maar Lowlands en Seagate, Awakening, Zwarte Cross, Pinkpop. Je kan het zo gek niet bedenken. Of met die Gouden Festivalbandjes kan je er wel naartoe. €5.000 in totale waarde. En die 4 teams die gaan vanaf vandaag ergens tegen elkaar strijden. Ik merk dat ik nu ook al op mijn woorden aan het letten
1: ben. Ja, je vindt het moeilijk om te stellen zonder dat je wat verklapt, maar ik snap het wel. Het is ook spannend.
0: Ze zijn hier dus beneden. Ze komen zo met de lift omhoog. Ze komen ze hier in de studio rond 9:50. Over een klein half uurtje.
1: Je bent echt aan het struggelen.
0: Ja, ik moet opletten, want dan hebben we slecht nieuws voor ze.
1: We hebben slecht nieuws voor ze. Ja.
0: Bij echt slecht nieuws voor ze.
1: Ja,
0: ik kan
1: het niet
0: leuk zeggen.
1: Nee, het is niet
0: maar
1: leuk.
0: Maar don't shoot the messenger. Wat het slechte nieuws is, dat ga je over een half uurtje horen.
1: Hey, over slecht nieuws gesproken. Ik heb afgelopen weekend een gesprek gehad met vriendinnen. Wat ik een beetje confronterend vond en misschien ook wel verdrietig. Het was even een beetje zo'n wake-up call waarvan ik eigenlijk helemaal niet wakker geschud wilde worden.
0: Ach meid, je was aan thee drinken met de dinnetjes.
1: Ik was even lekker aan thee drinken.
0: In Amsterdam.
1: Ja, we waren wat andere dingen aan het drinken.
0: En Angelina zei, hey, voel jij je ook zo?
1: Nou, wat zit je nou denigrerend te doen over mijn vriendinnen en onze gesprekken? Wat is dit nou weer?
0: Ik heb gewoon een beeld van hoe jij dan met je vriendinnen op de bank zit.
1: Wij
0: onder
1: hebben gewoon
0: een
1: hele diepgaande gesprekken in plaats van dat je bier loopt weg te zuipen.
0: Oké. Maar vertel,
1: nou, goed,
0: waar ging
1: het over? We hadden het daarover dat, of eigenlijk besefte ik door onze gesprekken, dat ik een beetje als de dood ben om richting de Fringe Friend te gaan. En nu weet ik, dit is weer zo'n TikTok-trendnaam, maar er zit wel een logica achter. Op TikTok is er een soort van grote sociale angst gaande, namelijk dat als jij vrienden bent, dat op een gegeven moment een leeftijd komt waar wij zeker in zitten, vanaf je 25ste is dat namelijk, dat je op een gegeven moment je eigen leven begint te krijgen. Steeds meer, weet je, relaties, misschien wel kinderen, waardoor er ook steeds meer afstand komt tussen je vrienden.
0: Ja.
1: En dat dan ook die vriendschappen minder diepgaand worden. Dus dat je vrienden misschien minder snel jou opbellen als er wat aan de hand is, maar misschien ook wel voor, hey, ik heb even behoefte om gewoon even wat leuks te doen met mijn beste maat, dat ze je daar niet meer zo snel voor bellen. En dat is mijn allergrootste angst als het gaat om vriendschappen.
0: En dit is waarom jij van TikTok af moet.
1: Waarom?
0: Omdat, kijk, weet je wat TikTok en social media doet? Die zeggen dus jou van, dit bestaat en dit moet je niet willen.
1: Nee,
0: ik zal je wat vertellen, James.
1: No.
0: Vriendschap is een trein. Mensen stappen op en stappen weer
1: maar
0: af.
1: Daar gaat het helemaal niet om.
0: Daar gaat het wel om.
1: Nee.
0: Jij hebt het idee dat je een soort van ziekte hebt. Dat je een soort van dingen wat je niet moet willen.
1: Ik helemaal niet. Jij laat mij helemaal niet uitpraten.
0: Maar dit is aangepraat
1: in
0: social media.
1: Jij zit woorden in mijn mond te duwen.
0: Fringe, wat is het?
1: Fringe friend. Ik zeg volgens mij ook, het is weer een domme trendnaam. Maar het gevoel daaromheen, dat heb ik wel al een langere tijd. Namelijk, ik vind het heel moeilijk dat ik in een leeftijd kom dat het normaal is dat mensen meer hun eigen leven gaan hebben. En dat er afstand komt tussen vriendschappen. Dat je afspraken moet maken voordat je elkaar ziet. In plaats van dat je gewoon even langs kan gaan. Dat je elkaar gewoon even standaard belt. De hele dag door app. Dat ik weet wat er in je leven continu gebeurt. In plaats van dat ik over 2 maanden met je kan afspreken. En dat je dan bijpraat.
0: Dit
1: ik vind dat heel moeilijk.
0: Maar dit is dan, dan zeg ik het van mij. Dit is de tunnel waar je doorheen moet. Dit is heel normaal. Dit heeft iedereen. Hier komt iedereen heen. En dit gaat ook weer over.
1: Hoe weet je dat dat overgaat?
0: Omdat dat gewoon werkt.
1: Op een gegeven moment is het toch gewoon afstand ook.
0: Nee, want je maakt ook weer nieuwe vriendenschap. Je komt op een gegeven moment met kinderen bij een schoolplein. En dan zie je mensen die je aardig vindt. En dan door die kinderen ga je weer connecten en leuke dingen doen. Weet
1: maar
0: je wel.
1: Ik vind het gewoon zonde dat de vriendschappen die ik nu heb, mensen waar ik ontzettend veel van hou, dat je die gewoon minder ziet. Omdat ik die het liefst gewoon zo vaak mogelijk zie. Omdat ik die het liefst gewoon continu eigenlijk bij me zou willen hebben. Dus buiten of het gewoon bij het leven hoort. En of dat het normaal is. En of dat we eraan moeten wennen. Kan ik er nog wel verdrietig.
0: Jij mag erom rouwen.
1: Vind
0: ik
1: het jammer. Ik vind het gewoon jammer. Ik baal ervan dat dat dan de normaal is, zoals jij het noemt. Ik baal daarvan. Ik vind het jammer. Ik wil gewoon elke dag mijn vriendinnen spreken. Ik wil gewoon komen buurten. Ik wil een koffietje doen. Ik wil op de bank hangen. Lekker filmpje kijken. Ik wil weten welke drama's in mensen leven gebeurt. Ik vind het jammer.
0: Ik krijg het gelijk terug, hoor.
1: No.
0: Laat die mij nou eens een verhaal afmaken zonder te mansplainen. Dit is toch geen mansplain? Ik zeg gewoon wat ik, of ik nou, als ik een vrouw of een man, dit is gewoon wat ik.
1: Dit is jouw mening.
0: Dit is gewoon een mening.
1: Nou, je durft niet uitpraten.
0: Nou, meisje, kijk, als jij nou even gaat zitten, dan ga ik jou even vertellen hoe het leven
1: maar
0: werkt.
1: Het is klaar.
0: Want kijk, wat ik zie bij jouw meisje, dat is mansplainen. Toch?
1: Meisje, ik krijg helemaal kippenvel.
0: Ja, toch?
1: Gadverdamme.

0: ook daar wel moe van, hoor. Sorry. Ah. Ja, dit is weer typisch mannen. Dit heb jij dus nu al bij alle mannen ontlokt, allemaal. Dat het dan allemaal erom gaat dat ik op TikTok zit.
1: Nou.
0: En dat dan de issue is. Nee.
1: Maar ik denk dus... Kijk, ik denk, nog even... Doordat zo'n term fringe friend... Niemand weet wat dat betekent. Maar tenzij ik... op, dus, maar dan kijk, het echoot dan, meisje. Ja. Het echoot dan gewoon nog meer in je hoofd.
0: Ik snap wat je zegt, maar mijn punt was ook meteen... Het slaat nergens op die term... Maar dit is wel iets wat ik al jaren voel... dat ik moeite heb dat mijn vrienden afstand nemen. Dus dat het eigenlijk iets is wat gewoon in het leven gebeurt.
1: Klopt, maar wat zij bedoelen wat te zeggen... Wat denk ik veel luisteraars bedoelen, en ik ook... doordat het op social media groot wordt gemaakt... en of als een trend of iets groots neergezet wordt... ga je misschien onbewust daar toch in geloven en zeggen... oh, dit heb ik ook. Weet je wel, dit herken ik. Nee. En dan echoot het in je hoofd. En dan
0: maar
1: komt
0: dat
1: het meer
0: niet,
1: in je gevoel.
0: Kan je dat ook van me aannemen? Het was niet in mijn geval zo, want ik had het al jaren. Het werd alleen bevestigd. Zie je, meerdere mensen hebben het. Dat was het bij mij.
1: Calvin Harris, Sam's Promises.

0: hoorde je.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Laatste letter, het is iets voor 8:30. Je maakt kans op een airfryer. Heel simpel dit spelletje. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. En klopt dat antwoord, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. Jamie heeft ze voor de kandidaat van dienst 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
2: De highscore staat op dit moment op 6 en Monica gaat toch een kans wagen. Hallo Monica.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, jouw airfryer is gisteren kapot gegaan, dus ik denk dat het hartstikke goed is als je een nieuwe zou kunnen krijgen.
3: Ja, absoluut. Dat zou heel fijn zijn.
2: Dat zou heel fijn zijn. Moet je minimaal 7 punten scoren. Wat is jouw startletter?
3: A.
2: Oké, daar gaan we. Een beroep.
3: Agent.
2: Sport.
3: Trefbal.
2: Kledingmerk. Sorry, kledingmerk.
3: Kledingmerk.
2: Met zo'n krokodilletje.
0: Ja, of een broek.
3: Lacoste.
2: Film. Oh, Monica. Film met een E.
0: Wat was het? Endless Summer, Spotless Mind of
2: zo? Die zei je inderdaad nog, had ook een punt. Ja,
0: helaas, Monica. Je hebt 3 antwoorden goed gegeven. Dat is niet genoeg.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Living on a Prayer, John Bon Jovi op 3FM. Is het druk op de gang, Martijn?
1: Ja, het is heel druk op de gang.
0: Ah,
1: het kostte echt even 10 seconden langer om hier te komen. Maar ik ben
2: je
1: er
2: doorheen wurmen.
1: Ja.
0: Dingen uitdelen.
1: Mensen zijn enthousiast, mensen hebben zin.
2: Ja, het en ze lopen wel zenuwachtig.
0: Ja, ik wil eens zeggen, want het grote moment is bijna daar, James.
2: Ja, 3FM festivalbandje. Het gouden 3FM festivalbandje. Hij gaat er om gestreden worden. Dat gaat zo meteen allemaal gebeuren door 4 duo's. Wij gaan de eerste opdracht geven. Jij zit dan naar mij te kijken omdat je bang bent dat ik me al ga verkleppen. Ik zeg helemaal niks nog wat de opdracht is.
0: Heel angstig ben ik.
2: Maar het gaat zo meteen gebeuren. Hou jij van Wie is de Mol? Nou, dan zou ik ook even deze wedstrijd in de gaten gaan houden.
0: Komende week gaat het zich ontvouwen. Strijd om het gouden festivalbandje en zometeen hier de grote aftrap met de kandidaten.
3: NOS op 3.
0: 8:30, het laatste nieuws met Martijn.
1: Ja, goedemorgen. In Congo worden 3 speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Dat gebeurt nadat er een zeldzame variant van het virus is opgedoken, waar inmiddels 118 mensen aan zijn overleden. Ja, dat het virus zich heeft kunnen verspreiden heeft te maken met die zeldzame variant. De uitbraak bleef wekenlang onopgemerkt. In eerste instantie waren mensen getest op de meest gangbare variant van ebola. En die tests waren negatief. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn 2 mensen gedood en 4 anderen zwaar gewond geraakt. 2 van de gewonden zijn minderjarig, schrijven Spaanse media. Het gebeurde gisteravond. De politie heeft de dader inmiddels opgepakt. Dat zou een familielid zijn van een van de slachtoffers. Mensen met een eigen bedrijf die personeel tekortkomen werken zelf vaak langer door. Dat blijkt uit een enquête in het FD. Ja, het lijkt een goede oplossing voor het personeelstekort, maar dat is het niet, zegt deze verslaggever van de krant.
4: Er kwam uit het onderzoek dat zo'n 2/3 meer dan 40, maar of zelfs 50 uur per week werken. Ja, als je dan ook nog taken in de dagelijkse bedrijfsvoering moet gaan uitoefenen, dan hou je natuurlijk geen tijd over om na te denken over je bedrijf en te denken van nou ja, waar wil ik naartoe met mijn bedrijf en hoe kan ik met mijn bedrijf gaan groeien.
1: Ja, kortom, het is brandjes blussen en eigenlijk helemaal niet goed voor je bedrijf. Het personeelstekort bij het midden- en kleinbedrijf is nu al zo groot dat steeds meer bedrijven in het buitenland zoeken naar nieuw personeel.
2: En ik vraag me ook af of het goed is überhaupt voor de werkgever zijn gezondheid.
1: Ja, en zijn humeur en zo.
2: Ja, stress erbij lijkt me ook niet helemaal goed.
1: Ja, dan nog even naar Groot-Brittannië. Want 2 deelnemers van de Britse Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door hun partners in de show. Met dat verhaal komt de BBC. Ja, voor wie nog nooit naar het programma heeft gekeken, in Married at First Sight worden 2 onbekende mensen aan elkaar gekoppeld die vervolgens meteen met elkaar trouwen. Ja, dat is hier dus gruwelijk misgelopen. 2 slachtoffers zeggen dat het programma te weinig deed om ze te beschermen. De zender die het uitzendt, Channel 4, heeft de afleveringen offline gehaald en ze laten een extern onderzoek uitvoeren om te kijken hoe ze deelnemers van het programma beter kunnen beschermen. Heb ik nog het weer? Ja, een dag vol buien, nu al in het zuidwesten. En die wolken die trekken rustig richting het noordoosten van Nederland. Daar laat er ook regen. Wordt 14 graden langs de kust, 16 graden in het binnenland.
0: Dankjewel Martijn. 366 kilometer aan file in Nederland. Meldingen van de A2. Den Bosch richting Utrecht is dat. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Delft 35 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 25 minuten. A50 Os richting Arnhem voor Heteren een half uur. En de A50 Os richting Eindhoven voor Vechten.

0: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.
2: Harry!

0: 3FM.
1: Het 3FM.
2: Gouden festivalbandje.
3: Ho, ho, ho, ho. Het gaat beginnen.
0: Zo, het moment is eindelijk daar bij ons in de studio. Alle kandidaten die gaan strijden voor het Gouden festivalbandje 2026. Woo! Even uitgelegd.
3: Het is echt, het hangt hier ook echt als een soort sfeer van spanning en alles.
0: Ja, maar niemand weet wat hij gaat doen.
3: Nee.
0: Er staat echt wat op het spel. Een gouden festivalbandje, of eigenlijk twee. Want we hebben hier vier dio's in de studio. En die festivalbandjes geven toegang tot Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en het Seagat Festival. Dat is echt...
3: Ja, mega.
0: Dat is echt mega. Alleen, ja, er moet wel voor gestreden worden. En dat gaat deze week gebeuren.
3: Ja, even om jullie allemaal welkom te heten, hoe de duo's heten. Jenny en Ilse, Jonas en Tara, Taran en Mayra en Cas en Remco. Welkom allemaal, jongens.
4: Hallo.
3: Ja, hebben jullie trouwens het zelf ook uitgerekend hoeveel het kost als je deze tickets allemaal zelf hebt moeten betalen? Want ik heb dat namelijk wel even voor jullie gedaan. €5.000. Zou het zijn?
4: Dus
3: €5.000 wat je eigenlijk dan al wint of niet meer hoeft uit te geven. Ja. Wat natuurlijk lekker is. Tara, jij staat hier naast mij.
4: Ja.
3: Hoe heb jij het geregeld dat jij allemaal zo last minute, want dat is het natuurlijk wel dat je hier aan mee kon doen, zo last minute deze dagen vrij hebt?
4: Ja, eigenlijk heb ik nog niks geregeld. Ik moet zo nog een mailtje sturen naar mijn school, maar... Ik denk dat het wel goed moet komen.
0: Maar wat ga je voor smoesje insturen dan? Wat ga je zeggen?
4: Ja, ik zeg gewoon, ja, hoi, ik ben ziek, dus ik kan er niet zijn.
3: Ja. En dan hoop jij dat er dan nu niemand op dit moment aan het luisteren is... en dan straks ook TikTok en Instagram in de gaten houdt.
4: Ja, ik denk dat het wel goed komt.
0: Ja, joh, en ze gebruikt nu ook een andere naam. Ze heet namelijk helemaal geen Tara.
5: Heeft gewoon niet verkeerd gegeten.
0: Ja, dat kan ook nog. Ja, ja. Weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ilse?
5: Ja?
0: Jij hebt wel een flexibele werkgever?
5: Heel erg, ja. Ik werk voor een hele leuke agency, Sammy Team 5PM. En daarvoor werk ik voor L'Oréal.
0: Mm-hmm.
5: En dat doe ik influencer marketing en dat is superleuk. En ja, mijn brandmanager die was al meteen van ja, let's go. Ik wil jij niet meer zien de komende
3: ja,
5: drie dagen.
3: Ja, dus, brandmanager zegt, doe even meteen reclame maken.
0: Als jij nou eventjes zegt dat je voor je shampoo dingen doet, komt het helemaal goed. Dan moet ik je wel bijzeggen dat er ook heel veel andere alternatieve shampoos zijn die ook heel goed zijn
3: goed
0: voor je
3: zo,
0: haar.
3: Ja, moet je ook even erbij zeggen. Maar ontzettend leuk dat jullie hier allemaal meespelen. Ik zie hartstikke veel gespannen kopjes. Ik vind nog even één ding wat ik nog even belangrijk vind. Want nu ben ik alleen even je naam vergeten, sorry.
4: Mayra.
3: Jij hebt namelijk ook iets heel erg belangrijks wat je zei dat je mee hebt genomen voor de camping. En dat vond ik heel interessant.
6: Ik heb 100 zakjes mayonaise meegenomen. Want ja, je moet eigenlijk altijd genoeg bij me hebben. En ik dacht, we zijn hier 3 dagen met 6 mensen. Nou, voor mezelf neem ik normaal 20 of 30 zakjes mee. Maar ik heb nu gewoon, nou, ik denk ongeveer... Ja, er zitten er nog 90 zeker in. Dus
3: oké, dit gaat helemaal goed komen. Je bent goed voor.
7: Daarom
3: ben
7: ik met de slieger ook.
0: Wat gaan jullie doen? Waar moeten jullie naartoe? Dat ga je zo meteen horen. Dus we bouwen de spanning nog even een klein beetje op. Eerst Ellie Goulding, Lights op 3FM.
8: Hi.

0: ochtend. Aftrap van iets bijzonders.
1: Vier duo's in de strijd
2: voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
3: Ik begin er zelf gewoon een beetje doodnerveus van te worden, joh.
0: Het is nu echt spannend, hè? Ja. Maar er staat wat op het spel. Die bandjes die bieden toegang tot Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en het Siget Festival in Budapest, Hongarije. Het is echt niet normaal. Het is een mega, mega prijs die er deze week uitgaat. En niet vandaag, niet morgen, niet overmorgen. Het is meerdere dagen dat dit zich afspeelt. Aan het eind van de week weten we wie, welk duo de winnaar is van het Gouden Festivalbandje 2026.
3: Ja, we hebben hier vier duo's in de studio staan die ontzettend zenuwachtig zijn. De een die staat een beetje stokstijf stil, er komt bijna geen woord meer uit. De andere die zijn hier aan het springen van enthousiasme en van de zenuwen.
0: Kees, laat je nog even horen, even alle energie eruit.
3: Jullie hebben er in ieder geval allemaal zin in. Dat is ontzettend fijn om te zien en om te horen. Maar jullie willen natuurlijk ook weten wat de bedoeling gaat zijn. Jullie willen natuurlijk een opdracht krijgen. En wij hebben al gezegd van tevoren, het is een kutopdracht.
0: Ja. Ja. Nou ja. Ja. En we hebben eigenlijk, het is ook slecht nieuws.
3: Het is vooral slecht nieuws. Oké, om te beginnen. Jullie, vier lieftallige duo's, gaan 3 dagen verblijven op een camping. Camping Nooit Meer Slapen, zo gaat het heten. Daar krijgen jullie challenges waarbij telkens een duo kan afvallen. De eerste challenge is zoek camping Nooit Meer Slapen. Jullie mogen er niet met een taxi of zo heen en mogen geen bekenden laten helpen. Er is een hint en dat is dat het echt op een camping is. Maar let op, jullie zijn hier met 4 duo's. Maar er passen maar 3 duo's op de camping. Dus degene die als laatste daar aankomen op die camping, die vallen per direct af. En we hebben nog beter nieuws, want het gaat nu beginnen. Ik ga aftellen en dan gaan jullie rennen. 3, 2, 1, let's go!

0: zijn human.
1: Are we human?
0: Naar de grote start.
1: Are we dancer?
0: De strijd om het gouden festivalbandje.
2: Ik ben al even aan het kijken, hoor.
0: Oh ja?
2: Ja, natuurlijk.
0: Waar?
2: Ik wil dat in de gaten houden, want dat is natuurlijk het leuke. De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. De vier duo's die wij hier net de studio uit hebben gebonjourd. Die nu op zoek zijn naar Camping Nooit Meer Slapen, waar dat is. Dat kan je allemaal volgen op de socials van 3FM. De hele strijd, die barst daar los. Alles komt continu online te staan. Alle challenges, hoe het gaat. Maar ook om ze te helpen. Dus als je dat heerlijk vindt om even zo'n spel volledig te volgen, zou ik dat vooral doen. En ze zijn dus nu hysterisch op zoek.

0: naar waar ze heen moeten überhaupt. Want ja, het is op een camping. Ja. Succes ermee.
1: Ergens in Nederland zoeken, ze krijgen
0: hints. Dat is ook in Groningen, dat is ook in Maastricht.
1: Morgen in de ochtendshow een update. Dan hoor je hoe het ze vergaat. En check ondertussen de socials van 3FM om te weten wie er als eerste afvalt.
2: 3FM.
3: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
5: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Waar heb je last van?
14: Koorts. Oranje koorts.
16: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Hey!
11: helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Goedemorgen, zometeen met wat vertraging gaan we beginnen aan tijdloze tracks met onder andere de Chili Peppers zometeen. Eerste nieuws van 9 uur, Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, het wordt volgende maand waarschijnlijk nog drukker in Ter Apel.
3: NOS op 3.
2: Vanaf 12 juli is dat de enige plek in ons land waar asielzoekers zich kunnen aanmelden. Nu kan dat ook in Budel, maar straks niet meer. Het heeft te maken met een nieuw aanmeldsysteem, vertelt mijn collega Ewout in Den Haag.
4: Het gaat om een nieuw aanmeldsysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets gegevens kunnen invoeren. Dat gaat sneller. Ja, de IND zegt erover dat het zo'n grote technische verandering is dat het niet

0: buiten. Het wordt volgende maand waarschijnlijk nog drukker in Ter Apel.
1: NOS op 3.
0: Vanaf 12 juli is dat de enige plek in ons land waar asielzoekers zich kunnen aanmelden. Nu kan dat ook in Budel, maar straks niet meer. Het heeft te maken met een nieuw aanmeldsysteem, vertelt mijn collega Ewout in Den Haag.
2: Het gaat om een nieuw aanmeldsysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets gegevens kunnen invoeren. Dat gaat sneller. Ja, de IND zegt daarover dat het zo'n grote technische verandering is dat het niet lukt om dat meteen goed in te voeren op twee plaatsen. Dus ook niet in Budel, de tweede aanmeldlocatie. En ja, doordat het dus alleen maar in Ter Apel gaat gebeuren, ja, is de vrees daar wel dat het daar weer heel erg druk gaat worden. Bronnen vrezen echt chaotische situaties.
0: Volgens de IND, die de aanmeldprocedures regelt, zal het allemaal wel meevallen. Ze zeggen dat ze meer dan voldoende kunnen opschalen. De arbeidsomstandigheden van sekswerkers worden slecht gecontroleerd. Dat zegt SOA AIDS Nederland. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag. Ook werden sommigen gedwongen zonder condoom te werken. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is slecht voor de democratie, zegt de toezichthouder. En op veel wegen waar je eerst 50 mocht, zijn de afgelopen tijd veranderd in 30 km per uur wegen. Maar veel mensen houden zich niet aan die nieuwe snelheid, zeggen experts.
3: Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 km per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 km per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is. En op een van de 5 locaties ligt de gemiddelde snelheid wel onder de limiet. Dus daar gaat het wel goed.
0: Ja, ze vinden het niet zo gek dat er te hard gereden wordt. Want veel van die wegen die van 50 naar 30 zijn gegaan, zien er nog steeds uit als een 50-weg. Het weer, we krijgen weer een dag vol buien, nu al in het zuidwesten. En die wolken die trekken langzaam richting het noordoosten van Nederland. Het wordt 14 graden langs de kust, 16 graden in het binnenland.
4: Dankjewel, Daniel. Weer een verkeer dan door de lieve vrienden van de A.

0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw van Foodfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foodfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: Een oranje one-up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

Scar and the Wolf, you're the angel face bij 3FM in het radioprogramma Tijdloze Tracks. Goedemorgen. 12 uur, dat is lekker hè. Alleen maar tracks die blijven plakken. Het is de Britshift van de Nederlandse radio. Tijdloze Tracks noemen we dat bij 3FM. Zometeen een zevenkoppige band en dat is wat veel. Gaf zanger Camille dit weekend zelf ook toe in een interview in het Parool. Maar, zei hij, het werkt nou eenmaal. Somjeu, Dark Before the Dawn. Hoor je zometeen naar de Chili Peppers. Dit is By The Way op 3FM.

0: onze camping Nooit Meer Slapen. En als ik zeg vier duo's, dan bedoel ik eigenlijk drie duo's. Want er zijn maar drie plekken op de camping. En op dit moment zijn er dus vier duo's onderweg. Eentje valt er zo meteen. God weet wanneer dat gaat zijn. Die vallen al af, want er zijn dus maar drie plekken. Dat is spannend. Ilse en Jenny, Cas en Remco, Tara en Jonas en Maida en Taran zijn op dit moment onderweg. Het hele gebeuren is uiteraard te volgen via 3fm.nl. En wij checken straks ook even in met onze razende reporter Andres Oudijk. Want die staat daar natuurlijk ergens bij met zijn 3FM-microfoon. Dus dat is toch wel een beetje spannend vandaag. Heerlijk hoor. De winnaar uiteindelijk, die gaat er vrijdag vandoor met het Gouden Festivalbandje. En dat betekent zoveel als dat je naar 8 festivals gaat. 7 hier in Nederland en nog eentje in Hongarije. Te weten, Siget. Hoe lekker is dat?
1: Hey Ivo, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: En die winnaar kan het zeggen vrijdag, hè? Give it to me.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

Little by little bij 3FM. Een hele goede morgen. En ondertussen is natuurlijk de strijd losgebarsten om het 3FM Gouden Festivalbandje. Daarom gaan we zo meteen even inchecken met onze razende reporter Andres Oudijk. Die is, als het goed is, zometeen bij één van de duo's. Dus dat zometeen. Eerst de Ed Sheeran met The A-Team. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat was de verkeerde.

0: Loze tracks bij 3FM.
1: Down the rabbit hole.
2: Lowlands.
1: Kingpop.
2: Best kept secret.
1: Douwpop.
2: Seagat.
1: Zwarte Cross.
2: En Awakenings.
1: 3FM.
2: Het gouden festivalbandje.
0: En op deze manier begon een uur geleden de strijd om dat gouden festivalbandje.
3: De eerste challenge is... zoek camping, nooit meer slapen. Er is een hint. En dat is dat het echt op een camping is. Maar let op, jullie zijn hier met 4 duo's. Maar er passen maar 3 duo's op de camping. Dus degene die als laatste daar aankomen op die camping... die vallen per direct af.
0: Dat is het inderdaad, het hele eieren eten. En die 4 duo's, dat zijn Ilse en Jenny, Cas en Remco... Tara en Jonas en Mayra en Taran. En Andres Odijk, goedemorgen. Waar ben jij op dit moment?
4: Oh, de fietsbel doet het niet. Kijk. Dit is niet het vervoersmiddel waar ik Ilse en Jenny net vandaan heb weten te plukken. Waar, dames, waar komen jullie nou vandaan?
5: Uit het bos.
6: Uit de studio. We zijn door het bos inderdaad hier terechtgekomen.
4: Ja. Nou, ja. Ik kan jullie locatie volgen. Ik ben echt als een soort hunted vips ben ik achter jullie aanwezig op crossen. Op een gegeven moment zag ik dat jullie bij het vliegveld stonden. Jullie wilden vast naar Seagat?
5: Ja, we wilden het vliegtuig pakken en doorgaan.
4: Ja.
5: Echt, we hadden de vaart erin.
4: Hey, ja. En ik sta met Ilse en Jenny. Meiden, waar zijn we?
5: Ja, op de camping.
6: Camping. Oh, dat mogen we niet zeggen, want als wij luisteren, dan zijn we de lul.
4: Als wie luisteren?
6: Onze competitie.
4: Maar denken jullie dat het hier is?
6: Ja,
5: weet ik niet.
6: Ga jij het nu ons vertellen?
4: Nee, ik weet niet waar het is. Ik kan alleen zien waar jullie heen zijn.
6: Oh, jij zit ons alleen op te houden. Potverdikkie. Ja.
4: Maar denken jullie dat jullie goed zijn hier? Hoe hebben jullie de route hier naartoe uitgestippeld?
5: Nou, eerst ging ik even kijken welke campings allemaal in de buurt zaten. En toen hadden we er eentje gevonden, die heb ik gebeld. Maar die zei al van, ja, ik ben net ook al gebeld door iemand anders. En dit is het niet. En die werd een beetje heel erg boos.
6: Waarom bellen jullie ons?
5: Ja, waarom bel jij mij? En toen dacht ik, oké, volgens mij is dit oprecht. Die was een beetje heel erg boos.
4: Ja.
5: En toen zijn we maar naar de andere camping gegaan, daar in de buurt.
4: Mm-hmm.
5: En via daar hebben wij een hint gekregen.
4: Okay.
5: Van eigenlijk diegene waar de camping dus niet van was, waar we hadden gejaald.
6: Die zei, we denken dat het op die camping misschien wel kan zijn. Die heeft gebeld. En toen zijn die campingbeheerder zei volgens mij iets van, dat mag ik niet zeggen.
4: Ah, nou ja, dat zeg ik niet. Die is goed geïnstrueerd. Ja. Dan nog heel even over jullie vervoersmiddel, want hier ligt...
5: een check-up.
4: Jullie zijn met een deelscooter!
6: Ja, ik weet niet hoe we die gaan terugkrijgen.
5: Maar... hij loopt nog steeds!
6: Oh, okay, let's go. Nou,
4: ik ga jullie dan niet langer ophouden. Succes met het vinden van de camping.
6: Ja. Dankjewel!
5: Dankjewel.
6: Okay.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Goedemorgen, zometeen in Tijdloos Tracks voor je. Nothing But Thieves, ook Will.i.am en Britney Spears met Scream and Shout. Eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Straks een luguber verhaal uit Australië. Daar zijn jarenlang lichaamsdelen van overledenen gestolen.
6: NOS op 3.
5: Eerst, rechters geven steeds vaker een lange celstraf in combinatie met TBS. En dat kan slecht uitpakken voor de veroordeelden. Want criminelen moeten in principe eerst hun celstraf uitzitten en kunnen daarna pas terecht in een TBS-kliniek. Volgens onderzoekers kunnen psychische stoornissen verergeren in de gevangenis, waardoor ze gevaarlijker worden voor zichzelf en anderen. Daarna nog behandelen is dan veel moeilijker. De onderzoekers kunnen niet zeggen hoe groot de schade is. Sommigen hebben er juist ook baat bij om eerst een tijd in de cel te zitten voordat ze behandeld worden. Veel huizenkopers hebben nog steeds geen idee of ze niet te veel hebben betaald. Om schimmige deeltjes te voorkomen zijn makelaars tegenwoordig verplicht om elk bod op een huis bij te houden in een biedlogboek, vertelt de vereniging Eigen Huis.
7: En met het biedlogboek kun je achteraf, dus nadat de woning is verkocht, kun je inzage krijgen in alle biedingen die zijn gedaan. En op die manier kun je zien of het proces eerlijk is verlopen.
5: Maar veel kopers krijgen dat biedlogboek niet. Dat gebeurde maar bij 1 op de 3 verkochte huizen vorig jaar. Kopers die er achteraf om vroegen en het alsnog kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen. Bijvoorbeeld over dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. De vereniging Eigen Huis vindt dat de regels over zo'n biedlogboek duidelijker moeten worden. En de regering van de Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor een schandaal waarbij jarenlang lichaamsdelen werden gestolen van lijken. Het gebeurde in de vorige eeuw tijdens lijkschouwingen. Artsen haalden stiekem lichaamsdelen weg voordat het lijk weer naar de familie ging. Correspondent Maaike Weijers vertelt wat er met die lichaamsdelen gebeurde.
8: Die zijn vervolgens bewaard in een pathologiemuseum en soms ook gebruikt in het onderwijs. Veel studenten die daar les hadden, die hadden geen flauw idee wat er, waar die lichaamsdelen vandaan kwamen. Het zijn onder meer organen, ook andere lichaamsdelen die zijn gestolen zonder medeweten dus van de familie.
5: Van veel lichaamsdelen is nog altijd niet duidelijk van welk lichaam ze gestolen zijn. Het weer, ja, een dag vol buien. Dat is begonnen in het zuidwesten en trekt nu langzaam naar het noordoosten van Nederland. Het wordt maximaal 14 graden langs de kust en een graadje of 16 in het binnenland.
4: Dankjewel Martijn, joh. Drie verkeer door de ANWB. De 3 langste vertragingen van dit moment. De A2 Utrecht en Bosch voor Knopendijl. 42 minuten door spoedreparatie. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. 35 minuten door opruimwerkzaamheden. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Knopend Hattermerbroek. Tijdens je vertraging een half uur.
9: En zo meteen door de IFO.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo

0: Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
10: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Ivo van Breukelen.
11: Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Will I Am en Britney Spears. Scream and Shout komt eraan.

Taylor Swift en Open Light hoorde je bij 3FM. Meteen nog Alesso, ook Eminem komt eraan, Without Me. Eerst een band met een Nederlands tintje. Eddie en Alex, geboren in Amsterdam als zonen van Jan van Halen. Jazzmuzikant. Jonge leeftijd verhuisde het gezin naar Pasadena, California. Naar de zon en het strand. En na een paar andere bandjes begonnen de broers de band Van Halen. Of op zijn Amerikaans Van Halen. Hun eerste demo's namen ze op met hulp van Gene Simmons van Kiss. Grootste hit zouden ze krijgen in 1984. Dat was natuurlijk Jump. Maar deze track van het debuutalbum uit 1978 is ook lekker hoor. Hey, Van Halen, Ain't Talking About

vraag, welke twee tracks zijn er? Als je het weet, nodig ik je dus van harte uit om het antwoord in te sturen via de gratis NPO Live-app om kans te maken op een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee.

0: Ivo.
1: Hey, goedemorgen met Sander.
0: Hey Sander.
1: Ja, ik denk ik bel eens naar de koffie hotline.
0: Ja, de koffie hotline 0909-1336. Spreekt u mee?
1: Precies, ja. Ik dacht, ik heb het goede antwoord, dus ik bel even.
0: Je hebt groot gelijk, ik wilde jou net bellen, maar kom maar door.
1: Nou, top. Ik dacht Praise You van Fatboy Slim is dat. En Show Me Love.
0: Hartstikke goed. Zo goed dat mijn stem er zelfs van oversloeg. Wat wil je hebben, Sander? Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Oeh, koffieboontjes. Lekker.
0: Gaan we die jouw kant op sturen, jongen. Mooie dag.
1: Hartstikke leuk.

luister je uit. Het was een maatje Harry Styles. Morgenavond weer de Johan Cruijff Arena betreedt. Staat hij aan de overkant. Maar dan wel wat later in het jaar. 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome. Niall Horan. Zijn nieuwste Dinner Party. En die hoor je nu hier.

0: Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.

0: flex of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen.

0: naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: 3FM.
7: Goedemorgen, zometeen in Tijdloze Tracks. Nirvana, Come As You Are, ook Avicii zometeen. Het is het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Ben je 40 plus? Doe dan voorzichtig met kaas.
9: NOS op 3.
8: Je hoort zo waarom. Eerst naar Ter Apel. Want de gemeente daar is bang dat de druk op het aanmeldcentrum flink zal toenemen. Over een maand is dat de enige plek in ons land waar asielzoekers zich kunnen aanmelden. Het heeft te maken met een nieuw registratiesysteem. Dat wordt ingevoerd vanwege een Europees migratiepact. Ja, dat moet ook in het andere aanmeldcentrum worden ingevoerd, in Budel. Maar dat gaat niet op tijd lukken. De IND werd pas eind vorig jaar gevraagd om het te regelen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam. Ja, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus. Den Haag was vorig jaar toch vooral bezig met landelijke asielwetgeving. En minder met dat Europese migratiepact. Terwijl dat juist ja, de grootste stelselwijziging in 30 jaar is.
8: Het is ook vandaag weer druk op Schiphol. Maar er staan niet zulke extreem lange rijen als gisteren. Doordat het vliegveld sinds deze week met nieuwe beveiligingsbedrijven moesten passagiers gisteren erg lang wachten voor de security. Honderden mensen misten hun vlucht. Schiphol denkt dat dat vandaag niet gebeurt. Een grote politieactie in Brabant vanochtend. Agenten zouden op 10 plekken tegelijk inval hebben gedaan in Tilburg en Oosterwijk. Er zijn meer dan 100 agenten ingezet. De politie wil niet zeggen waarom ze de invallen deden. Er is 1 iemand opgepakt. Ja, er zijn te veel mensen met een te hoog cholesterol. Dat zegt de Hartstichting. Zo'n 13.000 mensen gingen langs bij zogeheten hartcheckpunten in het hele land. Daar werden ze gecontroleerd op hun cholesterol. En in 70% van de gevallen was die te hoog. Dat vergroot het risico op hart- en vaatziekten. De Hartstichting geeft tips voor wat je er zelf aan kunt doen.
11: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken. Zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
8: De Hartstichting adviseert iedereen om vanaf 40 jaar regelmatig je cholesterol te laten checken. Het weer. Vanuit Zeeland trekken er buien over. Maar als je een lijn trekt van Maastricht naar Texel, dan is het overal boven die lijn nog droog. Maar ook daar gaat het straks regenen. En het is een graadje of 15 vandaag.
7: Dankjewel Martijn. Jojo. Drie van verkeer door de ANWB. Er zijn nog 2 vertragingen in Nederland. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Zuid 20 minuten. En de A50 Apeldoorn Zwolle voor knooppunt Hattermerbroek. Daar is je vertraging een kwartier.
12: En zo meteen door je Ivo.
13: 3FM.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste. beste aanbiedingen. Albert Heijn.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
8: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
9: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
8: Hallo NCRV.
9: Ivo van Breukelen.
10: Hey, goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen Avicii, Hey Brother. En hier is Gracie Abrams. Dit is That's So True.

En de man die binnenkort weer op een nieuwe single van Kygo dan gaat verschijnen. Een beetje eigenlijk als homage aan Avicii. Dan Tyminski is zijn naam. De zanger van Hey Brother. Hoorde je zojuist in tijdloze tracks bij 3FM.

Zeker, kwart over elf op de dinsdag. Ik kan me voorstellen dat je op dit moment in de klusbus zit. Of al op de klus bent. En dan valt deze lekker hoor. Laat me wel wezen.

0: toilettenwiel al gepakt.
1: Nee!
0: Oeh, nou daar heb je nog een plaatje of drie voor. Dus wat dat betreft was het gewoon even een vroege bij tijdse waarschuwing. Want zometeen gaan we het weer doen. Dan gaan we een balletje op ons toilettenwiel gooien. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Dat noemen wij Request Roulette. Dat zometeen. Direct komt eraan. Je hoort Dolly Parton zo met 9 to 5 naar Mike Magoo. Dit is Outlines bij 3FM.

0: woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.

0: Wastelands, you're the direct bij 3FM. 11:30 stipt, lekker op tijd, hoor. Hey. Nou is dat. Ik neem aan dat het roulettewiel inmiddels wel van stal is gehaald. En
1: absoluut.
0: Dat het netjes klaar staat. Hoe lekker.
1: Kom op.
0: Wij gooien een balletje op. En dan komt dat balletje na enige tijd stil te liggen op een van de vakjes op het roulettewiel. En dan weten wij in welke categorie je jouw ultieme tijdloze dek kan aanvragen. Dat is elke dag toch weer hartstikke spannend. Croupier, ik begrijp dat u echt zover bent.
1: Ik ben echt meer dan klaar.
0: Dan start ik ze weer in. De pauken van Rob Jansen. Rob, dankjewel voor het lenen. En dan zeg ik take it away.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Dan gaat hij weer voor 19 mei 2026.
1: Bien
0: afgelopen. Ja hoor. Het klinkt die scare.
1: Ja, je moet er even een keertje die moersleutels meenemen, want hij is weer losgeraakt en dat gaat eigenlijk helemaal niet goed.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, er is wel witte rook.
0: Vertel.
1: En dat is hartstikke fijn. Het is gewoon een nummer 9.
0: Oh, nummer 9. Dierenplaatjes. Hartstikke
1: oh,
0: leuk,
1: dat is
0: hoor.
1: Leuk.
0: Dat zijn platen met een dier in de artiest of titel. Bijvoorbeeld Survivor, Eye of the Tiger.
1: The Cats.
0: Konijntje van, hoe heet die gast ook weer? Wibba, maar dan anders. Kom op, konijntje, ja. Doe maar die, weet je wel. Henkie, lief klein konijntje.
1: Mooi, DJ Snake.
0: Oh, mooi, mooi, mooi, mooi.
1: Snoop Dogg.
0: Hound Dogg van Elvis Presley. Ja, Snoop Dogg gaan we nu al draaien, dus daar hoef je niet meer voor te appen.
1: Oh.
0: Oké, dierenplaatjes. Platen met een dier in de artiesten en of titel. Komt u vooral lekker door via de gratis NPO Luister-app. Dierenplaatjes, ik ben benieuwd. Stuur ze nu in via de gratis NPO.

0: Swedish House Mafia bij 3FM en Save the World. Ja, zeg, hey, dierenblaadjes was de categorie vandaag. We krijgen zojuist een audio-appje binnen van Simon. Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivo. Ik ben mijn zoon naar Eindhoven Airport aanbrengen, want hij gaat met school een weekje naar Krakau, Polen. Dus wij dachten aan Spinvis met Kom Terug. Fijne show, sowieso.
0: Ja.
1: Hoi.

Spinvis komt terug, hoorde je bij 3FM. Er komen goede reacties op binnen. Mike zegt Spinvis, hemelse muzikale poëzie. En hier heb je van de familie Rook. Ja, Spinvis, de ultieme reistrek. Zo is dat.

0: Dennis.
1: Zo, Ivo van Breuken.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, zometeen de 3 over 12 weer, hè?
1: Correct. Iedere werkdag meteen na 12 uur ben je op de hoogte van de 3 belangrijkste tracks van de dag. Daar staat vandaag een fenomeen uit Canada in dat naar Nederland komt. En als het over Canadese fenomenen gaat, dan gaat het de afgelopen weken na Coachella vooral heel veel over Justin Bieber. Maar deze man is ook niet te onderschatten.
0: Oh.
1: Maar misschien ga je er een beetje van schrikken als je zijn liedje zometeen hoort.
0: Oké. Nou, ik vind het spannend. Blijf luisteren zometeen na 12. De lunch met Mart Meijer. Veel plezier, mooie dag. En je weet het, hè, voor het Gouden Festival.

0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
18: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
19: Allsafe geeft ruimte.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: gaan eerst naar het nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, dan net goedemorgen. Drugscrimineel Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een jarenlange celstraf. NOS op 3. Bolle Jos moet dit keer 8 jaar de gevangenis in. Hij stond samen met 21 anderen terecht voor het smokkelen van meer dan 11.000 kilo cocaïne vanuit Sierra Leone naar de haven van Antwerpen. Het is de zoveelste zelfstraf voor Bolle Jos, maar het is maar de vraag of hij zo ooit gaat uitzitten. Voor zover bekend zit hij in Sierra Leone. En mocht hij gepakt worden, dan staat er in totaal nog minimaal 95 jaar gevangenisstraf op hem te wachten. Op veel wegen die zijn veranderd van 50 km per uur naar 30 km per uur wordt te hard gereden. Volgens onderzoekers wordt er gemiddeld 35 gereden. 1 op de 7 automobilisten rijdt 44 km per uur. Ja, die verklaring is eigenlijk simpel, zegt deze onderzoeker.
2: We zien dat veel van die wegen die dus eerst 50 km per uur waren, niet worden heringericht. Dus er worden geen aanpassingen gemaakt aan de inrichting, waardoor het gewoon nog heel erg lijkt op een 50 km per uur weg. Alleen staat er een bordje die zegt je moet 30. En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 km per uur te houden als de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
1: En wat wel werkt, asfalt vervangen door klinkers. Daar gaan mensen veel langzamer van rijden. En de baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het Eurovisie Songfestival. De Moldavische vakjury gaf buurland Roemenië opvallend weinig punten. En Oekraïne kreeg helemaal geen punten. Nou, dat ligt blijkbaar zo gevoelig dat de omroepbaas gisteren met een ingelaste persconferentie kwam om zijn ontslag aan te bieden en sorry te zeggen tegen Oekraïne en Roemenië.
3: Attitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte. Iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste.
1: Ja, volgens de opgestapte omroepbaas van Moldavië is de vakjury onafhankelijk en was hij het niet eens met hun punten. Hij zegt dat hij toch opstapt omdat hij uiteindelijk de eindverantwoordelijke was. Gaan we even naar weer toe. Vanmiddag eigenlijk alleen in het noordoosten wat zon. Verder overal grijze boel met in het zuidwesten regen zelfs. Het is 13 tot 17 graden. Morgen ook wisselvallig bij ongeveer 18 graden.
0: Dan drie verkeer van de ANWB. Er zijn twee files. De eerste is de eigenlijk dagelijkse file op de A12 in de richting van de Duitse grens. Een kwartiertje daar op dit moment. Die andere staat op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Heb je één rijstrook minder. Voor Hardingsveld-Giessendam is je vertragingstijd op dit moment ongeveer 10 minuten. 3FM.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.
1: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.com.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
1: Avotros.
2: Mark Meijer.
3: Iedere werkdag na 12 uur hier op 3FM. De drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Je muzikale nieuwsoverzichtje. Het is ongelooflijk maar waar. Al wekenlang staat Alex Warren in de lijst met de populairste streamingliedjes. Met Fever Dream. Die hoor je op nummer 3.
2: 3 over 12. Nummer 3.

0: Oud.
1: Baby No Money.
2: 3 over 12.
1: Ja, het is als met bijvoorbeeld koriander en nog heel veel andere zaken. Twee soorten mensen. De ene vinden het geweldig, de andere die haten het. Maar het is echt een, wat mij betreft, Jezus-hit. Een soort guilty pleasure, deze edamame van Baby No Money en Rich Brian. Was een paar jaar geleden op TikTok een ongelofelijke hit. Hoorde je heel veel voorbij komen, maar misschien heb je geen TikTok. Had je toen geen TikTok, heb je geen flauw idee. De reden dat hij op nummer 2 staat vandaag is dat hij vanavond in de AFAS Live staat in Amsterdam, deze Baby No Money. Meneer uit Canada, die, ja, ik noem het altijd een beetje meme-hop maakt. Het zijn, er zitten heel veel geintjes in en knipoogjes en het is allemaal een beetje onserieus gemaakt. Heel erg Gen Z allemaal. Hij staat dus vanavond in AFAS Live. Daarom hoorde je Edema mee van Baby No Money en Rich Brian op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Het dagelijkse moment na 12 waar ik je graag eventjes een updateje geef van alles dat er toe doet op een muzikaal gebied die dag. Met vandaag op nummer 1 in de lijst een jarige. Een collab-icoon ook wel. Sam Smith, artiest die ontzettend veel verschillende samenwerkingen heeft met de groten der aarde. En vandaag 34 jaar oud is geworden. Een van die geweldige collabs van Sam heb ik nu voor je. Samen met Calvin Harris is dit Desire.

bovenaan de 3 over 12. De lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Die je iedere dag meteen na 12 uur hoort. Sam Smith, die vandaag 34 kaarsjes uitblaast. Goedemiddag, Mart hier. 12:15. Zo ongeveer halverwege de werkdag met 3FM. Een klein rustpuntje met Alanis Morissette. Dit is Ironic.

De nieuwste van Somber hoorde je, die heet Potential. Ik weet niet of dit een heel rare eigenschap is voor mij, maar ik probeer mezelf altijd te wapenen voor situaties waarin er iets mis kan gaan. Dan ga ik soms gewoon in mijn hoofd bekijken hoe het zou zijn als ik als ineens mijn voordeur van mijn huis opengeramd zou worden en er een man met een wapen binnen zou komen. En kijk, oké, bereid jezelf voor op de situatie. Hoe zou je handelen? Hoe zou je hem tackelen? Hoe zou je ze... Nou, waarschijnlijk ga ik huilend onder mijn bed liggen, maar het hele punt is, ik probeer me altijd maar te wapenen voor zo'n situatie, want als het gebeurt, moet je wel heldhaftig zijn. Goed voorbeeld van iemand die dat heel goed kan, dat is Rihanna. Er is een paar maanden geleden bij haar huis een schietpartij geweest. Er wilde iemand haar of haar man, dat is niet helemaal duidelijk. Haar man is A$AP Rocky, ook een heel bekende rapper. Wilde een van hen raken of wilde ze bedreigen, iets in die richting. En je zou kunnen denken, je hoort een geluid en je denkt, goh, zou het vuurwerk zijn? Het zal toch niet? Ik kijk even naar buiten. Rihanna wist gewoon meteen wat ze moest doen. Dus zij is degene die bovenop haar man en haar kinderen gedoken is, gewoon om ze meteen te beschermen. Ik hoor een schot, ik duik er bovenop, ik zorg ervoor dat wij met z'n allen veilig zijn. Nou kun je jezelf denk ik uiteindelijk nooit helemaal voorbereiden op zo'n situatie, maar channel een beetje van Rihanna. Is ook gewoon een bad bitch, Rihanna, weet je. Zij zou denk ik iedereen hoeken, maar ze kan dus ook nog gewoon haar hele familie beschermen. Je hoort er nu samen met Mickey Echo. Rihanna dus, stay.

unstoppable. 3FM, je hoort er zonder jeu. Dark Before the Dawn. Duet van zanger Camille en violist, maar nu dus ook zangeres Maud Akkermans. Ik denk een hele verlichting ook voor Camille tijdens shows. Ik heb heel veel interviews met hem gelezen over de druk die hij ervaren heeft en de angsten die hij voelt rondom het optreden. En ik denk dat het dan heel goed is om af en toe een keertje de spotlight te delen. Spangas zou zeggen, samen staan we sterker dan alleen. Veel plezier als je gaat vanavond, want ze staan vandaag en morgenavond in 013 in Tilburg. Zonder jou en Dark Before the Dawn. Nu even uit je overal, uit je driedelig pak of je sportlegging. Met meest

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

nieuwste liedje van Higo. En wel mooi, ik zag een tijdje terug een story van ze. Dat hun vorige liedje hebben ze op zo'n website gezet waar je de akkoorden dan kan zien, zodat je het zelf kan spelen. Daar hadden ze een screenshot van gepost met: ja, als je ons liedje wil spelen, ga even naar deze site. En in die screenshot stond ook: difficulty beginner. Zo moeilijk is het dus blijkbaar niet om de liedjes van Higo te spelen. En Dion, de gitarist, heeft ook beloofd van het nieuwe liedje de akkoorden online te zetten. En ook de tabs. En tabs zijn niet hetzelfde als, zeg maar, gewoon die balk met noten. Tabs is bijna een beetje Guitar Hero-stijl. Dat ze laten zien waar je je vingers moet neerzetten op de fretten van de gitaar. Dat is handig als je geen noten kan lezen, maar wel gitaar wil spelen. En dat wil je ook wel met dit liedje. Want luister even naar dat gitaarriffje. Echt? Dit is zo goed? Ik weet niet wat het is. Het is gewoon super catchy. Binnenkort kun je eigen Guitar Hero spelen. Met het nieuwste liedje van de Mannen van Higo. Ik ben een groot fan. Hij is hier op 3FM. Hij heet

besluiten hun eigen stemmen te gebruiken. Zoals deze jongens, ze zijn ook met z'n drieën, dus er kan er vast wel eentje een beetje zingen. De Bauza uit Noorwegen, Magnetic. En sommige DJ's die kennen hun kwaliteiten, die kunnen supergoed liedjes maken, maar kunnen ze niet zelf zingen en vragen dan de hulp van andere artiesten. Zo'n artiest was jarenlang iemand die we echt op allerlei hits hoorden, maar van wie we de naam eigenlijk niet kenden. Tot nu, want nu heeft hij besloten om na samenwerking met bijvoorbeeld Martin Garrix en Lucas en Steve eens een keertje de microfoon zelf ter hand te nemen, die DJ's de laan uit te schoppen en zijn eigen liedjes te gaan maken. En we zijn

0: Things She Said. Het is nog 200 nachtjes slapen tot daadwerkelijke pakjesavond. Maar op veel plekken in Nederland is het op dit moment pakjesdag. Want er is weer een hele reeks aan 3FM kantoorplanten verstuurd. Ik heb ze gisteren allemaal netjes in hun doosjes gedaan. Hun naamkaartje meegegeven. En afgegeven bij de postkamer. Dus er komen weer nieuwe 3FM kantoorplantjes aan. En de volgende kan van jou zijn. Oprecht het allerleukste plantje dat je ook maar ergens kan krijgen. Je kan de intratuin en weet ik veel wat allemaal afzoeken. Maar de 3FM kantoorplant, die wil je hebben. Binnen een paar minuten maak je kans.
1: Zometeen op 3FM.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: 3FM.
22: Goedemiddag, het is dinsdag 1 uur. Betekent zometeen spelen we BN'er met een baan. Goeie zinsconstructie. Je kan een plantje winnen zo. Daarnaast hoor je ook Dua Lipa met We're Good. Na het nieuws met Stef Bandstra.
23: Goedemiddag, het strafblad van Bolle Jos is weer een beetje langer geworden.
24: NOS op 3.
23: De drugscrimineel is nu in België veroordeeld tot 8 jaar cel. Volgens de rechter is het bewezen dat Bolle Jos achter de invoer van dik 11 ton coke zat uit Sierra Leone. En die drugs werden op een bijzondere manier ontdekt, vertelt justitiecollega Remco Andringa.
25: Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar, blokkeerden elkaars weg. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. En wat later bleek is dat die chauffeurs allebei wisten dat er 11.000 kilo in die container zat en de ene bende probeerde de andere te bestelen.
23: Bolle Jos is al jaren op de vlucht. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. En mocht hij gepakt worden, dan staat er in totaal nog minimaal 95 jaar gevangenisstraf op hem te wachten. Ander nieuws dan. Oekraïne heeft Rusland weer aangevallen met allerlei drones. Doelwit was waarschijnlijk een olieraffinaderij, zo'n 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Ja, Oekraïne wil op die manier voorkomen dat Rusland profiteert van de gestegen olieprijzen. En ook Rusland viel Oekraïne weer aan met meer dan 200 drones. En dan nog een flinke klapper voor de douane op Ibiza. Daar is vorige week een Nederlandse man van 23 opgepakt met een koffer chockvol drugs.
0: Deze meneer had in zijn koffer bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen.
23: Al dus de Nederlandse politie die de man uit Den Bosch heeft nagetrokken en erachter kwam dat hij nog een loods had in de buurt van Rotterdam.
0: En in die loods hebben we 100 kilo MDMA aangetroffen. Dat is de werkzame stof in ecstasy. En daarnaast hebben we nog ruim 1000 kilo grondstoffen voor de voorbereiding van drugs aangetroffen.
23: De man van 33 die in die loods was, is ook opgepakt. We hebben nog weer voor je vanmiddag eigenlijk alleen in het noordoosten zon. Verder overal grijs met in het zuidwesten alleen regen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen ook wisselvallig bij max 18 graden. 3FM.
1: Ster. Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
21: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
29: Dat wordt genieten.
28: Ja, dus. Aldi.
30: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
31: Ruitschade?
32: Opgelost. Autotaalglas.
33: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
34: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Mart Meijer.
22: Een heel goedemiddag. Werkdag vliegt voorbij met 3FM op de radio. We hebben zometeen Another in 54 Ultra. Talk to you. Dua Lipa met...

0: bekende Nederlander horen die een nieuwe baan heeft gekregen van mij. Je hoort zometeen de stem van iemand die we allemaal wel kennen uit het publieke domein. En je hoort allemaal achtergrondgeluiden door die stem heen. En die achtergrondgeluiden die duiden op een nieuwe werkplek van die bekende persoon. De vraag is, wie is die persoon en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de geluiden die je hoort? Je kan daarmee winnen de 3FM kantoorplant. Nieuwe lading binnengekregen, zien er geweldig uit. Crispy groen, ze hebben het 3FM logo in het blad zitten. Nergens te krijgen, alleen hier te winnen. Als je hem wil hebben, dan moet je dus even het antwoord insturen via de NPO Luister-app. Kan je een gratis berichtje sturen met wie deze BN'er is en welke nieuwe baan ik diegene heb aangemeten. Luister goed.
1: Nee, ja, het is altijd een beetje een ding geweest van, dan ga je misschien voor meer jaren plannen, maar dan doen we dat. En nu hadden ze iets, waarom gaan we het niet gewoon doen? En ook niet, want zo'n stadionconcept is best wel een ding als je dat over een half jaar plant. Want er komt nogal wat voorbereiding bij, maar we hebben zoiets, we gaan niet een anderhalf jaar vooruit plannen. Wij willen gewoon zo dicht mogelijk bij nu.

Lipa. Je hoorde We're Good, uiteraard, bij 3FM. Hoe is het met het koppie? Hoe is het met het breintje? Dinsdag wordt wel eens gezegd de moeilijkste dag van de week. Hè? Maandag dan beuk je er nog wel een beetje doorheen.

0: Oké, voorzichtig in de hoogte sta jij een dakrand te schilderen ergens. Komt de drukste tijd voor een schilder er nu aan?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. De warme dagen zijn op komst.
0: Ja, ik zat een beetje te dubben, want jij doet zowel binnen- als buitenschilderwerk. En binnenschilderen kan natuurlijk altijd. Maar ik weet niet of er soort piekmomenten zijn in het jaar dat iedereen ineens een likkie verf binnen of buiten wil hebben.
1: Nou, nee, dat valt mee. Maar alleen, je ziet wel, als het lekkere weer wordt, hebben mensen meer zin om geld uit te geven om de buitenkant van hun huis op te luieren.
0: Nou, als het lekker weer wordt, hebben mensen meer zin om geld uit te geven, punt. Alleen, ik ga dan gewoon op het terras zitten en biertjes drinken. Ja, liet ik maar eens wat aan mijn huis doen. Dat zou misschien wel eens een keertje een goed idee zijn.
1: Goed. Ik kom graag langs, hoor.
0: Ja, helemaal vanuit Oosterwijk richting Hilversum rijden?
1: Ja, ik kom zelf niet uit Oosterwijk, hoor.
0: Maar je woont wel in de buurt, neem ik aan, ergens daar.
1: In Tiel.
0: Oh, in Tiel. Dat is gewoon netjes halverwege. Nou, wie weet. Ik schrijf je nummer even op. Maar mag niet van de AVG, maar niet doorvertellen dan. Goed, oké. In ruil daarvoor krijg je misschien wel een 3FM kantoorplantje opgestuurd. Want we zijn bezig met BN'er met een baan. Ik heb een bekende Nederlander een nieuw beroep gegeven. Dat klonk als volgt.
2: Nee, ja, het is altijd een beetje het ding geweest van dan ga je misschien van die meerjaren plannen maken. Dan doen we dat. En nu hadden ze het. Waarom gaan we het niet gewoon doen? En ook niet, want zo'n stadionconcept is best wel een ding als je dat over een half jaar...
0: Ja, vertel maar. Wiens stem hoorde hier? En welke nieuwe baan heb ik hem gegeven?
1: Ja, ik dacht Freek van Suzanne en Freek in de keuken als kok.
0: Ja, kijk eens even aan. Ja, ik hoorde, je hoorde de geluidjes van het snijden van... Ik denk zelfs te kunnen horen dat hij een wortel aan het snijden was, maar ik zou er ook naast kunnen zitten. Dus kok klopte helemaal. Dan nog even die stem luisteren.
2: Waarom gaan we het hier gewoon doen? En ook niet, want zo'n stadionconcept is best wel een ding als je dat over een half jaar plant.
0: Ging inderdaad over de stadionconcerten in het Gelredome van Suzanne en Freek. Dus je had hem helemaal goed.
1: Kijk, mooi.
0: Dat betekent dat het 3FM kantoorplant eraan komt. Waar ga je hem dan neerzetten?
1: Ik denk op het kantoor terug muren.
0: Daar voelt hij zich ook het meest thuis, want het is natuurlijk een kantoorplant. En het mooie is, de 3FM kantoorplanten komen altijd al met een naam. Jij krijgt Annette naar je opgestuurd.
1: Kijk aan.
0: We gaan er naar je opsturen. En heel veel succes met de drukte dan de komende tijd met het lekkere weer.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Heel goed. Later, Lars.
1: Doei, fijne uitzending.

deze week de 3FM Megahit met vocalen van Rani erop. I Love Life heet hij dus. Binnen een paar minuten hoor je The Chainsmokers en Something Just Like This samen met Coldplay. En ook Sarah Larsson voor een nodige energieboost. Hoor je na Olivia Rodrigo.

Smokers en Coldplay. Something Just Like This. Op 3FM, waar er echt veel consternatie is in het pand. Mensen rennen, vliegen heen en weer. Mensen gaan af en aan met de auto's heen en weer naar Camping Nooit Meer Slapen. De camping die we met 3FM hebben opgericht om het gouden festivalbandje weg te geven. Wekenlang kon je jezelf aanmelden samen met je festivalbestie. Of het nou een broer of zus is, of je misschien wel het liefst met een van je ouders naar alle festivals gaat, want er staan 8 festivals op het spel. Als je het 3FM Gouden Festivalbandje wint, krijg je toegang tot 8 verschillende festivals. Die deze hele zomer eigenlijk ervoor zorgen dat je helemaal geramd zit. Er zijn uiteindelijk 4 duo's uitgekomen die op dit moment op die camping zijn. En die op dit moment aan het strijden zijn. De komende dagen gaan zij knokken en de winnaar van allerlei challenges gaat er vandoor met dat Gouden Festivalbandje. Gaat onder andere naar Pinkpop, waar je deze

0: mensen vanaf woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.

ik weet niet of het een soort leeftijdsgebonden ding is. Of dat dit je vanaf een bepaald moment voor altijd gaat bezighouden in je leven. Maar ik zit erg in de hoe verhoudt het mij tot mijn familiefase. Vorige week woensdag had ik bijvoorbeeld de bruiloft van mijn jongere zusje. En dan ga ik toch zo'n beetje zitten rondkijken naar iedereen. Mijn broertjes, mijn ouders, tantes, ooms, families. Hoe erg lijken we nou op elkaar? Doen we dezelfde dingen? Wat zegt de manier waarop we met elkaar omgaan over ons? En ook wat neem ik mee van mijn ouders en hoe vormt mij dat? En moet ik daar niet af en toe wat mee? Neem je niet soms ook dingen mee waar je liever vanaf zou willen? Ja, eindeloze vragen. Ik weet niet of je dat herkent, maar dingen waarvan ik me dan soms ook weer afvraag, is het nog logisch dat ik daar zoveel mee bezig ben? Zeg maar, zou ik niet misschien iets meer moeten chillen en moeten denken, joh, het is allemaal wat het is. Je bent een beetje gevormd door de mensen om je heen en zo is het nou eenmaal. En dan is het dus heel lekker om je troost uit muziek te halen, want blijkbaar is het een universeel thema waar John Mayer zelfs op zijn 40ste nog mee bezig was, want toen schreef hij het liedje dat je zojuist van hem hoorde op 3FM. John Mayer en In the Blood. Ja.

0: Oude festivalbandje.
1: Vier duo's zijn begonnen aan een strijd op camping Nooit Meer Slapen. De exclusieve 3FM camping waar zij strijden voor het gouden festivalbandje. Van die vier duo's is er al een team afgevallen. Betekent dus dat er nog drie over zijn. Die de komende dagen alles gaan doen om twee gouden festivalbandjes in handen te krijgen. Ze doen allerlei challenges, uitdagingen, opdrachten om te bewijzen dat zij waardig zijn om deze zomer naar 8 verschillende festivals te gaan. Allemaal betaald door de vrienden van 3FM. De beste zomer uit hun leven kunnen ze hier winnen. Zij zijn dus op die camping Nooit Meer Slapen. En ook daar is onze verslaggever Andres Odijk.
2: Oh, even kijken. Wat moet je eigenlijk vragen als je een tent in wil lopen? Er zit hier geen deurbel. Wacht, ik geef elkaar. Remco en Cas, zijn jullie binnen in de tent?
3: Ja, ja.
2: Oké, dan doe ik even de tent open. Ik ben namelijk op camping Meer Slapen hier. Hier wordt gestreden om het 3FM gouden festivalbandje. En een van de gelukkige duo's zijn Remco en Cas. Boys, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Jullie liggen even in een tentje. Als je nou eens moet raten, hoe ligt het hier?
4: Nou, eigenlijk prima. Prima. Ja, ik ken het zonnetje zo. Lekker warm.
2: Ja. Mag ik even binnenkomen in een tentje?
5: Ja, ik doe het.
2: Oh, zo. Hey, die strijd van het festivalbandje die is losgebarsten vandaag.
4: Ja.
2: Dit is dan voor de komende dagen jullie onderkomen. Ik wil eigenlijk even kijken, wat hebben jullie allemaal bij je?
4: Nou ja, van alles. Moet ik er wat bij pakken?
2: Ja, mag ik even, ik draai me even om, want je ligt wel echt, het is wel wie is de kleine lepel?
6: ja, ik denk ik.
4: Ja, ik denk het ook, hij is de kleinste hier.
2: Het is hier niet ruim, jongens.
4: Nee.
2: Hey, even kijken, ik zie hier een tas. Wat haal ik daar nou uit, joh?
6: Ja, daar zit... Een outfitje voor vanavond.
2: Een outfitje voor vanavond. Ja, even kijken.
4: Een
2: mag ik hem zien? Ja, ik wil hem even zien. Ondertussen haal ik hier ook nog...
4: Ja, hier heb ik ook nog een outfitje voor vanavond.
2: Een glitterjack.
4: Ja, ja.
2: En een... Wat is dit, joh? Heb je je huisdier meegenomen?
6: Ja. Ja, alleen de binnenkant heb ik thuis gelaten.
2: Ja, maar wat is dit, joh?
6: Het is een konijnenpak.
2: Je gaat vanavond als konijn.
6: Ja, vanavond hoor ik dacht, een konijn is bol.
2: Kijk, deze...
6: Ik hoop nog dat die past.
2: Je hebt hem niet gepast.
6: Nee.
2: Nou, je hoort het, de voorbereidingen voor de bonte avond die zijn hier in volle gang, jongens. Ik doe gauw jullie tentje weer dicht. Veel succes. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het er vanavond uitziet. Dat ga je natuurlijk allemaal terugzien op de socials van 3FM. Oh, hoppatee. Zo, het tentje dicht. En dan gaat de strijd hier verder.
1: Met excuses voor de iets wat krakkemikkige verbinding. Maar dat, ja, je kent het, als je op een festivalcamping staat, dan is het moeilijk om mensen te bereiken en om een beetje fatsoenlijk internet te krijgen. Vanavond dus blijkbaar een bonte avond, weten we dat ook alvast. Update krijg je hier op de radio op 3FM. En je checkt ook op Instagram, @NPO3FM, hoe het vergaat. De drie duo's die over zijn voor het gouden festivalbandje.
7: Dit is onze nieuwste single.
8: Here is my new single.
9: En ik

0: Elizabeth en Niall Horan, you're the drive safe hier bij 3FM. Ik moet even een huishoudelijke mededeling doen. Sophie Hielkema was gisteren terug van vakantie. Is vandaag ziek. Die is toch misschien een dagje te vroeg teruggekomen. Je hebt toch dat klassieke dat je geklapt wordt door ziekte, net als je tegen het einde van je vakantie zit. Nou, Sophie is er even een dagje niet. Dus
1: zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met onder andere

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse Kluis.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: 3FM. Een heel goedemiddag. Mart hier met Bruno Mars en I Just Might. Zometeen en ook Kensington met Streets hoor je na het nieuws van 2 uur. En dat krijg je van Stef Banstra.
4: Goedemiddag. De NAVO heeft in Estland een drone neergeschoten.
5: NOS op 3.
4: En die drone komt waarschijnlijk uit Oekraïne en was voor Rusland bedoeld. Volgens onze correspondent Christian Pauwen viel het incident samen met Oekraïnse aanvallen in het noordwesten van Rusland, niet ver van de Estse grens.
6: Waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten. Maar goed, dat is dus voor nu nog gissen.
4: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een Nederlander van 81 die dik 40 jaar lang heeft vastgezeten in een cel in de Verenigde Staten heeft nu hier in Nederland levenslang gekregen. Het gaat om Jaitse Singh, die in de VS werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Singh heeft zelf altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij is ernstig ziek en mag zijn straf dus nu in Nederland uitzitten. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader Isaac. Het was de oprichter van Mango. En die stierf 2 jaar geleden in de buurt van Barcelona toen hij tijdens een wandeling van een rots van 100 meter hoog viel. Dat leek destijds op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. En dan een stukje nostalgie, want deze hit ga je nooit meer live horen van de oorspronkelijke band.
7: Barbie, let's go party.
4: De hit Barbie Girl van Aqua uit 1997. Het Deens-Noorse trio zegt het wel mooi geweest te vinden met toeren. En bedankt iedereen die de afgelopen 30 jaar deel uitmaakte van hun reis. Gaan we even naar het weer toe. Vanmiddag eigenlijk alleen in het noordoosten. Kans op zon, verder overal grijs. Met in het zuidwesten regen bij 13 tot 17 graden. Kijken we naar morgen opnieuw wisselvallig dan bij maximaal 18 graden.
5: 3FM.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
20: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
19: Avotros.
20: Mart Meijer.
3: Een heel goede middag. Het is 2 uur geweest. Langzaam kruipen we naar het einde van de werkdag. En dat gaat een stuk sneller met 3FM op de radio. 3FM Talent, Def voor met toppers, hoor je zo meteen. Net als Bruno Mars.

0: Het spijt me. Nieuwe radio DJ's handboek, pagina uit mijn hoofd 4. Paragraaf 2 is geloof ik nooit meezingen met de liedjes terwijl je microfoon aan hebt staan. Maar er is toch één liedje waarbij je het toch niet kan laten om hem mee te doen. Ik weet bijna zeker dat jij het in de auto, op je werk of thuis, waar je ook bent, juist ook gedaan hebt. I just might. Bruno Mars hoorde je bij 3FM. Een heel goedemiddag. Als je toevallig net de radio aangezet hebt omdat het wekkertje afging, waar stond snel de radio aan, Sophie Hielkemaas op 3FM, dan moet ik je helaas teleurstellen. Sophie, die is vanmorgen wakker geworden en ze deed me iets denken aan dat viral fragment van die vrouw in Lingo. Doeken. D-O-E-K-E-N. Sophie heeft bijna geen stem meer over. Mijn naam is Mart. Ik was hier de afgelopen 2 uurtjes. En als je het leuk vindt, ben ik hier ook de komende 2 uurtjes. Als je het niet leuk vindt, ook trouwens.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je graag voorstellen aan ons nieuwste 3FM talent. Zo ontzettend leuk. Hij heeft een nieuwe tatoeage op zijn arm gekregen van Wijnald en Jamie van de Ochtendshow. Eerder dit jaar kreeg hij namelijk al de 3FM Award voor beste nieuwkomer. En de ochtend van de uitreiking van de 3FM Award, dus de ochtend voordat we ze 's avonds gingen uitreiken, had hij al op zijn arm laten tatoeëren dat hij die award zou winnen. Nu kreeg hij van Wijnald en Jamie een award waarop staat: Def is 3FM talent. Toegevoegd aan de pool met artiesten waarin wij geloven voor de toekomst. En op dit liedje hoor je wel waarom. Dit is

0: Master. Maar ook gewoon de original. Origineel gezongen. Zou OG ook voor kunnen staan. Origineel gezongen, later natuurlijk heel vaak nog gecoverd en verwerkt in allemaal andere liedjes. Maar met afstand de mooiste versie van Fast Car hoor je uiteraard bij 3FM. Tracy Chapman.
1: Drie duo's in de strijd
2: voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
0: De strijd is definitief losgebarsten. Vanmorgen zijn vier duo's de strijd aangegaan in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie, kon je het allemaal horen. Daar is toen zelfs ook alweer een duo afgevallen. Vier duo's hebben zich aangemeld en zijn uitgekozen om op camping nooit meer slapen. Door 3FM helemaal gekaapt. Daar staan wij nu met die drie overgebleven duo's. Zij staan daar te strijden voor twee free passes eigenlijk. Voor allerlei festivals in zowel binnen als in het buitenland. Van Douwpop tot Siget en alles ertussenin. En dat gaat in live spelvorm. Ze krijgen allerlei uitdagingen, allerlei challenges om te bewijzen dat zij de ideale festivalgangers zijn. En het duo dat uiteindelijk alle rondes overleeft, wint dat bandje. Alle ins en outs kan je vinden op de socials van 3FM @NPO3FM. Op Instagram zijn we onder andere te vinden. En luister ook vooral naar 3FM, want je krijgt hier tot en met donderdag, dan is de grote finale, alle updates over het Gouden Festivalbandje. Nu op de radio, Armin van

het al, als ik terug kon in de tijd. Dio zei het al, had ik maar een tijdmachine. Het klinkt moeilijker dan het is, teruggaan in de tijd. Want ik heb vandaag eventjes op de plek van Sophie door het archief van megahits mogen struinen. En weer een voormalig 3FM megahit mogen kiezen om zo meteen aan je te laten horen in megahit memories. Het is een onvervalste Zero's banger geworden. Zero's liedjes zijn inmiddels toch wel echt liedjes geworden waar we nostalgische waarde aan hangen. In plaats van dat de Zero's nog maar een paar jaartjes geleden waren. Over een minuutje of 10 hoor je hem in zijn geheel, maar jij kan al raden welke megahit memory ik zo meteen aan je ga laten horen. Ik heb hier 1 seconde van het liedje voor je. Hij is echt heel ingewikkeld, maar als je een gokje wil wagen welk liedje jij denkt dat de megahit memory is, dan kan je een gratis berichtje sturen in de NPO Luister-app. Luister goed. Dat is kort, hè? 1 seconde. Even nog 1 keertje. Luister goed. Welke megahit memory hoor je zo meteen? Als je het nu niet weet en je hoort het liedje zometeen, dan zeg je tegen jezelf, oh ja, natuurlijk. Maar als je een gokje wil wagen, krijg je een shout-out op de radio als je het goed raadt via de NPO Luister-app.

kan je ineens terugbrengen naar heerlijke momenten in je leven. Maar dan heb je wel het risico dat je je daardoor ook ineens zo oud gaat voelen. Ik heb dat al met liedjes die tijdens de COVID-pandemie groot waren. Je had toen een paar van die liedjes en een paar van die artiesten, bijvoorbeeld Doja Cat en zo, die toen de hele wereld overnamen. Dat is inmiddels bijna 7 jaar geleden. Pijnlijk om over na te denken. Nou, en nu gaan we nog ietsjes verder terug. We stappen samen in de tijdmachine naar een megahit uit 2004. For the record, ook bijvoorbeeld het jaar dat Shrek 2 uitkwam. Of dat Hives in Nederland uit de grond gestampt werd. Echt wel een tijdje geleden. Maar toch, ja, ik heb net een vrij moeilijke 1 seconde laten horen uit de megahit memory van vandaag. Maar Daan en Mitchell wisten hem wel direct te raden. En toen zei ik al, ja, ik laat je 1 seconde uit het liedje horen. En als je dan zometeen het liedje hoort, denk je, oh ja, dat was hem. Die seconde die ik liet horen was ergens midden in het liedje gepakt. Maar als je de eerste seconde van het liedje hoort, dan weet je hem waarschijnlijk meteen. Maar dat was een beetje te makkelijk geweest natuurlijk. Inderdaad, zoals Dana Mitchell al raadde, een ex-mega-hit van de hiphop en een beetje rockgroep NERD, met onder andere Pharrell erin. Daarna pakten ze ook nog Lemon en Lapdance als mega-hit. Maar dit zit in de mega-hit memories van vandaag. NERD 3FM, She Wants to Move.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

gaan. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, maar als One Hit Wonder, want dit ene liedje heeft ze heel groot gemaakt. Daarna niet echt meer grote radiohits gehad, deze jongens. Vind ik jammer, want ze treden nog steeds op, ze maken nog steeds muziek. Ze werken ook veel samen met een productieduo uit LA, dat ik heel leuk vind. Die jongens heten Electric Guest. Die maken heel veel liedjes voor Portugal The Man, hebben onder andere deze Feel It Still gemaakt, maar bijvoorbeeld ook een liedje dat wat later uitkwam dat zo klinkt. Beetje freaky, maar luister. Ik ga hier dus wel goed op. Die combinatie van die sterke bas met die piano eronder heb je maar eigenlijk altijd. En ze komen gewoon naar Nederland 2 december in 013 Tilburg. Staan ze Portugal The Man. Je hoorde zojuist Feel It Still. Dit is I'm Good, de nieuwste van Jelly Roll bij 3FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.

0: Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: 3FM. Een heel goedemiddag, 3 uur is het. Je luistert naar 3FM, je hoort er is Noah Kahan, American Car zometeen, net als Timbaland. Eerst naar het nieuws met Stef Bandstra.
10: Goedemiddag, komende donderdag ga je toch Gronings horen in Volendam.
11: NOS op 3.
10: Ja, waarom precies vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want Jijnse Singh heeft nu ook in Nederland levenslang gekregen. Singh kreeg die straf al eerder in de Verenigde Staten voor het later vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Meer dan 40 jaar lang zat hij daar vast. En de uitspraak hier in Nederland betekent niet dat er voor Singh nu geen opties meer zijn om vrij te komen, zegt de rechtbank.
12: Hij kan zelf een gratieverzoek indienen. Daarnaast is ook de situatie dat de minister zelf gaat kijken naar een herbeoordeling. Dat vindt in Nederland automatisch plaats bij mensen die levenslang vastzitten na 25 jaar. En wat die 25 jaar al verstreken zijn, hij zit al 42 jaar vast, kan zo'n procedure nu al meteen beginnen.
10: En hij zou dan eventueel vervroegd vrij kunnen komen. Jijnse Singh is 81 jaar, heeft leukemie en is terminaal ziek en werd om die reden al eerder uitgeleverd door de VS aan Nederland. In de Democratische Republiek Congo worden 3 behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. In het land is een zeldzame variant van ebola opgedoken, waar inmiddels 130 mensen aan zijn overleden. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen.
13: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. There are more than 500 suspected cases. Cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC.
10: Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam. Daar zijn dan de play-offs om Europees voetbal. Nou, niet dat Volendam zelf meedoet. Ajax speelt daar overmorgen tegen FC Groningen. Want Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dus zijn de Amsterdammers van harte welkom hoor in Volendam.
14: Natuurlijk kijken we daar naar uit. Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
15: Ik vind het wel leuk dat we
14: is toch een beetje, ja, feestelijk, toch?
15: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
10: Ja, de Amsterdammers zijn dus van harte welkom, maar de Groningers waren dat in eerste instantie niet, vanwege incidenten bij een andere wedstrijd in Volendam. Maar na een gesprek met de KVB mogen fans van Groningen er nu toch bij zijn. Het weer. Vanavond blijft het een grijze boel en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Dan het weer vanmorgen. Het blijft een wisselvallige dag met tussendoor ook wat zon. De temperatuur dan 14 tot 18 graden.
9: Dan 3-5 verkeer van de ANWB. Het is langzaam iets drukker aan het worden. Het allervroegste begin van de avondspits. Met op dit moment 53 kilometer file. En dit is wat erop valt. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de afrit Everdingen zijn problemen met het wegdek. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Heb je een kwartier vertraging. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum, ook daar bij knooppunt Everdingen, is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er daar twee rijstroken dicht en heb je op dit moment 25 minuten vertraging. Sta je in een van de andere files in Nederland, weet dan dat je binnen 10 minuten je weg weer kan vervolgen.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
11: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3fm.nl.

0: moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag

3FM Megahit. Deze van Noah Kahan, hij heet American Car. Goedemiddag, Mart hier op 3FM. Ik moet even wat kwijt. Ik heb afgelopen weekend iemand zo'n kutdag bezorgd. En dat vind ik zo treurig voor die persoon. Afgelopen zaterdag had ik een vrijgezellenfeest. Het was heel leuk, maar je weet hoe het gaat bij een vrijgezellenfeest. Er komt nogal wat drank bij kijken. Dus ik was zondag niet in beste staat. En vooral niet in staat om te koken. Dus ik dacht, bestellen. Burrito's. Heerlijk, geweldig lekker eten. Het is verder allemaal randzaken. Heeft er niet veel mee te maken. Maar ik die burrito's bestellen. Stonden in 20 minuten voor de deur. Superservice. Dus ik ga naar beneden om mijn burritootjes in mijn gare outfit in ontvangst te nemen. En heel snel weer terug mijn donkere holletje in te kruipen. Ik neem de burrito's aan. En hij zegt, meneer, fijne avond. En toen zei ik, dankjewel, werk ze. En terwijl ik de deur al dicht doe, hoor ik hem nog zeggen, ja, u ook, werk ze. Gevolgd door, oh nee, what the fuck. Dat is het laatste wat ik deze bezorger hoor zeggen voordat ik de deur dicht doe. Maar ik kon het niet laten om zo hard te lachen. Op het feit dat hij niet alleen tegen mij zegt, u ook, werk ze. Maar daarna ook meteen bij zichzelf beseft, oh nee, what the fuck, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Dus ik heb deze jongen zo'n vreselijke dag bezorgd. En ik voel me er zelf eigenlijk ook wel een beetje schuldig over. Ik heb ook nog nooit een bezorger zo hard zien wegfietsen nadat hij mij mijn burrito's had gebracht. Dus ik dacht dat dit liedje voor de bezorger misschien wel op zijn plaats is. It's too late to apologize. Timbaland, One Republic, 3FM.

Spin Doctors. Two Princes bij 3FM. Vraag je, ben jij DJ of doe je wel eens alsof? Pak je wel eens de AUX op feestjes of doe je wel eens een poging om plaatjes te draaien ergens? Nou, ik zou je willen aanraden, duw je USB-stickje in de computer, surf naar iTunes of waar dan ook en gooi de volgende track erop. Want dit wordt deze zomer must-have voor iedereen die wel eens verantwoordelijk is voor de muziek op feestjes. Dit liedje is groot. Hij heeft van die spannende vocals die een beetje klinken als een soort spraakmemo aan een vriend of vriendin. En ook niet geheel onbelangrijk, hij heeft de tempo er lekker in zitten. Het is de nieuwste van 3FM Talent Lammer en hij heet...

0: te horen, maar vergeet niet waar je dit liedje ontdekte. Sam Fender en Olivia Dean Remix.
1: In de Hocus Focus Mix.
0: Op 3FM dan dus uiteraard, hè, dat begrijp je. Hey, ik weet niet of je dit herkent, maar het zijn vage weken. Met al die losse dagen die je misschien wel, misschien niet. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Vrij was. Hemelvaart, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, komende maandag weer Pinksteren. Kan ik me voorstellen dat deze vijfdaagse werkweek waar we nu in zitten even heel taai voelt. Maar geen zorgen, dat gaan we voor je fixen. Voor je klaar staat een nieuwe Hocus Pocus mix. Een muziekmix die je heel veel extra energie gaat geven om het einde van deze werkdag wat draaglijker te maken. Om je die motivatie te geven voor die laatste taken van vandaag. Maar dan is de belangrijke vraag, wat zijn die laatste taken van vandaag? Wat staat er nog op jouw to-do-lijstje dat je zometeen tijdens die mix mooi kan gaan afvinken? Laat me dat even weten via de NPO Luister-app. Want als jij mij doorgeeft welke klus je nog moet afronden vandaag...

0: Sinek, zoet. 3FM en je hoorde Beyoncé met Texas Hold'em. De
1: Hocus Focus Mix.
0: Het is tijd. Binnen nu en een half minuutje hoor je 7,5 minuut schoon aan de haak aan een heerlijke muziekmix. Die je net even wat meer energie, net even wat meer power moet geven voor het afvinken van die laatste klusjes van de werkdag. Als je in de gelukkige positie bent om nu al bij de laatste klusjes van je werkdag aangekomen te zijn, uiteraard. Je kunt een snoeppot winnen die je of op werk kan neerzetten of lekker voor jezelf kan houden. Wij vullen hem helemaal voor je met snoep en je krijgt hem gratis en voor niks opgestuurd. Het enige dat je even moet doen daarvoor is een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Gratis berichtje waarin je even laat weten wat de laatste klussen zijn die je wil afvinken. Waar je misschien wel de Hocus Focus Mix voor gaat gebruiken. Wat zijn de dingen waar je nu mee bezig bent of waar je nu mee bezig zou moeten gaan? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dan maak je kans op die snoeppot. Be like Marjolein, die stuurt al een berichtje die zegt: ben aan het voorbereiden op het ijsseizoen en daarvoor mijn grote ijsje dat ik altijd buiten de zaak zet met verf aan het customizen. Zat er chocolade, sprinkles en saus op zitten. Leuk. Dat cafetaria ding wat je altijd ziet staan, maar dan gecustomized. Leuk. Veel succes Marjolein. Ja, jouw klusje past er nog bij. Stuur nu even een appie in de NPO Luister-app wat je gaat doen. En je maakt kans op die gewilde snoeppot.

0: even wat extra motivatie te geven. Is mij persoonlijk wel gelukt. Xavier, hoe was dat bij jou?
1: Ja, die muziek gaat lekker.
0: Ja, mooi, heel goed. Jij bent met iets bezig. Jij hebt een appie gestuurd met jouw bezigheid. Dit is jouw werk, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ik ben een schilder en ik sta op een steiger nu in Amsterdam in de Kinkerstraat. Monument. Met een mooie versiering en tamponeren.
0: Ja, want jij stuurt een foto door van zo'n... Nou, het ziet er bijna een beetje uit als zo'n Romeins beeld. Het is een hoofd dat aan een gevel hangt, helemaal wit. Klopt. En jij bent het aan het tamponeren met buitenlatex. Ik neem aan dat het iets te maken heeft met dat het bestand is tegen de weersomstandigheden.
1: Ja, precies. Flexibele latex.
0: Nou moet ik er ineens aan denken. Ik hoorde ergens vandaag of gisteren in het nieuws iets over mensen die oude dingen kunnen restaureren. Stucadoors die speciaal daartoe zijn opgeleid om monumenten te kunnen doen en zo. Ben jij dan ook een van die mensen die speciaal opgeleid is om monumenten te doen?
1: Ja, dan mag je niet zomaar aan zitten met je vingertjes.
0: En het hele ding was dat er heel moeilijk nieuwe mensen te vinden zijn die dat werk willen doen. Dus motiveer mensen eens even om jouw vak te gaan uitoefenen.
1: Ja, het is nu even wat minder, want het regent. Maar voor de rest is het echt superleuk werk. Dingen mooi maken. Wat is er mooier dan dat?
0: Ja, zeker zo'n mooie oude stad als Amsterdam een beetje zijn sier laten behouden lijkt me geweldig waar.
1: Precies, en het geniet ook goed.
0: Waar praten we over?
1: Nou, gewoon 4.000-5.000 euro per maand netto, denk ik.
0: Hoeveel opleiding moet je ervoor gedaan hebben?
1: Je moet gewoon wel monumentenzorg dingen, cursussen gevolgd hebben en dat soort dingen. Dus je mag er niet zomaar aan zitten.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ik hoor het al. Ik kom eruit, Xavier. In ruil daarvoor krijg jij van mij de snoepot opgestuurd. Heel veel succes nog vandaag.
1: Lekker man, dankjewel.

0: Zo sassy deze twee met elkaar. Het past geweldig. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love, hoorde je bij 3FM. Maar me een beetje zorgen, ik loop net de gang op hier bij 3FM. En ik hoor dit, luister even. Precies, helemaal niks. Terwijl normaal gesproken als die middagshow eraan komt, is het één groot gekhuis. Maar als ik het goed begrepen heb, zijn Barend en Bennet gewoon weer herenigd. Dus zometeen, na vieren, een nieuwe bijna nummer 1 middagshow.
1: 3FM.
2: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Luister iedere middag naar Barend en Bennet op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
14: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: 3FM.
4: Onderweg naar betere tijden als het gaat om het weer. Onderweg naar hele, hele goede temperaturen. Maar eerst even de deprimerende, druilerige dinsdag. Maar wel gewoon met de goede nieuwsklanken van Stef Wandstra. Hier is NOS op 3.
5: Goedemiddag. Zorgminister Sterk gaat in gesprek met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal.
6: NOS op 3.
5: Twee vrouwen uit Stadskanaal zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vraaguur vanmiddag in Den Haag reageerde de minister op die zaak.
7: Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En ik vind het ook echt onbestaanbaar dat een moeder zijn kind op deze manier kan mishandelen. Hoe kan het dat dit opnieuw heeft kunnen gebeuren? En waarom heeft het zo lang geduurd voordat er is ingegrepen? En deze vraag heb ik ook. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat de ondersysteem bovenkomt.
5: En binnenkort gaan ze met de betrokken instanties om tafel. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt minister Sterk. Want dit, social media en een goed geïnformeerde mening gaan niet goed samen. Want door social media weten we minder goed wat waar is en wat niet. En dus kunnen we lastiger een goed onderbouwde mening vormen. Daarvoor waarschuwt het commissariaat voor de media. Ze zien het dan ook als een gevaar voor de democratie.
8: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier biedt het ons informatie en nieuws aan.
5: Het commissariaat zegt ook dat de politiek meer moet en kan doen tegen de soms extreme algoritmes op sociale mediaplatformen. En Klaas uit Groningen zoekt een plek voor zijn levenswerk. Zijn huis staat vol met opgezette dieren, schedels, vlinders en ook andere natuurvondsten. Hij schat dat hij zo'n 10.000 objecten heeft verzameld. En zijn huis is inmiddels zo langzamerhand veranderd in een privé natuurmuseum.
9: Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum. Zo ontzettend veel variatie in de natuur. En ik denk al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
5: Maar met het oog op de toekomst zoekt Klaas nu een nieuwe plek voor zijn vondsten. Hij wil zijn natuurmuseum best schenken aan de gemeente Groningen. De voorwaarde dat ze dan ook een plek geven voor de hele stad Groningen. Het weer vanavond blijft het bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Dan het weer vanmorgen. Het blijft wisselvallig met tussendoor ook wat zon. Temperatuur dan 14 tot 18 graden.
4: Dan 3FM verkeer. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Eveningen. 35 minuten wegdek in slechte toestand. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ketenplein 31. De A9 Amsterdam-Alkmaar voor Akersloot 44 minuten. De A27 Breda. Even kijken, Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen 21. En de A27 Almere-Gorkum voor Hagestein 38. 30 minuten, komt een ongeval. De weg is wel weer vrij.
6: 3FM.
10: Ster.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
19: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
18: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
20: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.

0: Oh, dat is wel heel snel. Dat is wel heel snel. Nee, dat is een klein dingetje wat dan een kleine bug in het systeem heet. En dat heb je af en toe.
1: En die bug heet Barend.
2: Nou,
1: die...
2: ja, hij is gewoon nog een klein beetje koortsig.
0: Ja, nou nee.
1: Hoe gaat het, Barend?
0: Uitstekend.
2: Ja, hij ziet er ook fresh uit.
0: Dacht ik, hè? Ja.

0: als een pannenkoekenbakkerij, die eerste mislukt altijd. Hè?
1: En net als een huwelijk.
0: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Welkom jongens. Fijn om jullie koppen weer te zien. Het is dinsdag, we leven 19 mei 2026. Nelly looking good, Jel fris. Ik ben er ook weer helemaal fris en vrijdag bij. De dag nadat wij zijn verschenen voor het eerst in onze deelname in Hunted Fips. Nel, ja. Leukste reactie die je hebt gezien?
2: Nul.
0: Heb je geen reactie?
2: Nee, nul. Ja, ik vond het, ik heb weer genoten, joh. Barend heeft er weer een nieuwe opmerking bij.
0: Oh?
2: Ja, ik pest Barend altijd met een bepaald moment uit zijn leven. Namelijk dat hij het glazen huis moest aankondigen, de plek.
0: Ja, ja,
2: en dat hij uit de telefooncel stapt en dat hij zegt, wat is het hier licht?
0: Ja, dit
2: en
0: begrijp,
2: wat zijn er veel mensen?
0: Dit gaat echt helemaal niemand begrijpen.
2: Nee, oké, maar in ieder geval zit ik hem altijd mee te pesten. Nu stapt Barend bij hun te Fip, stapt een auto in en dan zegt hij, wow, wat een schone auto.
0: Ja, is dat mooi?
2: Wat een schone auto.
0: Al gelijk complimenteus beginnen.
2: Ja, dat is het.
0: Oké, heb jij Hunted Fips gekeken? Ja of nee, laat het even weten. En ook wat je vond in de NPO Luisterapp. Leuk!
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
5: Net niet gehaald.
0: Natuurlijk hoor je om 16:30, zometeen om 17:00 en om 17:30 weer een kakelverse update van NOS 3. Stef Bandstra met alle serieuze grote zaken die er echt te doen. Maar er zijn er ook nieuwtjes die Nel jammer niet tegenkomen. Waarvan we denken, ja, die zijn het moeite waard om te delen. Zou ik vandaag even beginnen, want daar gaan we. Uit onderzoek blijkt dat stellen in gezondheid.

0: relaties vaak minder over elkaar posten op social media. Volgens onderzoekers voelen gelukkige koppels minder behoefte om een relatie online te bewijzen. In plaats van constant foto's, stories en updates te delen, zouden deze stellen zich meer focussen op momenten buiten social media. En daar ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk, ik vind het af en toe even leuk om aan de wereld te laten zien wat voor geweldig wijf ik heb. Dat heb ik namelijk. Maar ik zie ook bij sommige mensen, en ik ga geen namen noemen, jammer, want ik weet dat jij dat altijd graag wil. Zeker ook uit dit vak, waarvan ik denk, hè? Hoe kan dit nou dat jij dit online zet? Zo'n enorme lofuiting. Dan denk ik altijd, nou, er zal achter de voordeur wel wat anders gebeuren.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, met je.
2: Ja, er is een illegale frikandellenfabriek opgerold. Net over de Belgische grens.
0: Lekker, man.
2: En dan denk je van, ja, is dat nou heel erg rendabel? Nou ja, schijnbaar, want ze hebben heel veel cash gevonden. Maar ook frikandellen, Mexicano's, worsten. En die werden allemaal verwerkt onder erbarmelijke hygiënische omstandigheden. En die werden voor een prikkie verkocht aan de snackbarren. En daar begonnen mensen over te klagen. Oh ja. En zo zijn ze erachter gekomen dat het een hele illegale handel in snacks is.
0: Oei, oei, oei. Nel, als jij een frikandelletje zou zijn, dan zou je wel speciaaltje zijn, hoor.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
3: Ja, ik blijf even in de criminele sfeer, hè? Want we weten allemaal, als je het ondergoed van Kim Kardashian aan wil, dus Kim's ondergoed, ja, dan moet je goed gevuld zijn. Ja. Van voor en van achter.
0: Hoppa, lekker.
3: En dat dacht deze crimineel ook. Hij vervoerde via het Kim's ondergoed van Kim Kardashian 90 kilo cocaïne ter waarde van 8,4 miljoen.
0: Holy.
1: Wat heeft het nieuws net

0: Zeker gekeken was top. Had een tijd geleden aangegeven bij Selmar dat Baan het graag mee wilde doen. Ricardo zegt dat, wat dat betekent weet ik niet, maar Emma oké. Okay. Johan zegt, ja, gekeken hoor, genoten van jullie op tv. Hopelijk komen jullie ver. Ja, laat ik er nog niet al te veel over zeggen, behalve dat het... is niet mijn hobby, tv maken.
1: Nee, maar het is wel leuk om naar jou te kijken dan.
2: Kijk, het leuke van radio is, die microfoon gaat open en dan zie je wel wat er gebeurt.
0: Je bent.
2: Maar bij tv kan dat niet, hè. Dan moet natuurlijk altijd, en dan hebben ze iets leuks. Ja, dan moet je het nog een keer overdoen, moet van de andere kant gefilmd worden.
0: Ongekend. Job, die hebt nog Barend volgens Roddelpraat, heb je de verkering uit. Ja, dat betekent ook weer. Heb ik ook weer gezien. Dan denk ik ook, ja, het zijn roddeljournalisten, maar niet op de hoogte van de juiste situaties. Weet je? Nee. Dat is ook weer jammer. Dus ik laat de waarheid in het midden. Ik kreeg nog wel een soort liefkozende tip van Jan Roos in Roddelpraat, aangaande dat ik Wijnald en Jamie vervang.
2: Vrijdag.
0: Jamie vervang ik, want Jamie duwt even een dagje rustig gaan. Nou, daar hadden zij een mening over. En uiteindelijk kwam Dennis met deze conclusie.
3: Komende vrijdag valt Barend Verdelen voorheen.
4: Meen je niet?
3: Dit is echt een radioshow, ja.
4: Oh, want dat vind ik wel hartstikke leuk. Ja. Dan moet Barend wel een extra snuifje nemen, denk ik. Die heeft nog nooit zo hard gewerkt.
0: Barend moet even een snuifje extra nemen, want zo heeft hij nog nooit gewerkt. Dat laatste is waar.

0: opgericht, waar nu nog drie teams strijden voor dat gouden festivalbandje. Dat zijn Tara en Jonas, Ilse en Jenny en Remco en Cas. En die krijgen elke dag, of elk programma eigenlijk, opdrachten om steeds punten te verdienen om zo dat gouden festivalbandje te verdienen. Andres is daar en die gaat... wij hebben voor vandaag een speciale box die kant op gestuurd, Nelly.
1: Ja, ik heb een mystery box opgestuurd.
2: Ja.
1: Met allerlei ingrediënten om een hele lekkere festival diner te maken.
2: Om een hele lekkere festival diner te maken, broodje?
1: Lekker festivaldiner.
2: Broodje, festival diner. Oké, okay, je kunt maar, een gouden festivalbandje winnen. Wat staat er dan op het spel?
1: Punten. Nee, ja, wat staat er op het veld? Dat ze naar 8 verschillende festivals mogen. Maar het belangrijkste is, zij moeten dus vandaag een creatief, lekker diner maken. Daarvoor krijgen ze punten en dan kunnen ze in de race blijven.
2: Jongens, werk nog heel even aan jullie bekrompte uitleg. Dat het een beetje compact is en duidelijk en ook voor een lage letter, zoals ik.
0: Ik vond het heel goed.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik ben best goed.

0: allemaal van delen. En wij doen samen het volgende. De New Music Friday. Dus we doen even een rondje door de nieuwe muziek. En het oordeel van die kinderen is altijd goud waard. Zitten er nooit naast. En heel erg positief ontvangen werd dit geluid. Ja, dit zijn blijvertjes, die jongens. Weet je, goede festivals, goede DJ act around the world. En ook een goede tweede plaat, we houden ervan. Je hoort ze in de middagshow, het is exact 4:30 NOS All.
1: NOS op 3.
0: Laatste nieuws, Stef Wastra.
2: Ja, goedemiddag, het Openbaar Ministerie wil dat een man van 40 uit Vlissingen 7 jaar de cel ingaat voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en ook het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. Ja, de zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud-leerling daarvan. Dan ander rechtbanknieuws. Het strafblad van Bolle Jos is nog een stukje langer geworden. Die drugscrimineel krijgt er in België nog 8 jaar cel bij. Volgens de rechter is het bewezen dat Bolle Jos achter de invoer van dik 11 ton cocaïne zat uit Sierra Leone. En die drugs werden op een bijzondere manier ontdekt, vertelt mijn justitiecollega Remco Andringa.
3: Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar, blokkeerden elkaars weg. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. En wat later bleek is dat de chauffeurs allebei wisten dat er 11.000 kilo in die container zat. En de ene bende probeerde de andere te bestelen.
2: Ja, er is alleen één probleempje. Bolle Jos is al jaren op de vlucht. En vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Mocht hij gepakt worden, dan staat er in totaal nog minimaal 95 jaar gevangenisstraf op hem te wachten.
0: Doe allemaal je ogen eens even dicht of hou ze open als je in de auto zit, maar bedenk jezelf eens hoe het is om met een vermogen van, laten we zeggen, 300 miljard, hè, in ieder geval veel geld, in Sierra Leone te zitten en daar niet uit te kunnen.
4: Nou, wij een beetje meegemaakt met hun, toch?
0: Nee, maar even zonder grappen.
4: Nee, oké, okay, ja, ik weet niet. Zit hij daar misschien als een god in Frankrijk?
0: Nee, daar gaat het niet om. Je kunt al het geld in de wereld hebben, maar als je niet de vrijheid hebt, dat je denkt, nou, we gaan even kijken hoe het bij oma is of mijn kinderen.
5: Ik geloof daar niet in. Ik kan nog platter slaan. Volgens mij is er geen enkele crimineel gelukkig.
4: Nee, ik ben wel eens bij van die lezingen geweest van oud-criminelen. En dan dat ze zeiden dat er altijd, als op het moment dat ze op de vlucht waren of whatever, dat ze zich nooit prettig voelden. Oh. Nooit gelukkig.
0: Oh, dat is wel apart wat je nu zegt.
4: Wat dan?
0: Ik krijg een berichtje van ene Ali B. Ik voel me lekker top.
2: En dan wat voetbalnieuws, want Neymar gaat officieel naar het WK toe namens zijn land Brazilië. En dat is voor het eerst in 2,5 jaar.
0: Neymar.
2: Zo lang heeft die stervoetballer geen interlands meer gespeeld door allerlei blessures. In Brazilië waren fans helemaal door het dolle heen naar het nieuws. Die bekendmaking van het elftal werd namelijk op allerlei pleinen gevolgd.
6: Neymar Junior Santos.
2: Opgetrommel, hoop geschreeuw. Het herstel duurde heel lang bij Neymar. Begin dit jaar keerde hij pas terug bij zijn club Santos.
0: Om even wat context te geven waarom mensen daarvan zo uit hun dak gaan. Kijk, het Braziliaanse voetbal heeft al sinds de jaren 70, eigenlijk al sinds de jaren 50, altijd zijn supersterren gehad. In de jaren 50 had je Garrincha, daarna had je Pelé, daarna had je andere grote mensen. Ronaldo hebben we gezien, we hebben Kaká gezien. We hebben altijd grote sterren in het Braziliaanse voetbal. Ronaldinho, weet je, dat soort jongens. Dus de heldenverering en de status die ze daar hebben is heel groot. Zelfs bij de gevallen sterren merk je altijd, wat Neymar ondertussen wel een beetje is, want die is echt wel teruggegaan in vermogen en wat verwender geworden en niet meer de grote gloriejaren zoals die had. Je merkt altijd de hoop, want voor ons land, voor onze Seleção, gaan ze het nog één keertje doen. En dat is de reden waarom ze zo uit het dak gaan. En dat is de reden wat je ook van het WK vindt, wat er nu ook weer gaat gebeuren, dat ook dit WK weer een geweldig toernooi gaat worden. Ja,
5: hij heeft toch heel veel gepresteerd, hè?
0: Ja.
5: Heel veel prijzen en ook een Oscar.
0: Ja, ja.
5: Al de aanstelleritis die hij altijd op het veld vertoont.
0: Al die zo vaak.
4: Dat past ook bij de Brazilianen,
0: ja,
4: toch?
0: Ja, natuurlijk, man. Heerlijk. Ja, heel goed.
4: Ja.
0: Oké, jongens, wat er bij ons barst als je naar buiten kijkt, is al 7 dagen ijskoude herfst in mei. Kijk eens, wat een griep is weer, de deprimerende dinsdag. Wat hebben we nu weer, Stef?
2: Ja, moeten we nog even doorheen, want vanavond komt er vanuit het zuidwesten ook nog aardig wat regen aan. Morgen ook weer wisselvallig. Tussendoor ook wel kans op wat zon. Het wordt ongeveer 14 tot 18 graden.
0: Goed, heel goed.
4: Ja, maar je moet jullie zo aanstellen, hoor. Het gaat hartstikke mooi weer worden.
0: Daarom. Ja. Ik leef in het nu. In het nu. Nou, doe jij maar eens even vertellen.
4: Als je in het nu leeft in de file staat, dan is het ook erg zeer tragisch. De A2 Amsterdam Den Bosch voor Utrecht Centrum, 42 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor Afrit Everdingen, 38 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Knoppen Ketelpleinen, 36 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot, 60 minuten. En de laatste lange, de A27 Almere Gorkum voor Knoppen Everdingen, 55 minuten.
0: Nou, ik leef heel erg in het nu, hè? Echt heel erg.
4: Ja, jij wil koffie, hè?
0: Ja, nu. Ja.
1: Pennen aan, werk uit, waar het wilt jou zo naar huis. Pauze op de beat als ik al geroe, de dag start nu.
7: We zijn nog lang niet moe.
1: Hey yo, Jelmer, gooi die beat.

0: Welkwoord.
1: Woord.
2: Niet.
1: Welkwoord.
3: Welk woord heb je niet gehoord?
4: Oké, alright, dan gaan we. Even een korte dienstmededeling. We hebben voor je liggen Remember the Music of All Time. Een geweldig bordspel. Nel, eerlijk.
5: Nou, echt mijn lievelings. Beter dan Hipster. En ik speel het echt heel graag. Het is zo leuk.
4: Oké, heel goed. Wij gaan een track draaien van een zeer bepalende artiest als het gaat om de laatste 20 jaar. Een grote hit genaamd, nou ja, laat maar zitten. Je hoort het zo vanzelf wel. Bad Moments. En de vraag is, welk woord heb jij in die track niet gehoord? Dus als je deze weet, ben je een hele grote speler. En dat ben jij, of grote speelster, of ergens tussenin. Dat moet je zelf weten. Maar het gaat om het volgende. Gewoon een liedje, duurt 4 minuten. Eén woord zit er niet in. Welk woord is dat? Laat het weten via de NPO Luister-app. En win Remember the Music of All Time.
5: Helemaal geweldig.
4: Dat was hem. Oké, welk woord heb je niet gehoord? Here we go. En raden maar.
5: Rah.

0: dikke applausje waard.
1: Ja, echt.
0: Knap hoor.
2: Heel knap.
0: Wat komt u allemaal binnen, Nel?
2: Ja, er kwamen helaas ook een paar verkeerde binnen. Pleun zegt everything. Nee. Vincent zegt love.
0: Ja, nee. Ja, dat is fout.
2: Wel fijn om te krijgen, maar Marijn zegt drama. Ja. Iets minder fijn om te krijgen.
0: Nee.
2: Maar nee, die zijn niet goed. Die zijn niet goed.
0: Ja, Raadje, wat denk jij?
3: Disease.
0: Dus zijn dan...
4: I want your disease.
0: Ja, dat was hem, dat was hem. En dat betekent dat we voor jou wellicht het allerbeste bordspel van Moeder Aarde. Namelijk Remember the Music of All Time.
4: Woo!
0: Ik mis wel een beetje enthousiasme.
1: Ja, dat is echt heel duur spel.
0: Ik wil niet zeggen, maar dat is van ons. We betalen dit voor ons.
3: Nee, het klinkt superleuk. Als het leuker is dan Hitser, dan wil ik dat wel hebben natuurlijk.
0: Ik wil een beetje dit. Kijk eens even naar je. Nee, dat klinkt goed voor onze opname, weet je.
1: Ja.

0: televisie met op de achtergrond een Gooise villa. Let op. Ik heb een soort ziekte in mijn hoofd dat ik zeg maar intro's van platen hoor en dan gelijk er een tv-beeld bij zie. Of een reclamebeeld.
1: Snap je?
0: Dit is toch perfect Rini van der Elzen, de voice-over van onder andere Geer en Goor. Of iemand die bijvoorbeeld een René Vroeger reality tv-serie voice-over. Het is zondagochtend. Martijn en... Ja, we zitten even, je snapt gelijk wat ik bedoel, toch? Het is gelijk, zeg maar, zo'n Gooise villa. Het is 28 graden. Het is lekker weer. En de vrouw des huizes gaat lekker brunchen. Ja.

0: Dame en fenomeen Shanna Spyro en Material Lover. Wat een geweldige plaat. Betekent niet dat ik op alle geweldige platen gelijk verliefd word op de persoon die erachter zit.
1: Nou.
0: Getuige deze. Hier is Benny Benassi. Push me and then just touch me.

0: Jammer. Het is een Steve remake.
1: Jammer zegt in mijn oren net van, is hier door alle remixen die er van 2000 hits worden gemaakt, dit is een soort remake van geweest al met een slecht Roemeens zanglijntje eromheen. Ja. Nou, doe eens even dan. Ja, wacht even.
2: I want you to be with you and then I love you till I can come.
0: En dan over dat melodietje.

0: Als jij vanavond even gaat zitten in die bunker van je.
1: Ja, dat wordt een hit.
2: Maar en dan ga jij ook, zeg maar, in je broekje, in je amper broekje, ga je dan ook met zo'n betonboor aan de slag.
1: 100%.
2: I like it.
0: Even wachten hoor, ik heb net die instructie gekregen of ik hier op een knop wil drukken.
3: Ewa, ja.
0: Anders, we zijn buiten de show. Vertel nou eens even, wat vind jij je allerlekkerste vrouwelijke collega?
3: Oeh, even denken. Ja, de allerlekkerste. Wie hebben jullie gezegd dan?
0: Ja.
1: Nou, we zijn nu buiten de uitzending.
0: Buiten de uitzending, kan alles zeggen. Of is het een jongen? Dat mag ook, hoor.
3: Nee. Het is even te denken, joh. Maar ja.
0: Ja, wat is dit nou?
3: Oké, ja, ik vind Nel gewoon... knappe vrouw. Juist. Knappe vrouw, ja.
0: Maar...
2: Ja, dus ik hoorde ook een maar, Andres.
3: Ja, hij is wel een beetje oud.
0: Ja.
2: Ja, jij praat gewoon met een man.
0: Nee, maar ik vind
2: jij zegt gisteren hele andere dingen.
0: Ik vind het ook wel te prijzen, weet je wel. Als ik deze vraag had gekregen 10 jaar geleden... en ik had gewoon een uitweiding gedaan... over wat ik dan ook met die persoon had willen doen. En jij doet het niet, dus ik vind het applaus voor jou.
1: Ja, ik ook.
3: Ja.
0: Of
3: ja,
0: eigenlijk doe ik het toch. We zijn live namelijk, dat je het even weet.
3: Hey. Are you back?
0: Ja.
3: Vieze ratten, jongen. Oh, vieze ratten. Wat ben ik blij dat ik me heb ingehouden, zeg. Zo.
0: Dat hij ook had gezegd van... Ja, joh, niet normaal, joh. Die joh, joh, bij mij, maar...
1: Die Anja.
3: Geile Jopen. Nee, maar kijk. Weet je wat het is, boys? En dat is het verschil tussen jullie en mij. Ik ben wel netjes opgevoed.
0: Ja.
3: Ik doe...
0: Ja, tuurlijk. Maar jij hebt wel het erebandje van vandaag. Wat ga je doen? Binnen nu 20 minuten bij ons.
3: Nou, ik heb net de Barend en Benner boxer binnengekregen. Die ga ik gelijk even aan je laten horen. Want ik wist niet dat we al live waren. Kijk, het zijn echt zware kratten, jongen. Moet je op.
0: Ja.
3: Helemaal vol met vreten. Nee,
0: die is shoppen.
2: Ja.
3: Nel, dat heb je super gedaan. En wat daarmee gaat gebeuren is... de deelnemers hier die gaan een kookwedstrijd met elkaar aan. En dan met een letter K. Ja. Niet met de C. Ja. En dan is het aan hen om zo lekker mogelijk maaltijdje voor ons te bereiden... met de ingrediënten uit de Barend en Bennerbox. Bijvoorbeeld deze sherrytomaten.

0: Social Deal Restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
12: Domino's. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: kans, maar wel ja, het gouden festivalbandje. Er zijn zoveel mensen die de kans op maken. Jij was er eentje van en dat gaat zometeen één deze dagen helemaal excited daadwerkelijk gebeuren. Eerste NOS 3 met niemand minder dan Stef Pantra.
1: Ja, goedemiddag, een blij koppie bij de boswachter in Utrecht. NOS 3. Ja, waarom precies, dat vertel ik je zo meteen. Eerst dit, wereldwijd lopen er hartpatiënten rond met een implantaat dat onterecht schokken kan geven. Artsen waarschuwen al meer dan 10 jaar lang voor het apparaatje, maar de fabrikant negeert dat. En dat ontdekte onder meer Investico en mijn collega's van Nieuwsuur. En het heeft grote gevolgen voor patiënten.
2: Wat het dus kan betekenen is dat je hartkastje eigenlijk op hol slaat, zou je kunnen zeggen. Dus wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart. Alsof je een trap van een paard krijgt. Alsof je neergeschoten wordt. En dat dus meerdere keren achter elkaar.
1: Ze willen daarom dat de fabrikant de patiënten die dat hartkastje gebruiken op de hoogte gaat brengen. Rechtbanknieuws dan. Jeitse Singh heeft ook in Nederland levenslang gekregen. Singh kreeg die straf al eerder in de VS voor het later vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. In Nederland krijgt hij dus nu ook levenslang. En toch is Singh volgens een advocaat best positief.
3: Hij had deze uitspraak wel verwacht. Wat wel in het voordeel van Singh is, is dat de rechtbank wel meegeeft dat er een spoedige herbeoordeling moet komen. Hè, als Singh naar de adviescommissie levenslang gestraft gaat, hè, om zijn straf te herbeoordelen. Hè, we gaan het wel proberen, maar wij hopen ook dat justitie gaat meewerken.
1: En bij die herbeoordeling zou hij dan eventueel vervroegd vrij kunnen komen. Jeitse Singh is 81, heeft leukemie en is terminaal ziek en werd om die reden al eerder uitgeleverd door de VS aan Nederland. En het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Het ministerie heeft groen licht gegeven voor een nieuwe begrenzing. Nou, het is niet zo dat er meer natuur nu bij komt, maar bestaande bosgebieden in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn worden aan het Nationale Park toegevoegd. Ja, de boswachter legt even uit wat dat betekent.
4: Het Nationaal Park heeft geen juridische status, dus het doet niks als wettelijk instrument. Maar het is wel, ja, wat ik zei, een kwaliteitslabel waarvan mensen toch wel het gevoel hebben en ook de verbinding mee voelen van nou, dat moeten we beschermen en behouden met elkaar.
1: De Utrechtse Heuvelrug wordt daar op papier een stuk groter van ruim 11.000 hectare naar ruim 21.000 hectare gazen. En wordt ermee het grootste bos- en heidegebied van Nederland, na de Veluwe. Het weer dan nog. Vanavond blijft het bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Dan het weer vanmorgen. Het blijft een wisselvallige dag met tussendoor ook wat zon. De temperatuur ongeveer 14 tot 18 graden.
0: 3FM met het verkeer. De A2 Amsterdam Den Bosch voor Utrecht Centrum 51 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 38. De A9 Amsterdam Alkmaar voor Akersloot 60. De A27 Almere Gorkum voor Everdingen 63. De A50 Os Eindhoven voor Veghel Noord 23. En de A59 Den Bosch Zonzeel voor Heusden 31 minuten. 3FM.
5: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
8: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Barend en Benner.
9: Middagshow 3FM, het Gouden Festivalbandje. Heb je daar nog gehoord? Ja, dan weet je hoe ver het is. Nee, dan wil je horen wat het is. Je hoort het zo meteen. Eerst misschien wel de nieuwe man van Nelly.
10: Nee, hij is al verloofd.
9: Wat?
10: Hij is waarschijnlijk.
9: Nee, dan moet je naar jezelf trekken, schat. Dit was toch het moment om te zeggen wie er ook de wereld komt. Ik heb de beste vent van de wereld.
10: Oh, ja, inderdaad.
9: Ja.

0: Wauw. Middagshow, 3FM, The Legend Harry Styles. American Girls bij Barend en Benner, fijn dat je er bent.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Even een rondje door onze hersenpannen. Wat zit er in onze kopjes? Wat is ons ding van de dag wat ertoe deed of toe doet? Nel, wat heb jij?
3: Voedsel Waakhond Foodwatch komt met alarmerende berichten. En daar schrok ik echt van. 14 van de in totaal 64 onderzochte producten bevatten pesticiden. En de paprikaboeder van Verstegen scoorde het allerslecht. Schandalig.
0: Oké, dus paprikaboeder van Verstegen. Even laten staan.
3: Er werden 18 verschillende verboden pesticiden ingevonden.
0: Dan weet ik precies wat er bij jou is misgegaan. Zo simpel is het. En na deze doom-preach van Nel.
3: Omdat ik altijd een beetje paprika in mijn reet moest hebben, zeker.
0: Nou ja. Ja, maar deze angstporno weer, weet je wel. hebben wij nog wat positieve geluiden. Vanavond, even voor alle voetballiefhebbers onder ons. En dat ben jij ook. Als jij Netflix hebt en je wil een verhaal zien over geloof in jezelf. Over hoop. Over dromen die nooit hoeven te stoppen. Over sprookjes die ook anno 2000 nu nog waar kunnen zijn. Ga dan vanavond de documentaire kijken van Jamie Vardy. Zelfs jullie vinden hem leuk. Vanavond nog kijken. Jamie Vardy. En laat me morgen weten wat je ervan vindt.
4: Nou jongens, allemaal leuk en aardig. Maar er is maar één ding die er vandaag toch echt toe doet, toch?
5: Down the rabbit hole.
1: Lowlands.
5: Kingpop.
1: Best kept secret.
5: Douwpop.
1: Seagate.
5: Zwarte Cross.
1: En Awakenings.
5: 3FM.
1: Het gouden festivalbandje.
0: Alright, zeg hey. Voor de duidelijkheid, is dat alles, het hele pakket wat je kunt winnen, Anders?
6: Ja, dat is het hele pakket wat je kunt winnen. Ter waarde van 5000 euro. Je kunt meer dan 800 artiesten zien. En ik heb even gerekend. Je staat meer dan 30 dagen achter elkaar op de camping. Gewoon een hele maand leven vanuit zo'n Quetscha-tent. Hoe lekker.
0: Lekker.
6: Allemaal op onze kosten.
0: Lekker.
6: En ik ben op camping nooit meer slapen. Dat is het strijdveld waar wordt gestreden tussen drie duo's. En ze zijn op dit moment aan het koken met jullie, Barend en Benner. Box, die zit helemaal vol met allemaal dingen. Ja. Ik loop heel eventjes naar het eerste team. Dat zijn Cas en Remco. Remco, goedenavond.
7: Goedenavond.
6: Hey, wat staat er voor je op tafel?

0: Nou, ik heb net paprika gesneden. We hebben een gasbrander met een pannetje erop waar we de rijst in koken. En natuurlijk veel te veel komkommers hebben we voor ons staan. Ja.
1: En de bedoeling is om hier zo lekker mogelijk te koken. Als je dat dan wint vanavond, dan pak je extra punten. Remco, jij bent een wetenschappelijk journalist, hè?
0: Nou ja, dat probeer ik wel, ja.
1: Dat zie je ook terug aan het bord. Ongelooflijk saai. Daar kan er wel wat bij. Dan ga ik naar het tweede team. Ja, dat zijn Jonas en Tara. Tara, wat ben je aan het snijden?
2: Ik ben wortel aan het snijden.
1: Oké, nou, het is beter dan wortel schieten. En Jonas, wat heb je? Je staat er een beetje verwilderd bij, Jonas.
3: Ik wilde net de rijst gaan koken. Maar toen kwam ik erachter dat het water nog niet aan het koken is.
1: Het water kookt nog niet. Nou, weet je wat? Dan gooi ik er wat bier bij. Kijk. Misschien is het lekker.
4: Wat flauw dit.
1: In de pan.
4: André.
1: En dan de laatste duel. Oh, jullie zijn al heel ver.
5: We zijn al bijna klaar voor jou.
1: Okay, dit zijn Jenny en Ilse. Wat ligt er op tafel, dames?
5: We hebben een lekker wreppie voor jou met komkommer, paprika, rijst.
6: Crème fraîche gewoon het lekker.
5: Guffelmaaiootje.
1: Dat lust ik niet.
5: Maar we hebben een heel lekker dessert voor jou en dat ga je niet verwachten.
1: Oké, nou, Barend Benner, ik kom zometeen bij je terug voor een echte taste test met de uitslag wat er hier gebeurt op camping Nooit Meer Slapen.
4: Heel wat goed, hè. En ben jij ook zo gecharmeerd van Ilse en Jenny als zij van jou zijn? Want de woorden... Wat hebben we allemaal lekker klaargemaakt voor jou. We zijn al bijna klaar. Meester Andres, hallo.
1: Ja, ik denk dat ik hier ook blijf slapen vanavond.
4: Oké, de weg naar het Gouden Festivalbandje. Ongelooflijk, 8 festivals ter waarde van €5.000. De grande finale deze week natuurlijk in je favoriete middagshow bij Baart en Benner. En daar wil je bij zijn. Check het even op 3FM.nl. Hou het in de gaten. En we zijn er voor je. Mooi zeg. André is echt lekker bezig, hè? Dat kan die wel.
7: Ja, dat kan die.
4: Dat kan die wel, hè?
8: Ja, maar die truffel mayo.
4: Wat dan?
8: Ja, die van

0: je weet het, ik ben een ex-gebruiker en zit helemaal niet meer in de pro-drugslobby. Maar ik zou het heel verfrissend vinden als er nu een kandidaat zou zeggen voor het Gouden Festivalbandje. Jongens, met alle respect, maar ijskoken op een camping tijdens een festival. Ik heb net twee lijnen pep gesnoven, ik hoef niet meer te eten.
1: Nou, ik heb wel wat in de pot pindakaas verstopt voor ze, hoor. Ja. Ze gaan het niet op een borstmortelen doen.
0: Dit hebben we niet uitgezonden. Oh. Middagshow 3FM, lekker Kensington.

0: Ik kan het niet zingen, maar sommige tracks hebben zulke iconische zinnen dat ze voor altijd gekoppeld worden aan één artiest. Ik kan het even zingen en jij raadt gelijk over welke track en welke artiesten het gaat. Niet kijken, Nel, niet kijken, niet kijken, niet kijken. Yellow diamonds in the light.
1: Ja, Rihanna.
0: Heel goed, heel goed. Ik deed echt mijn beste beentje voor.
2: Mooi.
0: Wauw, nou kom maar, nog even één keer. Dan goed, kom maar. Hey.
1: Yellow

0: We found the Very March Festival kaarten in a hopeless place.
1: Het 3FM.
2: Gouden festivalbandje.
0: Alright, deze week de finale van 3FM's Gouden festivalbandje. Ter plaatse is onze kampioen Andres Odijk. Waar zijn we mee bezig, Andres?
3: We zijn bezig met het onszelf in leven houden. We hebben net gekookt in een hele grote tent op camping Nooit Meer Slapen, waar de strijd losgebarsten is om dat Gouden festivalbandje. Deelnemers, messen en vorken neer. Ik kom proeven. We staan hier achter drie grote kookeilandjes, want je moet jezelf wel een beetje in leven kunnen houden op zo'n festival. Ik ga naar een van de deelnemers, dat zijn Jonas en Tara. Wat heb ik voor mij staan?
4: We hebben hier een side salad. En dan hebben we ook de wraps, waar eigenlijk de rijst en de kaas nog bij moet. Maar
3: Nee, maar even Jonas, ik ga een hap nemen, maar ik ben niet iemand die op festivals salade gaat eten. Ik ben geen konijn.
5: Ja, dat is helemaal aan jou.
3: Oké, ik ga proeven.
0: Ondertussen proeft Andres en vertel ik je nog even dat het 3FM festivalbandje, het Gouden festivalbandje, je toegang geeft tot Daalpop, Best Kept Secret, Pinkpop, Daarom Hebben We Het Al, Awakening, Zwarte Cross, Seagate en Lowlands. Dus daar wil je wel om strijden.
3: Er zit paprika in, nog niet in deze salade.
0: Huh?
3: Ik hou niet van paprika. Maar oké, salade neem ik mee. Dan ga ik even naar Remco en Cas. Okay. Jongens, mag ik een hapje van wat jullie hebben gemaakt? Ja, en ik zie een knakworst.
6: Ja, hij was nog niet helemaal, helemaal klaar, maar...
3: Nee. Hij ligt hier op een bord.
6: Smoesjes.
3: Even kijken. Ik neem... Oh, hij knekt dat uit elkaar. Het hele, de inhoud van de wrap ligt op de grond. Ja, jongens, dit ga ik niet eens proberen. Ik neem een hapje. Even kijken. Nou, ik eet een wortelwrap. We gaan nog even kijken bij Ilse en Jenny. Jullie hebben het wel qua opmaak echt mooi, dames. Want je hebt hem dichtgevouwen.
7: Let ja, op, eerst je mondje leeg, maar ik heb een hele mooie hap voor je.
3: Maar je gaat me ook voeren?
7: Ja, zeker.
3: Oké, nou, ik word gevoerd.
0: Kijk,
3: 3, 2,
0: 1.
7: Ja, ik kan me niet vertellen dat hij niet lekker is.
5: Zo.
3: Hé.
5: Gaat het nog steeds over die wrap?
3: Mayonaise. Ik proef mayonaise, waanzinnig lekker.
7: Ja, dit is precies waar je zin in hebt, toch? Ja. Op zo'n festival.
3: Oké, ik ga een cijfer geven.
5: Ja.
3: En degene... Oh, er komt nog een toetje aan. Nee, die ga ik niet.
0: Anders, je hebt 9 dingen in je bek zitten, man. Doe eens even normaal, weet je.
5: Ja, dat is Andres.
0: Echt bizar.
5: Dit is weekend.
7: Ja, toch?
3: Wacht even. Oké. Dan ga ik het bij deze officieel zuren. Ik neem nog één hapje, want er komt een toetje aan.
0: Dus ik denk dat ik het wel weet.
3: Stroopwafel met ananas.
0: Heel goed. Heel
7: stroopwafel zo. Met crème fraîche, snoepjes en ananas.
0: Daar ben je klaar, toch?
5: Gadverdamme, oh. Fantastisch.
0: Ja, wat ben je nou verwend, man?
7: Ja, joh.
0: Wat kan daar nou mis mee zijn? Ik hoor weer een man van het Mediapark in de machtspositie, hoor ik weer.
7: Ja.
3: Nee.
7: Dat is onderdanig.
0: Gelijk weer de lakens uitdelen op een manier dat je denkt, doe eens normaal, man.
7: Ja, het wordt in je mondje geschoven.
0: Ja, precies. Nee. Nou, kom maar op met de jurering.
3: Stroopwafel is heel lekker. Ik ga bij deze bepalen welke kandidaten het lekkerst gekookt hebben.
0: Ja.
3: Welke kandidaten hebben mij het meest verbaasd?
0: Ja.
3: Dat zijn... Jonas en Tara!
0: Huh?
3: Ik vond het oprecht een salade. Ik had dat echt niet verwacht.
7: Oh, wel?
3: Ja, jullie hebben, ik vond het oprecht. Ik zou zelf niet aan een salade denken. En jullie hebben allemaal een beetje hetzelfde gemaakt. Wraps met rijst. En jullie hebben echt rauwkost en helemaal over nagedacht. Jullie zijn de winnaar van deze opdracht.
0: Nee, joh!
5: Wow. Zo, die zag niet uit.
0: Wow.
5: Netflix, joh.
7: Oh,
3: ja. Kijk, en het ding is, ik eet vaak bij de kantine op werk, maar ik denk dat ik hier blijf.
0: Heel goed, nee, dat snap ik wel. Ja. Lekker bezig, Dressie. Mocht je nou bij jezelf denken, joh, waar zijn we nou met z'n allen mee bezig?
1: De meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
8: Hebben jullie nog een beetje energie?
1: Deze mensen, 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
7: 3FM.
0: En daar zitten we middenin, net als de bijna nummer 1 middagshow. Steffen, gaan we het over hebben zometeen in de NOS op 3.
9: Nou, zometeen hoor je wat voetbaltrainer Ron Jans gaat doen als hij straks stopt als voetbaltrainer van FC Utrecht.
0: Keukenrollen verkopen?
9: Je hoort van zijn vrouw.
0: Oké. Ja, ik word niet helemaal benieuwd. Eerst Mr. Justin Bieber, this is nu.

0: Zo, wat leuk zeg, hé. Wat leuk. We gaan het een keer over ons vak hebben. Ik heb namelijk een vraag voor je. Gaat over mij, heel grappig. Welke radiomaker wordt symbolisch de koning van de etenband genoemd?
1: Nee. Oh, nee.
2: Edwin Evers.
0: Ik lees het helemaal verkeerd. Ja. Oké, welk dier... Dit is een vraag voor jou die je wel weet. Dat weet je zeker. Dat weet je wel. Welk dier wordt symbolisch de koning der dieren genoemd? Dus welk dier wordt symbolisch de koning der dieren genoemd?
1: Ik vind het zo heerlijk dat met Uma, mijn dochtertje van anderhalf... Ja. Dat... op dit moment, als ik dan een dier zeg, dat dan niet, dan wordt gewoon gelijk het geluid nagedaan.
0: Ja.
1: En toen was Wijnald, zat natuurlijk gisteren, omdat jij een beetje ziekjes was.
0: Ja.
1: En toen vertelde hij over een jongetje, als ze dan zei de olifant, dat is de olifant, dat zei hij ook weer. Nee, dat deed ik nou. Nou, laat maar.
0: Het is niet per se dat je alles wat je hier in de studio hoort ook weer na moet bellen, weet je. Dat is
2: in principe echt... was het niet voor niks buiten de uitzending.
1: Weet ik, als je
0: erbij was, dan was het echt leuk.
1: Ja, als je luistert, herken je dit, dat echt zo cute is.
0: Oké, jongens, we hadden dit best wel strak weg kunnen zetten. Het is niet gelukt helaas, maar een antwoord op de vraag is welkom via de Baard en Binnen.

0: Jeff Walsa, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik begin in Den Haag, want het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Hoe het er allemaal precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, vertelt justitieminister Van Wil.
2: Dit is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, er zijn met de huidige technologie echt wel dingen te verzinnen. Dus daar gaan we naar kijken.
1: Ja, veel partijen in de Tweede Kamer willen ook dat het luchtalarm blijft, omdat niet iedereen een smartphone heeft om NL Alerts op te ontvangen in geval van nood. Het luchtalarm dat er nu nog is in Nederland op de eerste maanden van de maand verdwijnt vanaf 2028.
3: Als iets goed werkt, hè?
4: Ja.
3: Waarom verwijderen?
5: Ja, dom erop. Ik dacht ook. Volgens mij, ik vind het helemaal geen dom apparaat. Ik vind het een heel duidelijk signaal.
4: We hadden pas die NL Alerts. En we waren allemaal in Hilversum. En Barend kreeg hem. Ik kreeg hem.
5: Ik kreeg hem niet.
4: En Nelly kreeg hem niet voor die brand.
5: Nee, ik heb niks gehad.
4: Nee, dus
5: ik stond daar gewoon helemaal vergast.
4: Bijna in de fik.
5: Ja.
1: Nou, het NL Alert blijft, hè. Het gaat echt om die sirenes.
4: Ja, nee,
1: daar
4: snap
1: moet een nieuw systeem voor komen.
4: Maar dat was toch. Ja, dat NL Alert werkt nog niet.
5: Ja,
4: zo
5: maar
4: goed.
5: Dat was weer lastig als je doof bent.
4: Als jullie nog een keer een mening hebben over het nieuws, ik hang aan jullie lippen.
1: Ander nieuws dan. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. Ook slachtoffers en familie zaten vanmiddag in de rechtszaal toen het hierover ging. En een aantal las een slachtofferverklaring voor. En voor hen was het een best pittige dag, dus kan je voorstellen, vertelt hun advocaat.
6: Maar ze hebben het toch ook wel als heel, ja, goed ervaren om deze stap te zetten en om bij de zaak aanwezig te zijn. Want daar twijfelden ze eerst wel over, ook gelet op de media-aandacht. Maar voor hen en voor de verwerking is het heel goed geweest om de confrontatie vandaag te hebben op zitting.
1: Ja, het Openbaar Ministerie neemt het de man enorm kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedofiele neigingen, maar juist in zijn werk en ook daarbuiten het contact met kinderen opzocht. En het is een bijzondere week voor voetbaltrainer Ron Jans. Want komende donderdag speelt hij met FC Utrecht in de play-offs om een Europese ticket. Maar het zou wel eens de laatste wedstrijd van Jans kunnen zijn als voetbaltrainer. Want hij stopt na dit seizoen. Ja, hoe ziet het leven er na die carrière dan uit? Het AD sprak met zijn vrouw Marjo Jans. En die verklapt één van de geheime hobby's van Jans.
7: Hij is wel dol op boodschappen doen. En dat vind ik minder leuk. Dus wij zijn gewoon een hele goede combi daarin.
8: En als hij boodschappen doet, neemt hij dan ook wel dingen mee dat je denkt,
7: oh. Alleen maar. Ja, lekkere dingen natuurlijk. Maar goed, dat mag ook. Af en toe mag dat wel, toch? Oh ja. Hij neemt ook wel mee wat hij moet meenemen, hoor. Dus ook de gezonde dingen.
1: Ja, donderdagavond dus die mogelijke laatste wedstrijd voor Ron Jans. FC Utrecht speelt dan tegen SC Heerenveen.
4: Het is ook weer gelijk. Ik hoor Ron Jans ook weer denken, weet je wel. Van ja.
5: Ja.
4: Dit is ook precies de reden waarom ik mijn vrouw niet wilde laten interviewen. Ja. Ja. Maar Ron is gewoon helemaal een hele goede boodschap. Helemaal doen dingen meer die helemaal niet zo meer moeten doen. Maar gaan we doen.
9: Maar die vrouwen hebben er niet door dat al die mannen dat in, mijn vader doet dat namelijk ook. Sinds hij met pensioen is, doet hij de boodschappen. Maar dat doet hij natuurlijk alleen maar zodat ze even langs de broodjesafdeling van de Jumbo kunnen voor een kaneelbroodje.
4: Ja, zo van, we hebben thuis echt niks te vertellen. Dit is de vrije ruimte die we pakken. Ja, dat is echt. Heel
5: tragisch.
4: Heel erg. Heel
1: wat
4: het is. Oké,
1: jongens,
4: we doen het weer even.
1: Ja, ook best tragisch. Vanavond komt er vanuit het zuidwesten aardig wat regen aan. Morgen wisselvallige dag. Tussendoor ook wel wat zon bij 14 tot 18 graadjes.
4: Nellebel, waar staat het vast?
5: Ja, dit is ook heel tragisch. Want er staat echt enorm 1741 minuten totale vertraging. Oh. Ik noem de belangrijkste files. De A2 Amsterdam Den Bosch voor afrit Everdingen. 47 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De 54 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot. 60 minuten. Komt de wegwerkzaamheden. De A9 Alkmaar Amstelveen voor Uitgeest 47 minuten. De A10 Amstel Koenplein voor Landsmeer 30 minuten. En de laatste, de A27 Almere Gorkum voor Everdingen 43 minuten.

0: eentje.
1: Dat heeft een soort effect. Ik denk op iedereen hier in de studio, maar altijd in de plaats uitgekomen in 2009. Bij het horen van de eerste toon, dan denk je al, ja, ja. Dit is waarom de radio nou gemaakt is. Empire of the Sun.

0: Ook al luister je vaak naar het radioprogramma en denk je, ja, ik ben het helemaal niet met jou eens, Barend. Ik vind jou echt een loser wat je vindt. En ja, man, wat ben je toch een eikel. Voelen we elkaar nu totaal in de mening dat dit gewoon zo'n ongekende banger is dat je bijna nog een keertje zou draaien?
1: Oh, ik dacht dat je wilde zeggen, ik ben sowieso, ik ben toch een koning.
0: Nee.
1: Ik wilde gaan zeggen.
0: Nee. Over koning gesproken, willen we nog één vraag herstellen. Welk dier wordt symbolisch koning der dieren genoemd?
1: Wauw.
0: Mocht je dat willen kunnen laten weten, dan is dat prima.
1: Wow.
0: Is dat voor eigen benefit. Want we hebben een Barend en Ben en Boombox voor je liggen.
1: Ja.
0: Moet de studio een keer uit? Precies dat ding. Laat even weten, de koning der dieren plus je naam naar de NPO luisterapp. Wag het maar. For just

0: Er is iets met Franse DJ's en mooi oud worden. Die gasten die zijn nog steeds naar buiten toe aan het komen. Alsof ze 20 zijn, zonder dat het irritant wordt. Ik heb het over 2 mensen. Je hebt David Guetta natuurlijk en dit fenomeen, Bob Sinclair. Als ik hem op zijn socials zie, dan denk ik, jeetje man, je bent 50 plus, je ziet eruit als een jong superstar. En gewoon ook hoe je het doet, is nog steeds, ik denk, ja, niet het gehalte van papa, doe maar niet. Weet je? Nee,
1: maar het geldt gewoon echt voor 90% van de Fransen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je wel eens een Franse mina gehad?
1: Zeg ik niet.
2: Volgende vraag.
0: Oké, alright. Belinda uit Meidrecht, uit Slager. Wil jij nog wat vertellen over een Franse mina die je ooit hebt gehad?
3: Nee,
0: dat snap ik ook. Niks aan dan. Ja, je zou kunnen zeggen, je bent de slager van Meidrecht, maar dat had verder niks te maken met die vraag die ik zei.
3: Nee, precies.
0: Wat voor slager heb je?
3: Bij de keurslagerij in Nieuwkoop.
0: Dat vind ik toch zo'n geweldig. Dat vind ik zo'n geweldig vak. Hè. Dat vind ik zo mooi. Zo'n slagerij, weet je, als je daar binnenkomt, er is altijd gezellig volk. En er ligt altijd topkwaliteit in die roef. Ik vind het, of in die duif, sorry. Ik vind dat echt te prijzen, meen ik echt.
3: Ja, ik ook.
0: Nou, dat is lekker, ja. Nee.
4: Belinda is een beetje zenuwachtig.
0: Nee, maar, ja. Maar
1: ik nu gewoon vragen, wil je nog een plakje worst?
0: Nee, normaal niet. Nee, ik wilde aan Belinda vragen het volgende. Ik heb aankomende vrijdag, wordt in Hooglanderveen bij de familie van Delen, wordt de eerste seizoensbarbecue geopend. Met mijn vrienden Ronald en Lisette, die komen met hun kinderen. Die hebben 3 kinderen met de leeftijd variërend van 6, 7 en zoiets ongeveer. Die van mij, die van hun zijn 4, 3 en 2. Wat zijn nou de 2 producten die ik even bij de slager moet halen voor de barbecue, Belinda?
3: Nou, een lekkere
0: blije dijenspies. Een blije dijenspies?
1: Oh. Ja. Dat klinkt een beetje over mijn dijen.
0: Ja,
1: die dijenpletsers.
0: Oké, blije dijenspies, ja, die onthoud ik heel goed.
3: Ja, en een lekker hamburgertje.
0: Een goed hamburgertje. Oké, hartstikke goed. Dan gaan we dat doen. En dan wens ik jou heel veel succes met de volgende vraag. Want jou gaat het nog 1 keer uitleggen en dan mag je het spelen.
4: Bij de eerste vraag geeft Belinda als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Welk dier wordt symbolisch de koning der dieren genoemd?
3: Volgende vraag.
1: Welke paal is onderdeel van het duo Agda en de Munnik?
3: Leeuw.
1: Welke Danny speelde Siske de Rat en had in die hoedanigheid de hit Ik voel me zo verdomd alleen? Danny?
3: De Munnik.
1: Welke Danny heeft een grote hit met Rollercoaster, Danny?
3: De Munk.
1: Wie was samen met Adam volgens de Bijbel de eerste mens op aarde?
3: Vera.
1: Wie presenteerde van 2014 tot 2023 het tv-programma Jinek?
3: Eva.
1: Waar staat de afkorting EVA voor, waarmee een lijst met voorbeelden wordt afgesloten?
3: Eva.
1: Met wie had Jan Smit naast Ellemieke Vermolen tussen 2006 en 2009 een relatie?
3: Ja, nu weet ik het niet meer.
0: Ja. Dat is niet het antwoord waar we zoeken. Ja. Maar wel fantastisch gespeeld. Hoeveel goed?
4: 7!
0: En daarmee sta je op kop. Fijne avond voor jou. En vanmorgen hebben we een internationale kandidaat, hoor.

0: Even goed gezegd.
1: Lekker, het blijft lekker plakken.
0: Zeker voor 90's tijd zometeen. Ik heb zo onwijs veel zin om weer een keertje te winnen.
1: Nou, echt,
0: vind ik leuk.
1: Maar ik heb een bazig kaarsje.
2: 3FM.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
9: Honor the craving.
8: Domino's.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.

0: Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 3FM. Middagshow 3FM, het is 1 minuut over 6. Bart en Benner met 90's tijd binnen nu en een paar minuten. Eerst de NMS op 3, de laatste stand van Moeder Aarde. Hier is Stef Wandstra.
3: Goedenavond, een blunder voor de Belgische politie.
4: NOS op 3.
3: En wat voor, dat vertel ik je zo meteen. Eerst dit, in de Democratische Republiek Congo worden 3 behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Er zijn inmiddels 131 mensen overleden na de uitbraak van een zeldzame variant van ebola. En deze arts vertelt hoe het is om te werken bij zo'n uitbraak waarbij je de hele tijd dode mensen ziet.
5: In de beginperiode, toen dus echt elke dag 12 tot 15 nieuwe patiënten aankwamen en we al een kliniek met 80 bedden vrijwel vol hadden, dan kon je er eigenlijk geen aandacht aan besteden. Je kon de dood constateren en dan ging je weer verder. Dan vulde je het formuliertje in en dan ging je weer verder.
3: Komende zaterdag gaan ze opnieuw naar Congo toe om die ebola-patiënten te verzorgen. Social media en een goed geïnformeerde mening gaan niet goed samen. Door social media weten we minder goed wat waar is en wat niet. En dus kunnen we lastiger een goed onderbouwde mening vormen. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. En ook deze jongeren worstelen ermee.
6: Omdat je zo erg in je eigen bubbel zit, krijg je alleen maar, zeg maar, je eigen standpunt wordt alleen maar benadrukt. En ik denk ook wel dat op social media nooit echt wordt aangehoord dat je een beetje ertussenin zit. Dat is altijd gewoon dit of dat.
7: Met het nieuws wat ik krijg, vind ik zeker dat ik zeker gewoon een mening kan vormen.
6: Ik zie vaak wel gewoon één mening en dan wordt je vooral gewoon iets verteld en dan kan je er niet meer mening over hebben. Het wordt vaak gewoon in één plaatje verteld. Je wordt daarmee in meegesleurd.
3: Het commissariaat zegt dat de politiek meer moet en kan doen tegen de soms extreme algoritmes op sociale media platformen. En dan nog even naar België, want in de buurt van Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie juist net in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die dat lachgas door heel België verkocht. Omdat er te weinig ruimte was om die flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Nou, het gebouw kreeg alleen een nieuw slot, maar je raadt het al, dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben namelijk het hele gebouw leeggehaald. Het weer vanavond blijft bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten nieuwe buien aan. Het weer van morgen blijft wisselvallig met tussendoor ook heel wat zon. 14 tot 18 graden wordt het ongeveer.
2: 3FM met het verkeer. Je moet even lachen.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
10: Welk duo overleeft camping nooit meer slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Want. Barend en Benner.
11: Middagshow op dinsdagavond. Hoog bezoek in de studio. Zometeen. Ken jij Boer Harm nog? Hey.
12: Ja.
11: Ja, natuurlijk. Hey. Een nieuwe gedaante, een nieuwe bezoek.

0: Oh, Barentje die zit ondertussen eventjes naar binnen te werken, dus ik moet nu praten. Dus nou, we gaan maar een spelletje spelen. Moet jij me instarten?
1: Nee, weet ik.
0: Dat was een punt.
1: Nee, is ook zo. Ja. Het is 90's tijd, het is 90's.

0: de Twilight Zone. Een beetje waar we ook in zitten. Weet je, de overgangsfase van het mooie naar het... Nee, het minder mooie naar het mooie weer. Het is toptijd. De zomer komt eraan. Too Unlimited, Twilight Zone, 90's. Pak een beet!
1: Ja, het is volgens mij het beste exportproduct van Nederland ooit, hè? De Too Unlimited.
0: Nee, dat is niet waar.
2: Oh, nee.
0: Dat is de ecstasypil.
2: Oh. is de ecstasypil van Nederlandse bodem?
0: Oh ja.
2: Dat wist ik niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, Nel, je bent drugsklap gepresenteerd.
0: Ja,
2: ja nee. Ja,
0: dus Nel, even een eerlijke vraag aan jou. Hoe laat begint het 8 uur journaal?
2: 9 uur. Nee. Heb je een call to action gedaan voor menu A?
0: Ja, kom maar.
2: Oké, want ik heb namelijk ook nog een menu B voor je. Ik noem het al een wazig kaasje. Want de liefhebbers van Bruce Springsteen noemen hem natuurlijk de boss.
0: Ja.
2: Ik heb het nummer Street of Philadelphia gekozen. Dit was een... de titelsong van de film Philadelphia, gespeeld door Tom Hanks. Dat was een dramatische film.
0: Echt, ja.
2: Dat ging een hele mooie film, maar was ook wel echt een ontzettend zielige film. Want het ging over een advocaat die gay was en AIDS had.
0: Oh.
2: En ontslagen werd. Ze zeiden dat hij niet voldeed aan de vereisten. Ja. Maar dat was natuurlijk gewoon op basis van deze twee dingen.
0: Ja.
2: Het is een prachtig nummer. Het is een somber nummer, maar het is wel echt heel erg mooi. Menu B.
3: Menu B.

0: Nou, ja.
1: Heel mooi.
2: Ja, maar ik merk dat wel eens dat... Kijk, wij zitten hier natuurlijk... Wow, wow, maar soms zit je gewoon lekker... Weet ik wel, ergens op je stekkie. Maakt niet uit waar. En dan denk je... Oh, ik heb gewoon even zin in zo'n lekker rustig nummertje.
0: Hé, die ochtendshow van ons. Is die nog een beetje bezig eigenlijk?
3: Urenlang staan duizenden fans buiten te wachten.
4: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
3: Eindelijk. Hij is terug. Harry Styles. Harry Styles is in Nederland.

0: de Fever Dream. Daar zijn we dan.
1: Het is nineties tijd, het is nineties tijd.
0: Heerlijk.
1: Tijdens het zaaien is het nineties
0: ja, ja.
1: tijd.
0: Nineties ja, ja. tijd. Oh ja, dit ja. is lekker. Pak je telefoon maar alvast.
2: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: De eerste die belt is het enige wat telt. 09091336. Ik herhaal 09091336. Want minuutje A met de klanken van Too Unlimited, The Twilight Zone, staat gelijk aan de Streets of Philadelphia.
2: Van ja. Bruce Springsteen.
0: It's up to you, hè.
3: Oh. Bijzondere strijd.
2: Dus lang, we hebben het lang niet gehad.
3: Nee,
2: dan kan iemand
0: hebben we iemand.
2: Oh, oh, daar gaan we.
0: Hallo, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Met wie?
4: Met Joep Henke.
3: Niks zeggen, niks zeggen.
2: Ja, ik hoor het al.
3: Dit is een Bruce Springsteen.
2: Nee, nee. Dit is een Too Unlimited fan.
4: Nee, het is toch echt Bruce Springsteen?
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet ook zeggen dat de liefhebbers van kutmuziek vaker een slechte carkit hebben.
4: Ja.
0: Nee, ik vind het ook een geweldige plaat. Ik vind het wel jammer dat ik verlies natuurlijk. Maar laten we het dan even op het moois gooien. Wat ga je eten vanavond, grote vriend?
4: Ik heb geen idee. Ik ben onderweg naar huis. Ik hoop dat het lekker is.
0: En het vrouwtje kookt.
4: Nee, het moedertje kookt.
0: Oh, nog beter. Oh. Nou, dat is altijd goed, toch?
2: Dat is vanavond altijd het allerlekkerst.
0: Nee, maar als de vrouw kookt, je weet niet, je bent er niet van op de hoogte. Zal ik vanavond de documentaire over de Manos-firma's opzetten?
4: Ik moet zeggen,
2: daar
4: verstond ik helemaal niks van. Maar...
2: Gewoon lachen.
0: Gewoon lachen. Hey, rustig aan. Waar woont je moeder?
4: Nederhorstenberg.
0: Dat is
4: niet. Maakt niet uit.
0: Oh, oké, ga je vanavond een lekker rellen in Loosdrecht?
4: Nee.
2: Ja, bedankt dat je me gewoon weer een winnaar hebt gemaakt.
0: Ah, heel goed.
4: Ja, jij hebt helemaal gelijk, Nelly.
0: Zo is het. Hey, geef je moeder een knuffel.
4: Doe ik.
0: En geniet ervan, man, de tijd die je nog met haar hebt. Niet dat ze heel oud is of zo, maar ik bedoel, hè. Avondjes met je...
4: Nou, jij hebt me helemaal droevig gemaakt, man.
0: Ja. Nee, maar gewoon avondjes met je moeder zijn goud waard, man. Is toch top?
4: Hey, je hebt gelijk.
3: Wel een liedje om je lekker op te vrolijken.
0: Daarom!
2: Ja, ze heeft geen eet.
0: Daarom. De Streets of Philadelphia, fijne avond, Joepoe.
4: Hoi.

0: Barend, wakker worden. Barend, wakker worden.
1: Jeetje, mineetje, zeg. Hey, Frits Spitsen belde net, zeg. Joh, wat draaien jullie voor saaie muziek, man? Het is niet normaal. De Streets of Philadelphia, alsof je achteruit staat op een roltrap. Maar goed, weet je.
0: Oh, lekker zen momentje.
1: Hey, heel goed, ook weer waar. Ook weer waar. Nou jongens, hey, zo simpel is het. Tot zover andere tijden. Terug naar de onze. Hier zijn Maatje en Golband in hele goede tijden. Stiekem.

0: klinkt ook een beetje, en ik weet helemaal niet hoe het nu met die gast gaat, maar het klinkt ook een beetje als een soort kus naar een hele gelukkige periode uit het leven van hun allebei. Maandje, net hand in hand met die gozer van Goldband.
1: Ja, zo'n lekker verliefd gevoel.
0: Ja man, die Goldband on top of the world, weet je wel, met die Lowlands show. Maar 2022. Wat? Was voor mij een kuttijd, maar...
2: Ja, maar wat nou als dat uit elkaar gaat?
0: Wat?
2: Stel dat zij nou hun relatie eindigt.
0: Ja.
2: Dan moet je dit liedje nog in de eeuwigheid samen doen.
0: Ja, maar dat is toch niet erg?
1: Ja, maar dat mag mensen ook met een kind.
0: Ja, bedoel, moet je als Crash zijnde ervoor kiezen om geen wachtmuziekje te hebben van Michael Jackson, weet je? Ja, dat is ook een vraag die je kan stellen.
1: Nou, inderdaad.
0: Nee, maar dat zijn van die vragen. Ja, koppel je muziek aan een bepaalde emotie, weet je? Dus dat je inderdaad een crash hebt en dat je dan, ja.
2: Nou ja,
0: dat je dan zegt, juffrouw Chantal, die is er even niet. Wacht u even één momentje. Dat is toch Jamie van 5? Die hebben wij al even niet gezien. Ik ga even buiten kijken. Dat zijn vragen die je kan stellen, toch? Of niet? Dat is,
1: Ik wil dat gilletje vermeert als ik tegen mijn man zeg als ik thuis kom. Kom jij eens even mee naar de slaapkamer? Nee. Goeie dan moet jij instarten.
0: Wat?
1: Dan moet jij
0: instarten. Oh, maar ik snap de hele grap. Hey, over hele goede en grote tijden gesproken. Moet je dit fenomeen even horen? Vorig jaar niet van je

0: helm afgedaan.
1: Ja, daar was ik blij mee hoor.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het doodeng met het masker.
2: Ja, een eng masker was het.
1: Ja.
0: De man die het masker op had en eronder zat en nu een nieuwe gedaante aangenomen heet FREDT of Alfred. En je hoort hem zo meteen live hier in de show.

0: Weet je wat een goed radiostation voor jou zou zijn? Dat bestaat online.
1: Nou?
0: Dat is Radio Fiets.
1: Radio Fiets?
0: Ja, dat bestaat.
1: Zo?
0: Stef Banstra, Radio Fiets.
1: Oh, van de fietsen.
0: Ja. Weet je wie daar de ochtendshow presenteert?
2: Nou?
0: Wiel Beelen.
2: Nee.
1: Zit je mooi mee opgezadeld.
0: Moet je maar eens opzoeken. Radio Fiets, het bestaat echt.
1: Ik ga het een keer checken.
3: Laat jongens spaak.
0: Oké, jongen, kom maar door.
4: Het nieuws 6:30, goedenavond. Wereldwijd lopen er hartpatiënten rond met een implantaat dat onterecht schokken kan geven. Blijkt uit onderzoek van onder meer Investico en Nieuwsuur. Onderdelen van het hartkastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige schokken krijgen, vertelt deze journalist.
5: Dus kan betekenen is dat je hartkastje eigenlijk op hol slaat, zou je kunnen zeggen. Dus wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart. Alsof je een trap van een paard krijgt. Alsof je neergeschoten wordt. En dat dus meerdere keren achter elkaar.
4: Ja, die schokken zouden eigenlijk alleen moeten gebeuren bij een dreigende hartstilstand. Hier in Nederland lopen nog zeker duizenden mensen rond met dit type hartkastje. En cardiologen weten volgens Nieuwsuur al 12 jaar lang dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeert patiënten daar niet over. RTL stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. En ook zijn alle seizoenen van die show nu van Videoland afgehaald. RTL doet dit na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van deelnemers van het Britse tv-programma. Twee vrouwen vertelden gisteren aan de BBC dat zij tijdens de opnames zijn verkracht door de man aan wie ze zijn gekoppeld bij Married at First Sight. En een derde Britse vrouw zegt dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag.
2: Gadver.
4: Ja, ze zijn weer terug van weg geweest, de heksennachten. Deze week lopen vrouwen en mannen op initiatief van Dolomina door meerdere binnensteden om aandacht te vragen voor straatintimidatie. Nou, de organisatie Dolomina vertelt waarom die heksennachten eigenlijk zo heten.
6: De heksennachten, vroeger werden we vervolgd als heks, maar er waren waarschijnlijk geen heksen. We waren eigenlijk gewoon de lastige vrouwen die vervolgd zijn. En ik verwacht ook veel mannen, want waarom zou je als man dit niet een belangrijk onderwerp vinden?
4: De bedoeling is dat de organisatie flink wat herrie gaat maken in meerdere binnensteden deze week en ook met fakkels door de straten gaat lopen om aandacht te vragen. Dus voor het lastigvallen van vrouwen, maar ook van queer personen.
0: Het weer, Stef.
4: Vanavond en morgenochtend verspreid over het land nog buien. Morgenmiddag droogt het op, wordt het een graad of 18. Ja, komend weekend, hè, daar gaan we vooral naar kijken. Temperatuur richting de 30 graden.
0: Ja, doe normaal. Lekker, man. Is toch steengoed.
2: Heerlijk.
0: Oké, naar de bel. Was dit het fout?
2: Ja, het drukste moment is voorbij, maar er is op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum, 30 minuten. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor afrit Everdingen, 37 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 27 minuten. Ligt daar olie op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer, 33 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Princeville, 29 minuten. Princeville, ik heb nog nooit van gehoord. Waar ligt dat?
0: Meid.
2: Ah, de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen, 52 minuten.
7: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel.
7: Ik wel.
0: Here we

0: die er is. Dames en heren, mag ik de handen op elkaar voor Fred!
1: Yes, yes!
0: En Fred met DT, dat klinkt inmiddels een beetje... Ja, de selectie van Brazilië is net bekendgemaakt, maar... het klinkt een beetje als een soort spits van Manchester United. Dat is namelijk ook ooit daadwerkelijk zo geweest. Die heet ook Fred. Dat weet je misschien ook wel.
1: Nee, ja, ik ben niet zo'n voetbalfan eigenlijk.
0: Oh, dat zou bij ons in het studentenhuis
1: Ik kijk liever Braziliaanse volleybal.
0: Ja, dat is heel goed. Maar ik ga je even meenemen naar een situatie waarin je Fred wel kent van alweer 1,5-2 jaar geleden, denk ik, Fred.
1: Yes.
0: Het fenomeen wat inmiddels dood en begraven is, deze jongen.

0: al eens zeg. Boer Harm, de man die alle records brak. Anderhalf tot twee jaar geleden. Je hebt onlangs je masker van Boer Harm heb je afgedaan.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Om er even lekker in te komen voordat we je nieuwe plaat gaan beuken. En even je diepte interview gaan afnemen.
1: Tuurlijk.
0: Gaan we even een paar situaties aan je voorleggen. Waarin het handiger is om met je masker op te blijven. Of misschien toch dat maskertje af te doen.
1: Ja. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: In de parenclub met je nieuwe vrouw je ex tegengekomen.
1: Maskertje op.
0: Maskertje op.
1: Maskertje op.
0: Toch lekker, toch lekker. En dan gewoon even een tandje eraf in de sauna?
1: Ja, want dan is het wel warm, hè, de sauna. Ja, dat doen we gewoon even af.
2: Ja, hoe was dat lekker met het optreden? Was dat niet tafens warm altijd?
1: Ja, nou, dat was de meest gestelde vraag. Er kwamen altijd mensen toe, is het niet warm? Ze zeggen, nou, het is potverdomme heet.
0: Ja, weet je, voor 8 ruggen op een show doe je alles, hè?
1: Nou, was het maar 8 ruggen. Nou, wat lekker, zeg.
0: Komen we zo meteen terug. Bij een vliegtuig. In een vliegtuig, daar staat een huilende baby. Masker op of masker af?
1: Masker op, want dan heb ik toch al wat meer gehoor die bedekt is. Laat maar door de paar kilo plastic wat terug.
0: Nel, heb jij er nog eentje?
3: Ja, als je dronken bent.
1: Als ik dronken ben? Is ook wel lekker met maskertje op.
0: Ja, dat was wel lekker.
3: Vooral de volgende dag dat jij
1: kon niet aan mij zien. Je kon het niet zien, alleen als ik liep, dan kon je misschien wel zien.
0: Maar heb jij onder Boer Harm, je hebt mega veel shows gedaan. Sterker nog, ik zat na te denken en ik ben jou ooit zelfs tegengekomen. Met mijn kinderen, die helemaal bang voor jou waren.
3: Maar ik niet alleen je kinderen. Ja. Ik vond het ook echt doodeng. Ja, dat is zo'n eng masker.
0: Dat snap ik al. Nee, maar ik bedoel, ik was bij... waar was dat ook alweer? Ik was uitgenodigd door Andy van der Meijden. In die AFA-show. En ik stond daar op dat podium. En jij komt daar oplopen. Nou, jongen, niet normaal. Mijn kinderen waren doodsbang. Maar waren ook heel erg positief onder de indruk. Maar wat ik me wel afvroeg... Als ik met mijn vrienden in mijn goede periode... dat ik alleen maar aan het knallen en aan het gassen was... als ik dat soort dingen moest doen met zo'n masker op... hoe vaak heb jij daadwerkelijk niet meer op je benen kunnen staan op het podium... omdat je zo lam was?
1: Dat in principe niet. The show must go on.
3: Ja, en, zo net.
1: Ja, 100%. Jawel. Ja. Het was natuurlijk wel lachen, gieren, brullen. En soms was je 8 shows op een dag en een fles vodka per optreden. Dan reken maar uit. Maar als het voetje op het podium ging, dan was ik wel weer daar. Maar ik had ook wel eens dat mijn klomp uitschoot. En ook bijna op mijn bek gelegen is en zulke dingen.
0: Nog even voor degenen die het echt hebben gemist. Wat voor geniaals heb je ooit verzonnen als Boer Harm? Ik bedoel, hoe ben je daarbij gekomen? Dat is een kutvraag natuurlijk die je van de schoolkrant ook krijgt.
1: Ja, nee, dat is dan gaan we echt wel 10 jaar terug of zo. Dat was gewoon een typetje wat ik had bedacht. En ik maak al muziek sinds 2007. En dat is een beetje uitgelopen naar raps maken voor mijn vrienden als we naar festivals gingen. Naar daadwerkelijk concept in de markt brengen. Maar ik heb ook nog echt gewoon een half jaar gezocht naar Groep Mask en zo, weet je wel. Van oké, hoe ga ik het doen?
2: Het was geen toevalligheidje dus.
1: Nee, er is wel echt over nagedacht.
0: Maar het was ook vet, hè? Het zat dik in elkaar. Ja, leuke video's.
1: Ja,
0: weet
1: je hoe het zat.
3: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt van, ik ben de artiest. En dan zien mensen nooit mijn echte hoofd, mijn ware ik.
1: Kijk, weet je wat het is? Wat ik altijd zeg, alles begint met een keuze. En dat is mijn keuze op voorhand geweest. Dus ik vond ook gewoon alles wat erbij komt kijken. Weet je, ik heb er zo lang over nagedacht. Dit is dan de lasten die ik dan draag. It is what it is.
0: Ja.
1: En als ik mezelf bekend wil maken, dan ga ik dat doen. En dan ga ik ook goed over nadenken.
0: Ja, en daarbij, weet je, het is ook... we leven één leventje, weet je. Misschien een jaartje of 80. Ik bedoel, neem nou niet alles zo serieus. Kijk, nee, ik kan me voorstellen, als je de Rembrandt schildert... dat je denkt, daar wil ik ook de gouden kloppen voor krijgen. dit is gewoon Boer Harm. Die jongen heeft gewoon 2 jaar iets heel goed bedacht. En het waanzinnig uitgezet en het heel mooi neergezet. Maar vooral ontzettend gelachen, toch?
1: En het was geweldig. Het was echt niet normaal. Soms dan, weet je, in de stilte kon ik pas alles een beetje verwerken. Weet je, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En ik heb alles... Bijna alles heb ik vastgelegd op camera. Bij 8 terabyte aan beeldmateriaal. En ik heb laatst alles teruggekeken. Kan je zeggen, er is een hoop gebeurd.
0: Zo. Mooi.
2: Hey, maar ik vraag, nou ben je toch... nu ga je verder als Fred.
1: Ja.
2: Maar ja, je bent eigenlijk David.
1: Ik ben David, ja. Waarom Fred?
2: Waarom ga je dan toch weer een ander typetje doen dus?
1: Nee, zeker niet. Nee. Kijk, ik heb bewust niet voor mijn eigen naam gekozen. Weet je, ik wil ook als artistieke kant toch wel iets... Ja, uitstralen, dat moet ook anders zijn, snap je? Mijn tweede naam is Alfred. Mijn opa heet Alfred, die is helaas overleden. Ik dacht, weet je, hij was ook een bijzondere creatieve man. Toch op die manier kan ik misschien hem ook een beetje eren. En Fred met DT is een beetje apart. Ik ben ook apart, denk ik. Hè? Dat kan je wel horen ook aan de muziek.
0: Ik merk wel dat als jij maar de vragen begint te stellen... dat het een soort nieuwsuur begint te worden.
1: Ja,
0: dat
1: gaat maar
0: snel. Even heel even ademhalen, hoor. Het wordt mij, ik bedoel van het meest intelligente programma wat ik kijk is Hart van Nederland. Even rustig aan allemaal.
3: Ja, we gingen wel heel lief.
1: Er was geen bier, sorry.
0: Jammer ging ook echt zo zitten als Rob Trip. Maar even over de situatie, weet je.
2: Daarom zit ik hier, ik zit hier voor de kwaliteit.
0: Ja, nee, dat is
2: jij zit hier voor de looks.
0: Inderdaad, ja. Nou, daar hebben we inderdaad een... En waar het als een koe.

0: Bijna 20 jaar oud, maar nog steeds niet bejaard. De Kaiser Chiefs en Ruby. We hebben Fred in de studio, de man die je beter kent als...
1: Ga je mee, Brommers Kieken?
0: Nou ja, misschien ondertussen ook wel weer gewoon als Fred. Zo simpel is het ook, yes. Fred. Je hebt het masker van Boer Harm afgedaan. Dan ga je een nieuwe act beginnen. Hoeveel mensen heb je ook niet gehad die zeggen... joh Fred, allemaal leuk en wel. Maar moet je dat nou wel doen? Neem nou gewoon genoegen met het feit dat je even succes hebt gehad. Ik ga nou niet bij de hand liggen doen onder een andere naam.
2: Ja, maar dat is Nederland, toch?
3: Ja. Ja.
2: Dat is Nederland, ja. Ja. Punt.
4: Dus dat heb je heel vaak gehoord.
2: Ja, tuurlijk. Maar ook veel positieve reacties.
0: Ja. Ja.
3: Maar wat zei je dan? Wat gaf je dan als antwoord?
2: Niet. Gewoon niet antwoorden. Gewoon laten gaan. Ja.
0: Want wat ik wel heel goed vond, en is dat je gelijk... je kreeg gelijk superveel media-aandacht. Wat is jouw skill erbij? Want ik zag je gelijk bij de boven de erven door. En overal zag ik je zitten, man.
2: Ja, de truc van de marketing was gewoon de stilte. Dus ik had het helemaal zo bedacht. Ik ga niks aankondigen.
0: Ja.
2: Er komt een video van een paar seconden.
0: Ja.
2: Masker op, mijn normale kleding aan, de buik af, nek eruit.
0: Ja.
2: Voice-over doen.
0: Ja.
2: Dus aan alle kanten wordt getriggerd, wat gebeurt hier? En dan 2 dagen daarna of 3 dagen na de video posten. En gelijk eigenlijk de stap naar Fred. En ik zat in de trein toen de reveal video live ging.
0: Ja.
2: Onderweg naar moeders.
0: Ja.
2: En daar ging die video live. Dus ik zat helemaal te shaken. Zo. Ik zat in de stilte coupé, weet je, alles gebeurde. En ik zat op mijn laptop en die mensen keken me allemaal aan van doe stil, weet je. Mijn hartslag ging 230. En het was eruit. En in één keer 10 minuten daarna was ik headliner op de Telegraaf. En ik zat bij de kapper en ik werd gebeld. Wil je vanavond bij RTL komen? Let's go.
0: Ja, tuurlijk.
3: Lijkt me ook dat doodeng, omdat dat je dan het masker afzet. En ik zal echt dan denken, ja, zo meteen val ik vet tegen.
2: Nou, weet je, kijk...
3: Ja, nee, niet maar, lullig, nee, maar gewoon omdat mensen... Bedoelt. Die gaan toch vet fantaseren wat er onder dat... Wie dat onder dat masker...
0: Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat het gewoon de hele tijd Grietje was, die video.
3: Ik dacht, jammer.
0: Zo dubbelrol, weet je. Ja, precies. Nee, maar is dat zo wat Nel zegt?
2: Even kijken, wat was je vraag ook? Ja.
3: Nou, vroegen wij ons ook af. Heel bang was dat je dat heel erg tegen zou vallen. Of dat mensen
2: want ik wist wel waar ik al die tijd achter de schermen aan heb gewerkt, weet je wel.
0: Ja.
2: En ik weet wat ik muzikaal voor mezelf nu heb opgebouwd. Ik heb natuurlijk ook een gigantisch netwerk. Ik kan ook schrijven, ik kan produceren. Dus er komen nog veel meer dingen aan waarvan ik mensen echt wel nieuwsgierig ga maken.
0: Hey, en ben jij heel erg milieubewust?
2: Wat wil je vragen?
0: Nou, omdat ik hoor dat jij in de trein zit. Terwijl ik ook denk, ja, je moet toch mega miljardair zijn geworden van die Boer Harm periode. Acht shows.
4: Ah, maar ging een mooie chanderen overgehouden, denk ik.
2: Er ging ook heel veel uit, hè. En ik zorgde ook voor mijn team. En weet je. Ook daar mijn les uitgehaald. En dat gaan we nu gewoon lekker anders doen.
0: Oké, dus met andere woorden, je had er meer aan over kunnen houden. Je hebt de dingen.
2: Tuurlijk, maar dat is wel tijd, toch? Weet je, je begint met iets.
3: Ja.
2: Weet je, je wordt in één keer, je gaat van hier naar hier. Weet je, oh, kom maar mee, gezellig, leuk, iedereen erin.
0: Wat betaalde je op een gegeven moment voor een goede Boer Harm show? Wat was de topgage van Boer Harm? Ben ik wel even benieuwd naar.
2: Mijn topgage was 3500.
0: Zo, maar goed hoor.
2: Lekker. Voor een half uur en dan vanaf 5000 mensen 5k.
0: Ja, lekker.
2: Ja.
0: Goede periodes en hopen dat het ook weer komt met Fred. We hebben een nieuwe tune van je.
2: Het gaat sowieso gebeuren.
0: Kijk, dat is waar het mee begint, hè?
2: Let's go.
0: Dat het gaat.

0: Maartenmiddagshow van Maartenmidder.
1: Zie.
0: Onwijs leuk.
2: Hij speelt wel verkeerd.
3: Ja, ze wilde het verkeerd. Zij zei vreed.
1: Ja, bijna vreed. Zij zei vreed.
3: Maar we vreten je muziek wel.
1: Ja, nou, jij hebt hem gesaved. Dankjewel.
0: Als jullie nog een keer zulke gierige honden op... voet er eens een keer een foutje A-D-R-E-N-Z. Heb jij geen medelijden met mij dat ik het elke dag met deze gasten moet doen?
1: Ik zeg heel eerlijk, wezen, maar ze heeft me wel gesaved. Ze heeft me wel gesaved, dus Benne, dankjewel.
0: Ja, heel goed, heel goed.
1: Benne staat wel 1-0 voor, jongens.
0: Hey, dankjewel dat je er was, gauw. Ze komt nog een keer langs met wat je ook hebt. Je bent altijd welkom, de deur staat voor je open. Alle geluk met alles wat eraan gaat komen.
1: Jullie bedankt dat ik hier kon zijn.
0: We believe in you!

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Wij kunnen dat bij iWish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: 3FM. Zo meteen de avondshow muziek van Turnstile Seeing Stars. Eerst krijg je het nieuws, het is 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
11: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
10: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
15: Laten we vieren. Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
16: Domino's. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe. Geeft ruimte.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
27: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
28: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Andres Oudijk.
9: Nou, en ik kom net terug van camping Nooit Meer Slapen. Ik ga je vanavond natuurlijk updaten hoe het daar gaat. Maar eerst even dansen samen op muziek van Turnstile. See you in

Het allerbeste dansliedje van dit moment. En niet alleen omdat ik het zeg, maar ook omdat het bovenaan alle danslijsten staat. Bebe Rexha en Fadeless, New Religion.

0: dit geluid bij jou? Weet je wel? Ik bedoel, als je Gen Z'er bent, dan ken je dit geluid sowieso. Als je dat niet bent, dan ga ik het je uitleggen. Het is het geluid van Snapchat. Elke dag moet je een snap naar elkaar sturen, want alleen dan behoud je je streak. Zie de avondstreak, wat ik nu in het leven roep, als hetzelfde. Ik wil elke dag even een berichtje met je sturen. Ben je er dan het vaakst bij in de maand, dan win je een versgemaakte pot sambal Oudijk. Daar strooi ik echt niet mee, hè. Dat is echt iets waar ik trots op ben. Dus ik vind het gewoon leuk. Ben je erbij, stuur me je naam in de app van de NPO Luister.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Rodrigo.

George Ezra maakte Budapest. Je moet het maar durven om tweede keer hetzelfde kunstje te doen. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik heb het over Shakira. Je kent haar natuurlijk nog van dit WK.

0: Maar she did it again.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, dan ben ik geen fan van voetbal, maar ik ben wel fan van Shakira. En ik kwam eigenlijk achter dat dit liedje speciaal gemaakt is voor het WK. Dat op het punt staat van beginnen. We trappen af naar de Verenigde Staten. En ik vind het wel cool, want ze heeft de arm ineengeslagen met Burna Boy. Een hele goede rapper met een hele mooie, donkere, warme stem. En dan haar enthousiasme erop. Dit is Die Die.

to 12. Door de Sambar in de avondshow van 3FM. Ik zie heel veel namen al voorbij komen in de app. Als je die app nou niet hebt, je kan ook een DM sturen. Je hebt daar nog 2 minuten 27 voor. Moet je even mijn Instagram gebruiken. Dat is apenstaartje Andres Odijk. Ik hou namelijk alles bij op een lijst hier. Wie er het vaakst luistert in deze maand. Die maand die tellen we nog tot en met 22 mei. En je hebt dus nog 2 minuten om je naam door te sturen. Dan zet ik je op de avondstreek. Net als met Snapchat. Gewoon even kijken wie er elke dag is. En ben jij er nou het vaakst bij? Dan maak ik jou op 22 mei een vers gemaakte pot sambal over. Ik spreek je straks. Na Kiki.

0: en Kiki. What's a girl to do in 25? Hoppatee, Nol. Die zegt, ik ben bijna te laat, maar ik check toch even in voor vanavond. Nol, bij deze sta je op aanwezig. Het is Andres hier met de avondshow. En in de avondshow is er de avondstreak. Elke dag tot en met 19:30 wil ik even kijken wie erbij is. Je kan je naam doorsturen in de app van NPO Luister. Sturen we elkaar elke dag een bericht. Net als op Snapchat bouwen we een streak. En wie er dan aan het eind van de maand het meeste heeft, die wint een vers gemaakte pot sambal. Ik krijg een bericht van Steven. Hij zegt, hey Steven hier, maar ja, ik begin pas net. Dus ik zal hem helaas niet winnen. Nou ja, kijk Steven, misschien dan deze maand niet meer, want die is bijna voorbij. Maar blijf dat wel gewoon doen, hè. Want hoppatee, natuurlijk, vanaf de 22e knallen we gewoon door. Je weet het, elke avond die naam sturen. Zoals jij gedaan hebt, Henriette. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zegt, Odek, ik zit helemaal te genieten van die Shakira-track.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, even schaal 1 tot hooligan. Hoe erg is jouw voetbalkennis?
1: Nul.
0: Dat zie je, mijne ook. Maar ik ben dus net als jij geraakt door dit liedje van Shakira. Dat brengt mij weer wat dichter bij het WK. Wat is het voor jou dat het hem doet?
1: De zon spat eraf, straalt eraf. En dansen, echt een dansje in het woonkamer doen.
0: Nou, dat snap ik. Mocht je de radio net aanzetten en denken, waar heb je het over? Ik draai net dit liedje. Darling, darling, let's go.
1: Heerlijk.
0: Laat dat WK maar beginnen, zou ik zeggen. Want dan hoor je hem natuurlijk om de havenklap op de radio. Ik kan niet wachten en jij ook niet, Henriette. Fijn.
1: Nee.
0: Je staat genoteerd voor vanavond. Op aanwezig.
1: Check.
0: Goed dat je erbij bent. De avondshow van 3FM. Zo meteen nieuwe muziek van Martin Garrix.

dikke tune hoor, gemaakt door Ed Sheeran, Martin Garrix. Ga je echt nog heel veel horen bij 3FM. Repeat It, hoorde je in de avondshow. Ik kan me voorstellen dat je met grote ogen kijkt naar alle concerten die er deze week gaande zijn. Ik noem maar even iets. Bazaar stond afgelopen zondag in Paradiso Amsterdam. Harry Styles staat, wat is het, 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En als je er overal naartoe wil, dan moet je echt je nieren gaan verkopen. Want concerten zijn echt onbetaalbaar geworden. En juist daarom vind ik het belangrijk dat je in dit radioprogramma kans maakt op 100 euro concertengoed. Gewoon omdat ik vind dat je muziek live moet ervaren, moet beleven. Dat je herinneringen moet maken. Ik heb het hier voor je liggen. Als je meedoet met een quiz, 10 vragen heb ik voor je. En ik geef je vast het antwoord op 1 inkomvraag. Zodat je even je brein kan trainen voordat je je naam stuurt naar de app van NPO Luister. Hoeveel is 90 plus 60 plus 30? Het antwoord moet zijn 180. Als je dat onthoudt, stuur dan je naam naar de app van NPO Luister. Dan spreek ik jou na 2.

0: je hoorde Drake en One Dance. 10 vragen goed binnen 1 minuut. Dat is wat ik van je nodig heb. Dan win jij vanavond 100 euro. Een hele goede avond, Noemi.
1: Hallo.
0: Hallo. 10 vragen goed beantwoorden dus. Je mag alle vragen onbeperkt passen. Er komen alleen geen nieuwe vragen bij. 1 fout antwoord en je ligt eruit. En de laatste vraag mag je beantwoorden met zowel ja als nee. Als je zegt ja op de laatste vraag, kom je morgen weer. Dan kan je morgen kans maken op 200 euro. Wel natuurlijk met het risico dat je alles kwijtraakt. Zeg je nee, dan cash je uit. En dan is die 100 euro van jou. Heb jij vragen?
1: Nee.
0: Mooi, de vragen gaan ook over jouw lievelingsartiesten. Wat voor artiesten zijn dat? Wat voor muziek vind je leuk?
1: Bad Bunny en Raccoon zijn een van de twee die ik qua concerten zo wel heel leuk vind.
0: Oh, dat ligt wel uit elkaar qua muziek.
1: Ja, dat klopt, maar ik luister ook van alles.
0: En wat vind je dan zo cool aan Bad Bunny?
1: Ja, gewoon de muziek, de stijl ervan, zeg maar een beetje dat Spaanse er doorheen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld van Raccoon vind ik dan weer heel leuk dat hij wat meer over gevoel zingt.
0: Nou, ik denk dat jij een fantastische muzieksmaak hebt. Dat wil ik je sowieso meegeven. Laten we gewoon beginnen met de allereerste vraag. Die gaat dus over Bad Bunny. Wat is zijn echte naam?
1: Benito Antonio Martinez Ocasio.
0: Zo, je weet hem helemaal. Fantastisch. Dan de naam van de zachtaardige halfreus en de jachtopzichter van zijn Harry Potter.
1: Pas.
0: Dan het Gouden Festivalbandje is deze week op 3FM. Donderdag is de finale in de middagshow. Daar zitten Nelly Banner en...
1: Pas.
0: Een vraag over Raccoon dan. Uit welke plek in Zeeland komen ze?
1: Goes.
0: Doe een schaap na.
1: Nee.
0: Er komt een nieuw seizoen van First Dates. Hoe heet die barman met die mooie blauwe ogen ook alweer?
1: Victor.
0: Een Aperol Spritz is een cocktail. Die bestaat uit Aperol en Spritz en uit...
1: Bubbels.
0: Hoeveel is 90 plus 60 plus 30?
1: 90.
0: Ik had het antwoord nog gegeven net op de radio.
1: Helemaal kwijt.
0: Ja, Getver, ja. Dat snap ik. Rekenen vind ik ook echt een kutvak op school. Ik was ook
1: ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Wij kunnen het goed met elkaar vinden. Daarom vind ik het extra kut dat ik je die 100 euro niet kan overmaken. Maar ja, je hebt het wel goed gedaan.
1: Beter dan de vorige
0: keer,
1: dus wat dat betreft.
0: Hey, win is a win. Zo moet je het zien. Dankjewel voor het meedoen.
1: Geen probleem.

0: Gert Verdemme. Geloof mij, als ik tegen je zeg dat ik ook zweethanden krijg, dat ik het ook spannend vind, dat mijn hartslag ook sneller begint te kloppen. Omdat ik je gewoon oprecht die 100 euro gun. Omdat ik weet, weet je wel, stufie is niet veel. Misschien moet je je ouders nog wel schulden afbetalen omdat je geld hebt geleend. Je wil een keer op vakantie. Ik vind het gewoon belangrijk dat je naar concerten blijft gaan. En daarom hoop ik dat je die 100 euro wint. Het is Noemi net niet gelukt. Dat betekent wel dat jij morgen aan de beurt kan zijn. Als je denkt, hey Odijk, 10 vragen beantwoorden binnen een minuut. Dat wil ik wel. Stuur me je naam en dan spreek ik je morgen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dan, ja, als je houdt van een beetje filosoferen over teksten, een beetje diep gaan, een beetje nadenken, jezelf een beetje headspace geven, maar niet op een droevige manier, dan ga je Janet Live uit Nederland denk ik heel tof vinden. Luister naar haar nieuwste liedje.

0: Slim, daarvoor van Kensington, Jorden Stay. Zometeen ga ik je vertellen hoe jij kans maakt op een 3FM festival kleedje. En hoor je ook hoe ongelooflijk sad de sfeer was vanmiddag op Camping Nooit Meer Slapen.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Want dat is de plek waar drie duo's strijden om het Gouden Festivalbandje van 3FM. Waarmee je dus kans maakt op het bezoeken van maar liefst 800 artiesten, 8 festivals, internationale tickets naar Siget en nog eens zakgeld. Meer dan 5000 euro komt dan jouw kant op. Die camping die is hier ergens in de buurt. En daar kom ik net vandaan. En om je een klein beetje een sfeerbeeld te geven, dit hoorde je vanmiddag bij Barend en Benner. Ik ben op Camping Nooit Meer Slapen. Dat is het strijdveld waar wordt gestreden tussen drie duo's. En ze zijn op dit moment aan het koken. Remco, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, wat staat er voor je op tafel?
2: Nou, ik heb net paprika gesneden. We hebben een gasbrander met een pannetje erop waar we de rijst in koken.
0: Remco, jij bent een wetenschappelijk journalist, hè?
2: Nou ja, dat probeer ik wel, ja.
0: Dat zie je ook terug aan boord. Ongelooflijk saai. Daar kan er wel wat bij.
3: Ja, en er is één duo al afgevallen. En hoe dat ging, ga ik je zo meteen laten horen. Want ik stond daar met mijn neus bovenop. En dat deed pijn.
1: 3FM.
4: Ster. Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
17: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Sensatie.
3: Avondshow, zometeen Zebra Larsen Midnight Sun ga je horen. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 8:00.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
22: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
20: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De lieve verkeer van de ANWB. Files langer dan een kwartier. Ik begin op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Het is daar een kwartier aanschuiven. Heeft te maken met het wegdek. Dat is in slechte toestand. Op dit moment is de rechte rijstrook dicht. En de laatste vertraging voor nu is op de A16 Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Prinsenviel, daar is het meer dan een half uur oponthoud. Heeft alles te maken met de opruimwerkzaamheden. Op dit moment is er één rijstrook open. 3FM.
23: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
24: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
25: Honda, the power of dreams.
23: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
29: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
30: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
31: Welk duo overleeft camping nooit meer slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Andres Oudijk.
3: Ja, hey, als jij ook naar een festival gaat deze zomer, stuur dan even ja naar de app van NPO Luister. Heb ik iets leuks voor je liggen? Want dat is, hoor je na Zebra Larsen.

0: En doet dat gewoon weer. Bouwt hij gewoon zo'n tune waar je helemaal los op wil gaan. Yo, de Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij 3FM. Dani van 19 uit Udo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey Dani, je gaat zonder verwachtingen.
1: Ja, klopt. Ik ga zonder verwachtingen naar Siget, ja.
0: Hey, maar heb je niet... Dat wordt je eerste keer Siget Festival, hè?
1: Ja.
0: Heb je dan niet een beetje TikTok-stories opgezocht, weet je wel? Instagram reels?
1: Ja, eigenlijk niet per se, nee. Ja, ik heb line-up doorgekeken en alle artiesten een beetje geluisterd.
0: Ja.
1: En een beetje een lijstje gemaakt waar we aan toe.

0: Dani van 19 uit Uden, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, Dani, je gaat zonder verwachtingen.
1: Ja, klopt. Ik ga zonder verwachtingen naar Siget, ja.
0: Hey, maar heb je niet... Dat wordt je eerste keer Siget Festival, hè?
1: Ja.
0: Heb je dan niet een beetje TikTok-stories opgezocht, weet je wel? Instagram reels?
1: Ja, eigenlijk niet per se, nee. Ja, ik heb een line-up doorgekeken en alle artiesten een beetje geluisterd.
0: Ja.
1: En een beetje een lijstje gemaakt waar ik wel naartoe wil.
0: Ja.
1: Maar... Ja, voor de rest eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, nou, ik vind het mooi, want dan... Je Siget-ontmaagding wordt keihard, dat kan ik je vast vertellen. Het is een van de leukste festivals die er bestaat. Super veel grote artiesten, waaronder dus Gerard Larsen, die ik net draaide op IFM. En je gaat erheen met je zus.
1: Zeker.
0: Wat leuk. En waarom jullie samen? Wat is die band? Vertel.
1: Ja, ik ben met mijn zus nog nooit naar een festival geweest. En ik ga elk jaar naar de meeste festivals waar ik naartoe kan. En vorig jaar Gastpop, Rock Werchter en alles. En met mijn zus ben ik er... Ja, ik ben wel één keer naar Pinkpop geweest. Maar dat is alweer 3 jaar geleden, hè. Ja. Dus dat is zoiets van... Nu moet het komen en dan gaan we lekker een vakantie van maken in Budapest.
0: Ah, leuk man. Ik vind dat hartstikke mooi. En om je daar alvast een beetje extra op te hypen... Want je zegt, ik wil vooraan staan bij Gerard Larsen.
1: Mm-hmm.
0: Geef ik jou een 3FM Festival kleedje! Die kan je meenemen.
1: Super, bedankt.
0: En heel veel plezier op het Siget, hè.

ben zelf ook helemaal in de festivalsfeer. Dat komt omdat ik net terugkom van Camping Nooit Meer Slapen. Waar drie duo's tegen elkaar strijden om het 3FM Gouden Festivalbandje. En daar gebeurde vandaag ook iets pijnlijks, hé. Ga ik je zo meteen laten horen.

0: Jesse J. B.O.B. Zij maakt de price tag, hoor je in de avond van 3FM. Ben je zelf ook nog van plan om deze zomer naar een festival te gaan? Stuur me even ja naar de app van NPO Luister. Heb ik misschien wat leuks voor je.
1: Drie duo's in de strijd
2: voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
0: Ja, deze prijs is dikker dan een broodje braadworst met saus. Deze prijs smaakt lekkerder dan een bami pangdang met sambal. Deze prijs is gewilder dan een avondje daten met Jade Anna. Het is namelijk een bandje wat je toegang geeft tot 8 festivals. Internationaal erbij. Je krijgt zakgeld meer dan 5000 euro in totaal. Wat je gewoon wint. De strijd wordt gestreden op de camping. Camping Nooit Meer Slapen. Waar vanmorgen 4 duo's naartoe moesten. Ze moesten daar naartoe liften en zo snel mogelijk een tentje claimen. En het duo dat te laat kwam, dat viel af. Nou ben ik de hele ochtend en de hele middag en de halve avond op Camping Nooit Meer Slapen geweest. En ik laat je even horen hoe het er daar aan toe ging.
3: Zo, het campinggevoel is begonnen. Het is 10:10. En de eerste 2 duo's die zitten al voor hun tentje. Dat betekent dat er ook nog een duo gaat afvallen. En die heb ik gesproken. Het is Camping Nooit Meer Slapen. Ik zie een klein drankje staan. En ook een beetje bedroefde gezichten.
4: Ja,
3: Taran, wat is er gebeurd?
4: Nou, kijk. Wij moesten dus op zoek naar een camping. Ik en Mayra. Dus wij dachten, dat vinden we wel even. Wij hebben alle campings in Hilversum gebeld.
3: Ik kan geen camping meer zien.
4: Nee, ik kan geen camping meer zien. Dit is ook de derde camping waar we naartoe waren geweest. En wat bleek nou? We dachten, we zullen misschien nog net op tijd zijn. Wat was het? 2,5 uur later dan de rest?
5: Op de updates die zouden komen van de mensen die er waren.
4: Ja, er zouden updates gestuurd worden, maar er werd helemaal niks gestuurd. Dus wij dachten... Er is...
3: Julian?
6: Sorry. Ik had geen verbinding.
3: Terwijl ik met een volleybal aan het volleyballen ben. Hier, hoor maar. Zie ik in de verte 2 mensen aankomen rennen. Echt harder dan Usain Bolt. Maar de vraag is er nog plek op Camping Nooit Meer Slapen?
7: Misschien is er iemand, hè?
8: Nee joh, die is fijn.
7: Ah. Jullie zijn de laatste! Ah. Yeah.
8: Oh, halleluja! Ah.
3: Zijn jullie nou helemaal buiten adem?
8: Ik kan goed even niks zeggen joh.
9: Dit duo moet dus als eerste naar huis. Maar ja, wij zijn natuurlijk beroerd, ze niet. Dus ik heb net deze lieve mensen verteld dat zij als goedmaakje aankomend jaar natuurlijk wel bij de 3FM Awards mogen zijn.
3: Let's go! Heerlijk!
9: Daar is Taran extra blij mee, want Taran, wat is er gebeurd afgelopen jaar?
4: Ja, ik was afgelopen jaar ook bij de 3FM Awards. Dat is niet helemaal lekker afgelopen. Ik ben daar iets te ver van het padje afgegaan. Ik ben naar het bewustzijn verloren. Dus ik heb uiteindelijk niets meegekregen van die 3FM Awards.
5: En ik daardoor ook niet, want ik moest backstage mee om hem te troosten.
4: Maar volgend jaar gaan we het mooi goed maken.
3: Oké, laten we dat afspreken. Ik vind het wel, ben je er ook echt uitgedonderd?
4: Nee, we mochten achterblijven. We hebben er zelfs nog chocomel gekregen gratis.
9: Ja. Hij heeft gewoon de hele 3FM Awards bij de EHBO heeft hij gezeten. Dus dit jaar wordt een herkansing. Ja.
3: Weet je überhaupt nog waar het was?
4: Ik weet dat er was een hele lieve meid van Tivoli, Flo heet zij. En zij heeft ons de hele avond chocomel
5: gebracht. Heeft Taran de hele tijd gezegd, volgend jaar ga ik de 3FM Awards uitreiken, jongens.
4: Ja, ik heb haar toen de belofte gemaakt, volgend jaar ga ik een 3FM Award uitreiken. Dus als dat ook nog mogelijk is.
3: Ja, Jules, dat laat ik bij jou. Ik ben ze er, kijk, niet in charge daarover. Jij eigenlijk ook niet.
9: Maar kan je nu al vertellen, Taran?
3: Gaat het niet worden.
9: Net zoals het 3FM Gouden Festivalbandje.
4: Oké. Okay,
3: ja. Neem nog een lekkere stels en een peuk en dan maken we er een mooie dag nog van.
4: Ja, zullen we zeker doen. Dankjewel.
0: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje die gaat verder. En ik ga zo meteen eens even kijken wat daar gebeurt nu op Camping Nooit Meer Slapen. Nee.

0: Je luistert naar de avondshow van 3FM. Dus ik kan me voorstellen dat je houdt van muziek. Ik bedoel, je hoort de Oasis en Live Forever.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, heb je zin om te dansen? Want binnen nu en 20 seconden hoor je echt het beste dansliedje van dit moment. Het is super Brits, weet je wel, met dat prachtige accent. Waar ik jaloers op ben. I cannot do it! Maar Dizzy Rascal, he can! Het liedje heet See You Then.

0: waarin je lekker met een stelt met je vrienden bent, waarin je ook een beetje op boevenpad gaat. Dat is toch hoe een gemiddelde festivalavond eruit ziet. Ik vroeg jou, ben jij nog van plan om deze zomer naar festivals te gaan? Als je dan ja hebt gestuurd in de app van 3FM, vind ik het leuk om je even terug te bellen. Bram, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: 26 jaar.
1: En 46, ja.
0: Oh, excuses. Nou ja, dat is alsnog jong, laten we eerlijk zijn. Yep. En jouw festival zomer, hoe ziet die eruit, Bram?
1: Ja, we beginnen met een paar losse concertjes om even op te warmen in Groningen.
0: Kijk.
1: Dat is het tweede weekend juni. Dan gaan we daarna door naar een lang weekend graspop metal meeting in België.
0: Rock on!
1: Even uitrusten op het werk en dan door naar Concert at Sea.
0: Oké. Okay.
1: Ja, omdat dat toch een beetje het rocken mist, doen we daar achteraan concertje Linkin Park.
0: Oh!
1: Ja, dan even uitrusten en dan moeten we door naar Down the Rabbit Hole. verplicht op vakantie en afsluiten met Lowlands.
0: Bram, jij hebt een gemiddelde zomer drukker dan een 20-jarige. Laten we eerlijk zijn, wat heerlijk!
1: Ja, zo blijf je jong.
0: Hey, maar hoe doe je, want als ik dit hoor, maat, ja, sorry, misschien verdien jij meer dan ik hoor, maar hoe betaal je dat allemaal?
1: Nou, ik denk niet dat direct het geval is. Ik mix het een beetje, we kopen wat kaartjes, we sparen een beetje en we doen wat vrijwilligerswerk op festivals.
0: Kijk, jij bent zo'n man die dan bij de bar staat en dan vrijwilligerswerk doet. Of wat heb je nog meer voor taken die je dan doet daar op het festival?
1: Nou, ja, kijk, achter de bar, dat klinkt heel gezellig, maar dan sta je op één plek.
0: Ja.
1: Wij doen schoonmaken, dus iedereen die tegenwoordig niet meer de bekertjes van zich afgooit, maar de bakjes en de servetjes en zo,
0: ja.
1: Dat ruimen wij met liefde op en dat doen we dan, zeg maar, kijk in het programma waar mijn favoriete bandjes staan. En daar gaan we dan lekker staan schoonmaken.
0: Dus je zit gewoon in die milieudienst eigenlijk, toch?
1: Check, dat
0: ja,
1: is hem.
0: Lekker ja. Man. Bram, dit is echt de beste tip die je aan iedereen kan geven die ook naar festivals wil, maar net zo skeer is als ik. Gewoon vrijwilligerswerk gaan doen daar.
1: Een beetje wel, ja.
0: Hé, hey, Bram, ik vind jou echt een festivalknaller. En daarom wil ik jou belonen met een exclusief 3FM festivalkleedje.
1: Yeah, thanks man. Super.
0: Ga ik naar je opsturen en ik wens je alvast een hele fijne festivalzomer toe.
1: Ook

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

Nieuwe muziek van Vrouwtje. Het heet Jaar na Jaar. Klinkt best wel wat anders dan wat ze normaal maakt. En ik vind het wel hard dat ze weer eens wat nieuws probeert. Dus je gaat het vaker horen wat mij betreft op de radio. Oh, maar echt, ik zweer het je. Elke dag. Dat gebeurt me denk ik 3 keer op een dag. Nee, ik word niet afgewezen. Nou, dat gebeurt me 4 keer op een dag. Ik raak zo vaak dingen kwijt. Sleutels, schoenen, opladers. En misschien herken je dit. Dan heb ik zo meteen de ideale tip voor je. Want ik heb een levenshack die zeg maar voor mij echt life-changing is. En als je dus ook chaotisch bent, dan ga je dit leuk vinden. Maar ik dacht, misschien kunnen we eventjes een beetje levenslessen met elkaar delen. Dus is er iets wat jij in je routine hebt veranderd, wat levensveranderend is geweest? Dus misschien ben je heel gezond gaan eten of heb je iets anders. Ik geef jou een hack als jij mij ook een hack geeft. Stuur even door als je er eentje hebt in de app van NPO Luister. Bel ik je zo meteen na muziek van Cameron Withcamp. Dit is Medusa.

0: speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
1: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: 3FM. Zometeen heb ik een ultieme lifehack voor je als je ook heel vaak dingen vergeet. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
20: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
19: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al na 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers. Praxis.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
27: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
28: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Andres Oudijk.
18: En hoe het nu is op camping Nooit Meer Slapen, ga je binnen nu in een half uurtje horen. Ook heb ik de ideale lifehack voor je als je dingen kwijtraakt. En wat dat is, hoor je na Sigma.

0: De avondshow van 3FM. Wat fantastisch dat we die samen mogen doorbrengen. Miles Smith, Now Horan. Zij maakte Drive Safe. Daarvoor Sigma. Zometeen checken jij en ik even in op camping Nooit Meer Slapen. Het is daar helemaal verregend. Maar daar zijn drie duo's aan het strijden om het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat geeft je toegang tot 8 festivals komende zomer. Maar eerst, ja, er is altijd... Ik word zo ongelooflijk vermoeid van mezelf. Ik raak het de hele dag kwijt. Ik koop echt zo vaak iets nieuws. Het gaat om één ding wat ik in mijn hele leven het vaakst kwijt ben geraakt. En ik denk echt dat ik er een leuke investering van had kunnen gaan doen. Het kost namelijk best wel wat geld. Ik ga je zo meteen de tip geven. Ik zei, zullen jij en ik een lifehack delen? Iets wat je hebt veranderd in je routine? Kan heel simpel zijn, waardoor je leven gemakkelijker is geworden. Eddie, een hele goede avond.
1: Goedenavond, ik zit even radio zacht.
0: Ja, doe even, lekker. Ja. Radio zacht.
1: Ja, even uit.
0: Wat hoor ik op de achtergrond?
1: Oh, dat is mijn tv.
0: Ah, oké, de radio is uit, de tv nog niet.
1: Nee, dat is niks.
0: Goh, een soort kermis bij jou.
1: Ja, nou ja, ja.
0: Oké.
1: Ligt hier nog een vogel rond.
0: Goh, nou, wat een heerlijk inkijkje zo in jouw huis.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt leuker en gezelliger dan bij mij thuis. Zeg ik je heel eerlijk, ik kom zo meteen in mijn eentje thuis op de bank zitten aan mijn pik trekken, is ook niet alles.
1: Nee. Maar ja, moet af en toe gebeuren, toch?
0: Ja, ja. Goed, Eddie, ik wil het even met je hebben over lifehacks. Want ik heb iets fantastisch ontdekt voor mensen die dingen vergeten. Ik heb namelijk één ding wat ik al mijn hele leven lang echt keer op keer kwijtraak. En dat is mijn USB-stick. Ik doe vaak plaatjes draaien in het weekend en ik raak altijd mijn USB-stick kwijt. Nou ben ik erachter gekomen, beste Eddie.
1: Ja.
0: Dat er USB-keycords bestaan. Moet je horen. Mijn USB-stick zit voor nu voor altijd aan mijn keycord en kan ik dus nooit meer kwijtraken.
1: Ja, en doe je hem in de computer en dan zit je er vast aan.
0: Maar Eddie, jij hebt ook zo'n mooie tip. Iets wat jouw leven heeft verbeterd.
1: Ja, nou ja, verbeterd. Het heeft mij wel minder ergernis opgeleverd. Ja, nou, er is dus een browser genaamd Brave. Ja, dus net zoiets als Mozilla of hoe heet dat al, die als Google. Bij Brave heb je geen reclame als je naar YouTube heen gaat.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Dus je hoeft geen YouTube Premium te kopen?
1: Nee.
0: Wauw, dat is wel echt chill, man. Want YouTube Premium kost gewoon 12, 13 euro in de maand, hè? Wil jij nog één keer zeggen wat alle mensen moeten doen die reclamevrij willen YouTuben?
1: Naar de Brave browser.
0: Ik ga aandelen kopen. Thanks, Eddie.
1: Nou,

Zometeen heb ik muziek voor je van Higpie. Super goede band. En als je het niet van mij aanneemt, neem het dan aan van de NOS. Daar heb ik namelijk een artikel over ze gelezen. En toen dacht ik, oh, dat maakt mij trots. Is gewoon een band, hè, die hier begonnen is bij 3FM. En zometeen duiken jij en ik eventjes in Camping Nooit Meer Slapen. Daar wordt gestreden om het 3FM Gouden Festivalbandje. Ik heb gehoord dat er een bonte avond gaande is. Ik ben daar net van terug. En mijn collega Jasper Schrijvers, die ga ik zo even bellen.

0: over ze bij de NOS. Hoe goed ze zijn. En toen dacht ik, ja man, dat maakt me echt trots. Die zijn hier gewoon begonnen bij 3FM. Jordi Higpy en Nothing.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Oh mijn god, Camping Nooit Meer Slapen is misschien wel de leukste festivalcamping die nu open is in ieder geval. Hele gelimiteerde toelagen, want maar 3 duo's die zijn daar aan het strijden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is een ticket tot 8 festivals, 30 dagen op de camping en meer dan 5000 euro aan artiesten die je live kan zien. En mijn goede vriend en collega Jasper Schrijvers, die is op dit moment op die camping. Jasper, hoe is het daar?
2: Buiten is het echt keihard aan het regenen, maar gelukkig staat er een soort grote ronde circus tent. En daar is het lid, daar gebeurt het vanavond. Want de bonte avond is zojuist begonnen. In eerste instantie met een act van Julien en Manny, onze internethelden. En ik loop nu naar binnen, ik zie daar 2 mensen met een pruik, een zonnebril, dansen op de tafel. En volgens mij is het een soort Hans Klok-achtige act, want ze hebben een soort grote kartonnen doos waarin iemand bezig is. En ik ga heel even kijken hoor, want de jury zit er ook. Dat is Jet van der Steen, Def en Britt Stam. Ik ga toch heel even checken hoor bij ze. Britt, mag ik je heel veel storen?
3: Ja.
2: Je ziet dit, 2 mensen keihard gaan op het podium. Wat vind je hier nou van?
3: Ja, ik vind, dit is kant. Dit is diva.
2: Ja, is dit voor jou winpotentie? Wat zie je gebeuren?
3: Ja, ik vind dit wel winpotentie, want ik denk ook verder, weet je wat, je moet ook denken in al die festivalcontent. Ik zie gewoon kantiness. Ja, I love it.
2: God, oké. Ik ga nog heel veel checken bij Jet van der Steen. Jet, wat zie je nou? Wat vind je ervan?
4: Nou, ik vind het heel veel divaness. I like it. En de pruiken en de looks en de knipoogjes. Het gaat goed.
2: Ja, oké. Je ziet hier wel misschien een potentiële winnaar.
4: Ja, al helemaal. Ik zag, ze had net een eigen gouden festivalbandje gemaakt. Kijk, daar komt er
2: nog
4: een.
2: Oh, mijn god. Het is weer helemaal lit. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. De jury is in ieder geval enthousiast.
0: Oké, lekker man. Het 3FM Gouden Festivalbandje in volle gang. Jasper Schrijvers hoor je nog de hele avond. Wil je het nou volgen op socials? Dat kan, @NPO3FM. En als je het niet op socials kan volgen, dan hoor je dat lekker op de radio. Je hoorde Jasper in gesprek met onder andere influencer Britt Stam en zangeres Jet van der Steen. De avondshow zo meteen met iets uit Engeland wat beter is dan After Eight. Nou, Olivia Dien.

wat ik bedoel als ik zeg lekkerder dan een after eight uit Engeland. Het is een beetje spoken word, maar dan op house beats. Ja, deze man die gaat echt de hele zomer stelen. Zijn naam is Anthony Schmierek. Je hoort de Rafters. Het is Andres hier, ik ben er voor je tot aan 10 uur met de avondshow van 3FM. Heb je zin in een beetje drum en bass? Vraag ik vooral aan Robin. Ik zal me zo meteen laten horen wat hij stuurt. En of dat goed gaat komen.

Dit is Adres hier en ik hoop dat je een ongelooflijk lekkere avond hebt. Ik zou zo graag willen kunnen zeggen tegen deze gozer... Hey, wat heb jij een lekkere muziek gemaakt, manbroer? Maar ik ken hem helaas niet, dus ik zeg het bij deze. Alex Warren op de radio.

avondshow. Je hoorde Hozier en Too Sweet. Jij en ik bouwen op richting 3 voor 12. Dat is 3 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek. En als ik vooruit kijk, zie ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen staan. Zometeen maar eventjes aan Eva Kleven vragen of die allemaal van de redactie zijn. Of dat er een band komt spelen. Hoor je naar Kevin en Rob.

0: Ariana en SNM hoor je bij 3FM. We gaan zo richting 10 uur. En dat is traditiegetrouw het moment daarop 3 voor 12 aftrapt. Met 3 uur lang nieuwe muziek. Eva Kleven.
1: Ja, ik zit echt te dromen van de dag dat ik kan zeggen: de track van de dag is van Rihanna. Want ze heeft nieuwe muziek. Maar dat, ik weet niet of dat ooit nog gaat gebeuren.
0: Nee, dat denk ik niet. Ze is net moeder geworden, toch?
1: Ja.
0: Dus dat gaat dan niet gebeuren.
1: Nee, maar ja.
0: Het zou wel leuk zijn.
1: I might be bad, but I'm perfect.
0: Ja, ja, goede plaat.
1: Graag. Ja, hele fijne.
0: Good boy, ook dik.
1: Oh, heel.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Och. Nou, we moeten een keer Rihanna special maken.
2: Leuk.
1: Oké, deal.
2: Leuk.
1: Ik ben in.
0: Maar niet vanavond.
1: Nee, oké, 3 voor 12. Ja, nee.
0: Ik zat net even te tellen en ik zag 9 man hier voorbij lopen.
1: Nee, ja, absoluut. Ja, het is gewoon weer een liveboxje vol, zullen we maar zeggen. Nee, het is heel tof. Er is een soort conceptband gevormd in Rotterdam. Ze heten Another Taste. Het is een hele groep vrienden die al heel lang muziek maken met elkaar. Het is ongelooflijk funky. Er zitten snoeigoeie vocalisten in. Ja, je moet het eigenlijk gewoon meemaken.
0: Nou, dat dus gaat dus vanavond gebeuren.
1: Iets van 3 kwartier of zo, dan staan ze in de livebox.
0: Nou, Olaf en Linda die staan aan te popelen. Die zegt nog een klein uurtje tot Another Taste live speelt. Heeswijk Dinter zit er klaar voor.
1: Lekker Heeswijk Dinter.
0: En wat is dan de track van de dag vandaag als die van
1: Ja, van Couriers. Dus die stonden op The Great Escape. Zijn ontdekt, hebben net nieuwe muziek. Het is volgens mij een interview dat Jasper daar heeft gehouden. Morgen hoor je dat in 3 voor 12 radio, maar vandaag alvast hun allernieuwste tune.
0: Kijk.
1: Verwacht gitaar.
0: Kijk, lekker die radio aanhouden als je wil weten wat er allemaal speelt in de muziekwereld. Veel plezier, Eva.
3: 3FM.
4: Ster. Altijd willen. Altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia.
2: Movement that inspires.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: 3FM. Helemaal klaar om laat in de avond nog wat nieuwe tunes te ontdekken. Dan zit je goed bij 3 voor 12 Radio. Na het nieuws. Om 10 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu €200 miljoen in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
16: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
15: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
17: Ster. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
23: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag

3FM.

0: Rani, I Love Life, hoor je de hele week extra vaak op 3FM. Dat krijg je met een mega hit. Nou, ik van Club Kleven, I Approve. Hele goede avond. Eva hier, klaar om nieuwe muziek te ontdekken met me.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Want dat is wat we doen. Ik kreeg een berichtje. Ik had net al gezegd bij Andres dat Another Taste vanavond in de livebox staat. Dat wordt funky, dat wordt dansbaar, dat wordt echt heel, heel fijn. En Hans die appt via de NPO Luister-app. Non de Jus liekt de pizzeria wel 30 minuten, 3 kwartier. Ja, inmiddels is het nog maar een half uurtje. Rustig aan, rustig.

gaan. En in de tussentijd hoef je je echt niet te vervelen. Oh, hell no. Ik heb alleen maar hele fijne tunes. Eentje die ik al een tijdje niet gehoord had. Doja Cat en SZA staat bijvoorbeeld voor je klaar. Die hoor je na de track van de dag zometeen. De track van de dag. Dat is wat 3 voor 12 betreft de track die je vandaag gehoord moet hebben voordat je gaat slapen. Voordat de volgende dag weer aanbreekt. Die een stempeltje zet op deze dag. En die is vandaag van 5 mannen uit Dublin. Gurriers heten ze. G-U-R-R-I-E-R-S. Gurriers, zeg maar. Stonden ook op The Great Escape. Jasper heeft ze daar gesproken. En dat interview dat hoor je morgen. Maar ik heb nu alvast muziek van ze meegenomen. Als track van de dag. Het is echt heel fijn. Het is gitaar, het is punk, het is... gewoon hele fijne tunes om je dag mee af te sluiten. Of om je nacht te beginnen, zou ik maar zeggen. Je avond mee door te zetten. Want dat doen we hier bij 3 voor 12. We gaan een beetje op een muzikale ontdekkingstocht. En we tunen ook nog eens even in. Ja, op de plek waar het vandaag

soundtrack van de dag. Het is echt heel fijn. Het is gitaar, het is punk, het is... gewoon hele fijne tunes om je dag mee af te sluiten. Of om je nacht te beginnen, zal ik maar zeggen. Je avond mee door te zetten. Want dat doen we hier bij 3 voor 12. We gaan een beetje op muzikale ontdekkingstocht. En we tunen ook nog eens even in. Ja, op de plek waar het vandaag is begonnen. Camping Nooit Meer Slapen. Daar is de strijd losgebarsten om het 3FM Gouden Festivalbandje. Hoe het avondprogramma eruit ziet, dat hoor je zometeen van Jasper, reporter ter plaatse.

0: Maar dan anders. Just Jack Style en John. Turn the lights off bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Ik heb er weer één voor je hoor. Uitgekozen, gecureerd, door de hele redactie beluisterd. En ja, het is officieel de track van de dag. Van 5 mannen uit Dublin. Dat is eigenlijk de korte omschrijving van Couriers. Dat schrijf je G-U-R-R-I-E-R-S. Lange omschrijving zou dan zijn dampende, zwetende postpunk. Postpunk van de 5 mannen uit Dublin. Ja, ze hebben dus nieuwe muziek. Aankomend weekend kan je dat al gaan bewonderen. Mocht je kaartjes hebben voor het Sneester Festival in Den Haag, dan staan zij op het podium. In Lowlands zijn ze er ook. In augustus. Op Lowlands natuurlijk. Ik ben daar denk ik wel bij. Ik ben wel benieuwd hoe dit namelijk live gaat klinken. En het leukste is, Jasper die heeft ze even gesproken in Brighton op The Great Escape. Het Showcase Festival in Brighton. En daar heeft hij volgens mij wat leuke vragen gesteld. Die ga ik je morgen laten horen. Maar eerst is het dan tijd om die muziek een beetje te ontdekken. Ben je erbij bij 3 voor 12 Radio? Laat je dan horen via de NPO Luister-app. Daar kun je ook stemmen op de track van de dag via een poll. Je kan zeggen wat een banger of ik vind het 3 keer niks. Eerlijk zijn, hè? En mocht het iets ertussenin zijn, schrijf dan even een uitgebreide recensie. Voice-appje mag ook. Kom maar op met je mening. Ik ben heel benieuwd wat je van deze tune vindt. Nieuwste van Couriers hoor je nu. Nobody's coming to save you, Haiti. And I

Courier, trek van de dag, nieuwe muziek. Nobody's Coming to Save You, heet die. En aan jou de vraag, wat vind je ervan? Laat even je mening achter via de gratis NPO Luister-app, via de poll of stuur even een berichtje. Dit zijn Doja Cat en SZA.

Doja Cat en SZA, Kiss Me More. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn vriend. En dat doet hij ook, dus dat is fijn. Goed, daarvoor hoorde je de track van de dag van Gurriers. En die klinkt zo.

Ja, de eerste reactie op deze super lekkere wall of sound gitaren van Couriers. Hidde zegt tune. Luda zegt super vet. Sascha zegt ik ben echt obsessed. En Cheert zegt ik doe me een beetje denken aan hoe de Murder Capital op een eerste plaat klonk. Note to self, morgen het debuutalbum van de Murder Capital weer eens opzetten. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Ik ga dat misschien ook wel doen. Ned zegt ja, dit is het alarmschot. Dit betekent dat het tijd is voor Noisy Boy Summer. Ja, dat voel ik ook wel. Volgens mij komt hij eraan, die Noisy Boy Summer. Kan niet wachten. Johan Emojiman die geeft nog een paar emojis in de NPO Luister-app. Onder andere een emoji van het gezicht dat ik altijd maak als ik een brain freeze heb. Dus zo tandjes op elkaar, je ogen een beetje zo open. Een gezicht met allemaal hartjes erin, een tongetje uit de mond en een klein rockhandje. Ja, dat is lekker, hè. Van Noisy Boy Summer, Couriers and Nobody's Coming to Save You, gaan we naar Noisy Girl Summer. Want Charli XCX begint aan haar rockstar era.

0: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegen.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Kijk uit als je op de weg rijdt. Even kijken. Ik heb volgens mij contact met een hele bijzondere gelegenheidscamping.

0: Er zijn drie duo's die op dit moment strijden om dat gouden festivalbandje, waarmee ze toegang krijgen tot maar liefst 8 festivals deze zomer. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en Siget. En die drie duo's die zijn nu op camping Nooit Meer Slapen, waar ze de komende dagen strijden voor die felbegeerde prijs. En de bonte avond is net begonnen. Ik zag al een festival met een soort van glitterpruik, iemand die een dansje deed. En mijn collega Jasper Schrijvers die loopt daar rond. Ik ben heel benieuwd naar de sfeer, want het is de eerste avond op een festivalcamping. En jij dacht, nou, daar moet gewoon op geborreld worden, of niet, Jasper?
1: Absoluut. Ik moet wel zeggen, ik heb ook gelijk een beginnersfout gemaakt. Want ga je naar een festival, regel 1, trek je oude gimpen aan. Ik loop hier met mijn nieuwe gimpen. Ja, het is echt vreselijk. Die zijn helemaal bruin aan het worden. Daar baal ik wel van. Maar we staan op het grasveld niet voor niks, want we gaan een spelletje spelen. Ilse, wat gaan we doen?
2: Ja, we gaan Jeu de Boule.
1: Jeu de Boule, ja. En ik dacht zelf van Jeu de Boule is wel leuk, maar misschien ook een beetje tam, een beetje saai. We moeten er wat meer van maken, toch, Remke?
3: Ja, en daarom gaan we een bak trekken, toch?
1: Ja, we gaan Jeu de Boule voor een bakkie. Oftewel, degene die het vers weggooit, die verliest. En die moet een atje doen. Ik ga de gele bal gooien, jongens. En ja. Oké, ik heb een gele bal gegooid. Degene die het vers weg van is, die mag een atje gaan doen. Wie wil eerst? Ja?
2: Ja.
1: Oké, pak een bal.
2: Ik pak lekker de rode
1: bal. Oké.
2: De rode bal. Oké, komt-ie.
1: Oké. Oh, die ligt er heel dichtbij. Dat is oprecht. Wacht, dat is heel goed gedaan. Dat is, ik denk, 15 centimeter ver.
2: Ja, zoiets, denk ik. Nou, top.
1: Supergoed. Nou, dat is waarschijnlijk geen bak voor jou. Wie is de volgende?
4: Nou, ik wil op zich best wel doen.
1: Ja. Pak een bal.
4: Nou, geen rode natuurlijk.
1: Een blauwe bal.
4: Een blauwe bal. Nou,
1: altijd kut.
4: Ja.
1: Mooi maar. Ja, oh, je rolt hem. Oeh. Die is ook dichtbij, maar hij is wel verder weg dan de rode bal.
4: Nou, daar lijkt het toch niet op, toch?
1: Nee. Oh nee, wacht, de geel is het mikpunt. Sorry. Ja. Sorry, ik ben ook niet helemaal scherp meer. Oké, hartstikke goed gedaan. Dat betekent dat jij, het is best een opgave, ze liggen best dicht bij elkaar. Dus.
5: Ja, ik zie het. Ja, dat wordt een hele uitdaging.
1: Pak snel de groene bal. En gooi hem of rol hem, wat jouw tactiek is.
5: Ja.
1: Ja, gooi maar.
5: Ja.
1: Rollen. Oeh. Oh.
2: Oh.
1: Dit is heel spannend. Dit is heel spannend. De centimeterwerk.
0: Hey, hoeveel mensen moeten er nog gooien, Jasper? Gaat iedereen zijn best doen?
1: Nee, volgens mij iedereen is gegooid.
0: Oh, ik wil ook. Ik ben hier heel goed in, namelijk.
1: Rode bal.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Wie is rood? Oh. Dat is een atje voor jou.
2: Ja, toch wel.
0: En wat zit er in het glaasje dan, Jas?
2: Nee.
1: Ik heb snel een biertje gepakt.
2: Ik kan echt niet afweer.
1: Oh, sorry voor de schuim, jongens. Oké, hier voor jou.
2: Ik kan niet afweer.
1: Oké, drink. Ondertussen wordt hij een biertje leeggedronken. Het is nog lang onrustig op de camping hier.
0: Ja, dat blijkt. Hè, Jasper Schrijvers, hele fijne nacht. Hou ze wakker, hè, daar.
1: Komt goed, we gaan lekker drinken hier.
0: De bonte avond op camping. Nooit meer slapen. Morgenochtend bij Wijnand en Jamie weer een update. Ja, en die prijs die ze kunnen winnen, dat is echt niet mis. 8 festivals deze zomer. Waaronder een bandje voor Best Kept Secret natuurlijk. En daar staat dit jaar...

0: Gorillaz.
1: 3 voor 12.
2: 3 voor 12 radio.
1: 3 FM.
0: Zometeen in de livebox Another Taste. En het is echt anders dan anders. Het is heel dansbaar, het is heel fijn. Ik ga ze zo meteen aan je voorstellen. Na deze ongelofelijke fijne song van Kacey Musgraves, Dry

0: Kacey Musgraves. Over droog staan, oftewel een dry spell. Je luistert naar 3 voor 12 Radio met ook vanavond weer live muziek.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Met vanavond Another Taste. Hier bij 3 voor 12 Radio, we houden echt van de allerbeste nieuwe muziek. En het is natuurlijk nog leuker als die muziek gewoon van eigen bodem komt. Vanavond hebben we heel erg veel Nederlands talent in de studio. Another Taste is namelijk op bezoek. Het is een disco-collectief uit Rotterdam. Is met 7 man sterk vanavond. Dus die livebox die barst echt uit zijn voegen. Je kunt meekijken via 3fm.nl/live. Of zet even je NPO-luister-app op cameraatje. Dan zie je hier op dit moment nu nog de studio en mij. Maar zometeen ook daadwerkelijk 7 man sterk in de livebox. Ik zou zeggen, get ready for jazzy, for groovy, for swingende heerlijke disco en funk van Another Taste. Nu live bij 3 voor 12 Radio met Peace Call.

hey, als vrede op de wereld zo funky is als Another Taste doet vermoeden, dan ben ik helemaal voor, man. Damn! Ik ben blij dat ze zometeen nog een nummer spelen. Ook in de NPO Luister-app wordt er positief gereageerd. Holy crap. Rien die zegt, Another Taste smaakt in ieder geval heerlijk, hoor. Dus zometeen meer live muziek bij 3 voor 12 Radio. Zometeen hoor je ook nog Joshua Idehen. It Always Was. Poëzie op beat, zet hij. En dit is natuurlijk Paramore bij 3 voor 12 Radio. This is why.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: 3FM. Mocht je net intunen bij 3 voor 12 Radio, hebben we vanavond echt een 7-man sterke live band in de livebox staan. Another Taste hoor je zometeen. Na het nieuws van 11 uur.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
19: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
21: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
13: VPRO.
21: Eva Kleven.
13: Op bezoek bij 3 voor 12 Radio's vanavond. Another Taste. Ze komen zo meteen even buurten in de studio. Spelen ook nog live voor je. Je hoort zo meteen ook Somber naar Robin. En dit is Dopamine.

somber en potential. Nou, dat maakt hij wel waar, hoor. Zo, wat een artiest is dat. En over artiesten gesproken, ik heb 7 man sterk in de livebox. Het is echt fijn dat ze er zijn. Vanavond Another Taste met mega swingend collectief uit Rotterdam. Klonk net al zo.

0: de studio tegenover mij, Bobby en Bob.
1: Yes.
0: Yes, welkom. Leuk om even met jullie te kletsen. Another Taste 2 is net uit, hè, het album.
1: Klopt. Sinds eind april hebben we die in de winkels liggen.
0: Kijk. Available now, zeggen we dan. Ja, precies. Hey, jullie muziek is zo heerlijk. De hele NPO Luister-app stroomt vol met... Oké, het was even 3 kwartier wachten, maar het is het meer dan waard. Ik had namelijk 3 kwartier geleden al gezegd... je moet even blijven luisteren, want dit is zeker de moeite waard. Alleen maar mensen die zeggen... oh my god, we zijn back in the 70s. Iemand heeft zelfs Aretha Franklin genoemd. Maar

0: april hebben we die in de winkels liggen.
1: Kijk, available now, zeggen we dan. Ja, precies. Hey, jullie muziek is zo heerlijk. De hele NPO Luister-app stroomt vol met... Oké, het was even 3 kwartier wachten, maar het is het meer dan waard. Ik had namelijk 3 kwartier geleden al gezegd... je moet even blijven luisteren, want dit is zeker de moeite waard. Alleen maar mensen die zeggen... oh my god, we zijn back in the 70s. Iemand heeft zelfs Aretha Franklin genoemd. Maar zo. Dan wel Aretha gespeeld A-R-I-T-A.
0: No,
1: Aretha. Gewoon Rita met een A ervoor.
2: Shout out Serena.
1: Ja, absoluut. Serena, voor jullie vocalist. 7 man sterk. Kon het niet met minder?
0: Nee, niet echt. Nee. Want wij wilden toch ook wel echt... ritmegitaar is heel belangrijk. We hebben heel veel toetsenpartijen in onze productie zitten. Dus we moesten daar ook eigenlijk wel met 2 toetsenisten.
1: Ja.
0: We doen veel met groep vocals. Dus iedereen heeft eigenlijk... we hebben 4 vocals tegelijk op het podium. En percussie is onmisbaar. Dus Yoko hadden we daar ook absoluut bij nodig.
2: Ja, en een beperkte versie ook vanavond. Want Peace Call is eigenlijk ook met... blazers.
1: Ja.
2: Dus, en ja, ja zijn er niet bij helaas.
1: Ja, goed. Maar zo kunnen jullie het zover uitkleden en aankleden als jullie eigenlijk zelf winnen, willen.
2: Proberen we.
1: Ja, ja, dat is vet hoor. Hey, en hoe maken jullie dan je muziek? Is dat ook met al die mensen? Wordt dat een soort jam en pak je daar stukjes uit? Of ga je echt met een partituur zitten? Dus gewoon leeg muziekpapier en ga je dan gewoon 7 partijen tegelijk componeren? Hoe doe je dat?
0: Nee, we hebben zelf een studio waar we alles een beetje schrijven. Okay. En dat is toch wel een proces wat we met iets minder mensen tegelijk meestal beginnen.
1: Uh-huh.
0: Omdat als alles een democratisch proces moet worden, dan is het vaak ook wel heel verwarrend.
1: Ja.
0: En wij zijn een groep eigenlijk ook met z'n 4 begonnen.
1: Okay.
0: En de liveband is daar een beetje op uitgebouwd, zeg maar.
1: Ja, snap ik. Ja. Dus dat begin is eigenlijk met een kleiner groepje, maar als jullie het gaan opnemen, dan is dat ook wel een heel bijzonder proces. Ik las dat jullie alles op tape opnemen.
0: Ja, klopt.
1: Niks digitaal.
0: Vocals doen we wel eens digitaal.
1: Okay.
0: Ja, de stemmen die vergen soms toch iets meer aandacht. Mm-hmm. Of dat je heel veel verschillende lagen hebt. En met zo'n tape-machine ben je een beetje beperkt tot hoeveel sporen je hebt.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Ja. Ja. En hoeveel sporen nemen jullie dan op als jullie gaan opnemen?
0: De instrumentale tracks zijn 16 sporen maximaal. Dus, maar je kan wel natuurlijk meerdere geluiden op hetzelfde spoor zetten. Zolang er maar niet 2 dingen tegelijk dan. Ja.
1: Dus dan zet je de blazers bij elkaar en die geef je 2 microfoons terwijl ze met z'n drieën zijn? Of zo.
0: Ja, zoiets. Ja,
2: ja of je. Je geeft ze alle 3 microfoon. Maar voordat ze naar de tape gaan, komen ze op 1 kanaal. Dus je stopt ze eerst in een mixertje.
1: Hey.
2: En dan maak je een mooie blend. En dan heb je zo...
1: You heard it here first.
2: Ja.
1: Mocht je die uitdaging een keer aan willen. Is het iets wat je altijd al had gehoopt om een keer te doen? Want dit is natuurlijk hoe de muziek waar jullie ook naar refereren terwijl je muziek maakt ook is opgenomen, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Zeker. Ja, en vooral Bobby en ik, wij kennen elkaar al heel erg lang. Ook door de muziek, zeg maar. En de hele stijl en een beetje de DJ-cultuurtje en vinyl.
1: Ja.
2: En uiteindelijk was dat 1+1=2, zeg maar, om zo te starten samen met Teun.
1: Ja.
2: En toen zijn we eigenlijk gewoon aan dit concept gaan werken.
1: Wat vet.
2: Ja.
1: Ja. Wat vet.
0: En even leuk om te vermelden, we hebben ook ons eigen platenlabel. Dat heet Space Grapes. Dat run ik dan samen met Danilo Plesso. Die ook wel een beetje een gerenommeerde DJ is in deze cirkels. En die is ook wel een hele belangrijke inspirator geweest.
1: Ja.
0: Van wat wij nu doen. Zeg.
1: Wel mooi dat je meteen iemand anders noemt. Want het is ook wel... ik voel bij jullie groep ook een beetje die community.
0: Ja.
1: Dat het niet alleen is van we maken muziek. Dit is ons werk, dit is wat we doen. Maar er hangt iets om jullie heen. En ook om dit genre trouwens. Dat je met z'n allen iets moois maakt. En dat je daar veel aan ophangt. Hoe zouden jullie dat zelf omschrijven?
2: Ja, ik denk dat het wel klopt. Zeker ook als je kijkt naar wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Los van de muziek. Hebben we ook wat beelden geschoten. Dat hebben ook vrienden van ons gedaan. In die video's hadden we dansers. Dat zijn ook weer vrienden van ons van de middelbare school. Dus... weet je, door de jaren heen leer je mensen kennen. Die hebben allemaal een expertise die veel beter zijn in dingen dat je zelf bent.
1: Ja.
2: En het is super tof om dat met je vrienden en bekenden allemaal bij elkaar te brengen. Dan heb je inderdaad een beetje die community vibe.
1: Ja.
2: En ook elkaar supporten daarin.
1: En wat zit er dan in Rotterdam in het water? Want ik had hier volgens mij iets minder dan een jaartje geleden nog Arp Freak. Ook een Rotterdams disco collectief.
2: Shout-out Niels.
1: Ja, dikke vette shout-out Niels.
2: Zeker.
1: Dat kan geen toeval zijn, toch? Dat allemaal in Rotterdam ontstaat. Hoe zien jullie dat?
2: Eigenlijk zit er denk ik niet zo heel veel in het water van Rotterdam. Want het houdt al best wel snel op, eigenlijk, op dat gebied.
1: Dat is het, ja.
2: Ja. We hebben een paar kleine feestjes van mensen die iets proberen te doen. Maar ja, voor de rest, in Rotterdam gebeurt er ook niet zoveel op dat gebied.
1: Maar ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld dit is wel een tijdje geleden al, maar jullie kennen vast Refreshed Orchestra.
2: Ja.
1: Dat is ook Rotterdam.

0: zeg maar die jazz en die. Heeft dat ook met North Sea Jazz te maken misschien? Dat het daar leeft? Of is het conservatorium daar? Wat? Ik vermoed dat er meer achter zit. Wat denk jij?
1: Jullie komen allemaal vanuit het conservatorium. Ik ben zelf nooit zo heel erg thuis geweest in de Rotterdamse scene. Want ik heb heel erg veel omzwervingen gemaakt door waar ik allemaal heb gewoond in Nederland, et cetera. Ja. Maar zij zijn hier meer gebeest geweest. Ook omdat zij het conservatorium Codarts hebben gedaan in Rotterdam. Ja.
2: Veel van ons kennen elkaar wel via het conservatorium.
0: Ja.
2: Maar dat is eigenlijk ook pas na de studie een beetje gebeurd.
0: Okay.
2: Ja, eigenlijk toen het ding een beetje ontstond. Toen zijn we gewoon de juiste mensen gaan zoeken bij elkaar.
0: Ik ben in ieder geval blij dat jullie elkaar zijn tegengekomen. Want damn, het klinkt goed als jullie muziek maken. Hoe voelt het als je zo met z'n zevenen dat podium betreedt en nou ja, zo meteen een eigen tour doet, eigen shows geeft? Ja,
2: dat is te gek. Het voelt ook echt als familie, zeg maar. De hele band, we hebben een super goede band.
0: Ja.
2: En ook als we naar het buitenland gaan of wat dan ook, het is altijd super nice. En het maakt ook niet uit wie met wie op pad is of zo.
0: Nee, het is altijd goed.
2: Het is gewoon een goede vibe.
0: Mooi.
2: En dat is echt heel nice.
0: Hou dat vast, man.
2: Ja.
0: We hoorden net al Peace Call, moet ik zeggen. Zometeen doen jullie nog een live track. Wat gaan jullie zo spelen?
1: Into the Night.
0: Into the Night. Kijk, dat is heel toepasselijk.
1: Yes.
0: We gaan zo meteen hier ook Into the Night. Maar jullie hebben ook een tune meegenomen. Heel kort, Search, Is It Love? Waarom deze?
1: Dat is een van die underground jams waar wij helemaal lekker op gaan. Dit heeft zo die synth sounds allemaal. En die pompende drums en goede vocals. En echt goed voor de club is dit.
0: Ja. Lekker. Dus zien jullie zo meteen.
1: Het is wel wat langzamer, maar.
0: Kan ermee door.
1: Yep.
0: Geniet ervan. Zometeen meer Another

Search, Is It Love, de inspiratietrack van Another Taste. Die hebben ze meegenomen. En Another Taste is een disco-funk collectief uit Rotterdam. Ik ben zo ontzettend blij dat ze er zijn, want het klonk net al helemaal geweldig. Johan die stuurde via de NPO Luister-app. Hey, en of dat even groovy en funky as hell is. Echt alsof we gewoon een tijdmachine hebben genomen naar de 70s... en beland zijn in het gouden tijdperk van de disco-funk. Ja, zo klinkt het inderdaad echt. Zeker omdat ze ook met zoveel zijn. Dus je krijgt echt dat volle geluid. Straight from Rotterdam. Ik zou zeggen, geniet. Kijk mee via 3fm.nl/live. Of zet even het cameraatje aan op je NPO Luister-app. Dit wil je live meemaken. Dit wil je niet missen. Dit is Another Taste live bij 3 voor 12 Radio met Into the Night.

with another taste. Damn, oké, percussie, oké, synthjes, oké, ritmisch gitaartje. Ik hoor jullie wel, vocalist ook nog eens even. Damn! Oh, ik ben echt very excited. Mocht je ze willen zien live met blazers erbij, ga dan 28 mei naar de Door Roosje in Nijmegen. Op 26 juni zijn ze te vinden in Skatecafé Amsterdam. En 28 juni ben je echt... juli, volgens mij, toch? 28 juni? Ja, 28 juni. Zijn ze te vinden. Je bent echt blij als je kaartjes hebt voor Lago Lago Festival. Want daar staan ze ook, ja, echt. Een dikke, vette aanrader voor deze disco-funk. Het collectief uit Rotterdam. Another Taste. Thank you for being here.

Janet Leigh, My Desire. En daarvoor hoorde je Joe, End of Beginning. Ja, en wij waren niet de enige vanavond met live muziek hier zo. In het hele land klinkt live muziek. Bijvoorbeeld in AFAS Live. Daar staat BB No Money, Baby No Money moet ik zeggen.

0: Paradiso. Vanavond Joey Valance en Bray. Ja, dat is wel heel vet. Daar gaan we eens even uitgebreid induiken en stil bij staan. I just wanna see you dance. So drop that shit again. Dynamisch rapduo. Ze hebben zich de laatste jaren ontpopt tot een live act waar je echt u tegen zegt. En iemand die erbij was is Nina. Nina, hallo, leef je nog?
1: Hey Eva, hi. Ik leef nog.
0: Goed zo. Hey, neem ons even mee. Wat voor een soort act is dit duo? Het is rap, maar het is ook tegelijkertijd een soort van dance. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, het is een soort van oldschool hip-hop rap duo, maar dan wel een soort van omgetoverd in een soort Gen Z. Met ja. Gen Z stijlen, maar inderdaad ook heel veel dance en elektronisch, dus heel veel drum en bass zit erin.
0: Oh, vet.
1: Dus ja, het was echt heel erg vet. Hele
0: beetje
1: vette show.
0: Een beetje de Beastie Boys van nu of zo. Moet ik het zo dan
1: ja,
0: zien?
1: Maar die vergelijking vinden ze dus echt niet leuk.
0: Well, you're welcome. Vind jij hem wel leuk? Of hoe zou jij dat uitleggen dan?
1: Ja, inderdaad. Ik zou inderdaad een beetje Beastie Boys. Ja. Maar dat vonden ze zelf, in ieder geval vinden ze dat zelf niet een hele leuke vergelijking. Okay. Maar goed, ja.
0: Nou, ik zal het nooit meer doen. Sorry, Joey Valance en Bray. Oké. Okay. Yeah. Hey, en hoe is die live show? Want jij bent er vanavond geweest. Komt iedereen daar ook bont en blauw uit? Gaat het er hard aan toe? Of is het ook wel heel liefdevol? Wat moet ik me erbij voorstellen?
1: Het is wel heel liefdevol, maar wel echt. Nou, mensen zijn wel echt aan het beuken. En op een gegeven moment, toen waren ze de cover aan het doen van Security van Emo en de Sniffers.
0: Mm-hmm.
1: En toen viel iedereen nog een soort om als domino stenen. Oh. Omdat het er dus zo hard aan toe gaat. En omdat, nou, toen viel iedereen dus gewoon op de grond.
0: Oh.
1: Ja, dat was echt heel heftig.
0: Ja.
1: Maar hoe heet het, voor de rest is het wel gewoon, iedereen pakt elkaar op en iedereen wordt gewoon, wordt gewoon in ieder geval, het is wel een hele liefdevolle moshpit, zeg maar.
0: Hey, en je had het net al over de een beetje Gen Z, maar dan wel met oldschool hip-hop. Is dat ook wat je dan in het publiek terugvindt, die Gen Z? Of wie staat daar dan?
1: Ja, heel veel Gen Z'ers. Eigenlijk alleen maar inderdaad tussen de 16 en de 25, durf ik wel te zeggen.
0: Oh, wat heerlijk.
1: En op de balkonnetjes zijn natuurlijk wel de wat oudere mannetjes natuurlijk. Maar, en die hebben het dan ook naar je zin. Maar ja. In de mosh, nee, daar vind je echt alleen maar de Gen Z'ers inderdaad.
0: Ik moet wel zeggen, de allerlekkerste energie, dat zijn echt de young ones in het publiek, hoor. Dat doen die oudjes echt helemaal niks aan. Deze mannen, die Joey Valance en Brady, zijn niet vies van een grapje of een gekke verwijzing. Zitten er ook dat soort geintjes dan in de show?
1: Nou, niet per se. Ze hebben niet heel veel visueel gedaan. Maar ik was namelijk heel even op de voorste rij. En daar waren echt, ik denk 5 of 6 fans die met een Nintendo DS dus aan het filmen waren. De show. En toen op een gegeven moment hebben ze ook een DS, hebben ze zelf het podium. En toen hebben ze daar even mee gefilmd. Dus het is wel allemaal heel erg vintage en retro stijl is het, zeg maar.
0: Ja, wel echt helemaal te gek om bij te zijn. En die DS verwijst natuurlijk naar hun eigen videoclip die helemaal gefilmd is op een Nintendo DS.
1: Ja, precies.
0: Ja, we gaan wel eens even kijken wat het dan doet op de radio, Nina. Ik, ik ga ze draaien. Punk Tactics, dacht ik.
1: Yay!
0: You're very welcome. En thanks dat je er was en even verslag wilde doen.
1: Yes!

denkt dat ik een nieuwe obsessie heb. Ik vind het zo vet. Holy crap, dit is een goede ontdekking. Dan leer je nog eens wat bij 3 voor 12 Radio. Ik ontdekte vanavond Joey Valance en Bray. Je kunt ze ook zien op Best Kept Secret. Nou, reken maar dat ik daar toch met mijn oude live die moshpit in

Eva, hallo. Ik kom net de zaal uit bij Ricky Gervais in Londen, die een try-out gegeven heeft. En net zo'n kleine zaal als eigenlijk elke artiest van The Great Escape. Daar wil ik even muziek van tippen, want op de laatste avond moest je de Uber nemen van, nou, ik denk 10 minuten, omdat het een half uur lopen was, naar een pubje, de Gladstone. En daar heb ik Hotface gezien. Een band die mijn avond compleet gemaakt heeft. Ik denk dat zij daarvoor een mannetje of 10, 12 stonden. En ze hebben de energie gegeven alsof zij voor het eerst speelden op dat festival. Alvin zei de zanger ook van oké, we gaan het even wat rustiger aandoen om vervolgens nog harder te spelen. En ze zeiden op het einde ook van oké, als je ons voor het eerst ziet, welkom, dankjewel. Als je ons vaker hebt gezien dit weekend, I'm sorry. Ja, die energie met die rocky gitaren geeft dit op elk festival. Ik wilde het in de X-Ray op de Kasbah. Ze zeiden dat ze graag naar Nederland terugkomen, dus draai alsjeblieft even Hotface ter introductie.

die op dit moment in Londen rondloopt, maar vorige week op The Great Escape te vinden was. Het Showcase Festival. Waar die dus deze band, Hot Face, heeft ontdekt, live zien spelen en nu hem eigenlijk tipt aan elk festival in Nederland. Sinners hoorde je. Ja, en deze tune, ja, dat is een absolute classic van Talking Heads natuurlijk. This Must Be The Place. Niet voor niets mocht je naar het concert van Harry Styles zijn. Afgelopen weekend verwerkte hij deze tune in Treat People With Kindness, zijn nummer, tijdens die concerten in de arena. Lijkt me trouwens een hele goede match, Harry Styles en Talking Heads. Zometeen in 3 voor 12 Radio heb ik een Hollandse nieuwe. Een track van eigen bodem. Namelijk Antoon samen met Go To Gym. Vergeten. Hoe die klinkt, dat hoor je zo meteen. En ook waar die precies over gaat. Maar eerst dus deze absolute classic van Talking Heads. This Must Be The Place op 3FM. Bij 3 voor 12 Radio.

0: stuk. Waaronder deze Talking Heads and This Must Be the Place. En Eve die zegt, dit nummer tijdens de tour van Harry Styles klinkt zo goed live. Morgen weer naar het concert van Harry Styles. Ja, geniet ervan, Eve. Echt fijn dat je tickets hebt en dat je er zoveel genoten hebt de vorige keer. En gewoon nog een keer gaat. Hell yeah, go you. Het is 3 voor 12 radio, ik ben Eva en het is tijd om wat nieuwe muziek te ontdekken.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Een track van eigen bodem. En normaal hebben we altijd één artiest die we een beetje uitlichten, die dan een nieuwe tune heeft. Van eigen bodem dus, een Nederlandse artiest. Eigenlijk is het gewoon een dubbele vangst vanavond. Twee grote spelers. Go To Gym verschijnt met nieuwe muziek. Met een featuring van Antoon. De tune heet Vergeten. En ik vroeg Go To Gym, laat even weten, hoe is die track dan tot stand gekomen?
2: Hallo 3 voor 12, Go To Gym hier. Nou, de track is eigenlijk tot stand gekomen omdat wij samen naar de studio gingen. Dat wilden we al een tijdje. En eigenlijk was het binnen 3 uur raak. We waren zelfs een beetje brak. Maar ja, dat is het beste recept, I guess. Geen spon voor alcohol. Dat is slecht voor je. Doei. Gaan de lichten.

0: Hoesten van Go To Gym featuring Antoon Vergeten ontdek je bij 3 voor 12 Radio. Waar het zometeen tijd is voor Club Kleven. Alleen maar dansbare tunes een uur lang. 3FM.
1: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Zometeen een uur lang alleen maar dansbare tunes. Natuurlijk, het eerste uurtje van je woensdag is Club Kleven. Eerst het nieuws van 12 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
2: WPRO.
3: Eva Kleven.
0: Het eerste uurtje van je woensdag is, ja, traditiegetrouw Club Kleven. Een uurtje lang alleen maar dansbare tunes. Met zometeen een hele lekkere fuckers remix van Angel en Justice. Na Alter Ego. 3FM.

Angel en Justice, maar dan in de Fuckers remix. What you want? Het eerste uurtje van je woensdag is traditiegetrouw bij 3 voor 12 Radio. Club Kleven, aight? Alleen maar dansbare tunes met zo nog Georgia Smith, Radio Z, FS Green, Feezy, Terra Cora. En nu dus deze Angel en Justice in de Fuckers remix.

Smith, Radio Z. Eerst deze. Lad Bro Groove is dit van AJ Tracy. Beetje two-step, ook dansbaar. Dus komt de ballotage door hier.

geven. Dit is ook gloednieuw. Een gloednieuwe formatie van Ray Fuego, Kabul Slim en niemand minder dan Dio. Radio Z heten ze. Dit is Optima Forma bij 3.

van. En laten we nog iets dieper in die beat zakken. Die beats die je misschien niet altijd gewend bent van Club Kleven. Maar ik verras je graag. Bijvoorbeeld met deze van Terracora, FS Green en Freezy. Kom

0: in Club Kleven.
1: I love you.
0: Ik heb hier nog naar gerefereerd. In een van de afleveringen van Taste, volgens mij. Oh nee, in de machine. Toen Adse me vroeg, wat zit er nou precies in jouw puberteit aan muzikale herinneringen? Toen refereerde ik aan deze ontdekking, Dizzy Rascal. 2003 was het. Hij stond ergens daarvoor op Lowlands. En kwam met deze tune. Ik wist niet wat ik hoorde. Later heeft James Blake hem ook nog gesampled. Die hoor je zo meteen.

De stem van Gwen Guthrie. In een legendarische remix van Larry Levan. En wat deze versie zo bijzonder maakt, is die lekkere dubby bass. Zwevende echo's in die vocals. En die losse hypnotiserende groove die

Die Larry Levan. Die was resident in een van de meest legendarische underground clubs in New York. Die bestond van 1977 tot 1987. Wordt gezien als een van de meest belangrijke plekken voor dance, music, house en clubcultuur. En daar heeft hij deze zeker weten gedraaid. Hij vertelde echt verhalen met zijn muziek.

en Dorothy Sherman. Oftewel Shermanology. Ik ben groot fan van alles wat ze doen eigenlijk. Je luistert naar Club Kleven bij 3 voor 12 Radio. Met nu La Vie.

Nu wel echt tijd voor iets heel anders. Het debuut van een artiest van wie ik verwacht dat er veel gaat gebeuren. Rondom haar. Murex heet ze. En ze kwam met deze single Massacre. Is getekend bij een Londens label. Maakt elektronische muziek vanuit haar studio in Stockholm. En ik ben fan.

0: body dangling through lies. For there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Murex. Onthoud die naam. Op dit moment 23 abonnees op YouTube. En 634 weergaven van haar videoclip. Goed, ik zei, het is een debuut, hè. Maar ik kan nu al voorspellen, stap in, want dit wordt groot. Anyway, je gaat het vaker horen in 3 voor 12 radio. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van Club Kleven. Bijna. Je hebt nog één artiest van me te goed die ik heel graag elke avond voor je draai. Die verantwoordelijk is voor het album van de week. Dat is Genesis Owusu. Je hoort hem na deze Extended Souvenir.

Een absolute classic van Orchestral Maneuvers in the Dark. En dan even die extended souvenir. Nou, lekker toch? Ook lekker lang. 4 minuten. We zijn bijna aangekomen bij Joeri. Die neemt je zo meteen verder de nacht in. Ik heb nog 1 track voor je klaarstaan. Een hele, hele fijne. Van een album wat ik maar niet vaak genoeg kan aanraden. Red Star Woo and the Worldwide Scourge. Het is het album van de week bij 3 voor 12 Radio. Van niemand minder dan Genesis Owusu. Echt het luisteren waard. En deze staat er ook op. Big Dog. Fijne nacht, hè? En tot morgen.

0: tijd voor het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander, kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
2: Hallo NCRV.
3: Jury Zuiderveld.
0: En de strijd op het grote podium is ook in volle gang, want Taylor Swift is schaakmat gezet. Hoe dat zit hoor je zometeen na Milky Chance.

dat komt. Steeds meer grotere shows zijn er in de hele wereld natuurlijk. Hè. In de hele popindustrie zie je steeds grotere shows. Het moet steeds massaler tot het moment dat de koningin Taylor Swift heeft gezegd... jongens, ik ga gewoon 3 uur lang spektakel zorgen. Vanaf de allereerste seconde tot de allerlaatste beat en uithaal... is het gewoon spektakel. En er gebeurt zoveel dat niemand daar overheen kan... Nou was ik dit weekend bij Harry Styles en die doorbreekt die trend volledig, kan ik je vertellen. Tuurlijk, er staat nog steeds een mega groot podium in de Johan Cruijff Arena met heel veel ledschermen en dat soort zaken. Maar de opbouw was veel subtieler. Het begon veel rustiger, waarvan je dan denkt, ja god, dit voelt heel onwennig. Dit zijn we helemaal niet meer gewend, een opbouw in een concert. En op het einde natuurlijk wel alle lasers en discoballen, alles erop en eraan. Maar geen glitterende acrobatenpakjes bij Harry Styles, nee. Een veel simpeler blauwer overhemd met een wit kraagje. Gewoon heel simpel. Geen choreografieën achter elkaar. Maar er was op één moment in de show in één keer wel een choreografie. En dat zorgde ervoor dat het veel krachtiger werd. Want al die meiden werden helemaal lijp omdat Harry Styles een stukje choreografie deed. Ja, dat is ongelooflijk. De grote popshows van de komende jaren gaan die trend denk ik wel volgen. En nog altijd wel show-elementen erin, dat soort dingen. Maar misschien veel meer gedoseerd, waardoor het zijn kracht kan behouden. En als Taylor Swift dan daar ook de koningin van wil zijn, van subtiliteit... Nou, dan gaat ze volgend jaar in Tivoli-Vredenburg, denk ik... met een akoestisch gitaartje en de vrije tijdskleding staan.

is een paragnost die beweert spullen terug te kunnen vinden, zoals je telefoon of je sleutels, dat soort dingen. Ik heb er vandaag gebeld over oordopjes die ik kwijt ben. En je komt er zo meteen achter hoe ze haar krachten inzet en ja, of ze ook de juiste locatie heeft aangewezen. We gaan er vannacht achter komen, zo meteen. Dit is

Ed Sheeran en Overpass Graffiti op 3FM. Hans is erbij in de NPO Luister-app. Dat is altijd gezellig. Je mag altijd een berichtje sturen trouwens hoor. Als je even niks te doen hebt of druk aan het werk bent en toch even wat gezelligheid om je heen wil hebben. Zoals Robin ook, de kipchauffeur, moet zo meteen zijn vrachtwagen even lossen. Dus hij is er zo weer bij, zegt hij. Gezellig. En Pim die zegt ook, bonjour. Heb je je oordopjes nou eindelijk teruggevonden? Nou ja, dat is een leuk verhaal. Mocht je dat hebben

0: heb er zoveel zin in. Olivia Dean binnen nu en een paar weken in Nederland, haar tweede concert. En samen met Sam Fender hoorde je er Rain Me In op 3FM. En je hebt van die mensen zoals ik die altijd stoer lijken. of rappers bijvoorbeeld, of boxers, dat soort mensen. Ik had altijd het idee dat dat soort mensen constant zo cool zijn. En ik hoopte stiekem dan, dat zag ik altijd voor me, dat ze dan in de auto stiekem dan toch Barbie muziek of zo aan het luisteren waren, weet je wel. Of Dua Lipa of zo, of wat dan ook. Maar dankzij Kevin, rapper Kevin, zijn we erachter gekomen dat daar best nog wel eens waarheid in zou kunnen zitten. Dat rappers ook guilty pleasures hebben. Want bijvoorbeeld, ja, zijn teksten gaan over dat hij van de straten komt en vrienden die het verkeerde pad op zijn gegaan. Maar hoor even wat hij zelf luistert in de auto.
1: Ja, mijn guilty pleasures zijn gewoon die popnummers en die ja, de muziek van rocks die draai ik dan heel vaak in de auto met al mijn stoere vrienden. En dan zitten we dat allemaal mee te zingen. En ja, dat was eigenlijk vanaf het begin al. Dus nee, dat is heel, heel leuk dat gewoon nu samensmelt.
0: Ja, en wel te verstaan, Rocks, daar bedoelt hij mee. Die vrouw die op de achtergrond lacht. Oftewel Roxy Dekker. Ze hebben samen een liedje gemaakt. Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij.

0: welcome to the DCC.
1: BFM. Juri Zijderveld.
0: En welkom to de grote zoektocht die heet gehoorbescherming. Ik ben het al een jaar lang kwijt, mijn gehoorbescherming. En dat zijn niet zomaar oordopjes. Nee, ze zaten gegoten, als gegoten. Ze zaten helemaal op maat gemaakt, waren ze. Er zat ook een prijskaartje aan, €150. En er kwam echt een hemels geluid uit tijdens concerten. Want meestal komt er een soort dof geluid door die oordopjes heen. Maar dit was helemaal perfect. Ik was er helemaal gelukkig mee. Maar nu ben ik ze kwijt. En niet zomaar, ik ben ze echt al een jaar kwijt sinds Pinkpop vorig jaar. En ik heb alles al doorgezocht. Mijn auto heb ik doorgezocht. Mijn tassen die ik mee had naar Pinkpop heb ik doorgezocht. Want ik weet zeker dat het wel mee naar huis is genomen. Ze moeten ergens liggen. En ik weet gewoon dat als ik nieuwe haal... Ja, dan een week later vind je ze in één keer terug. Dus voordat ik nieuwe oordopjes koop, zet ik mijn laatste redmiddel in. En dit laatste redmiddel is Paragnost Indra. Paragnost Indra die beweert spullen terug te kunnen vinden. Dus ik heb een sessie bij haar ingepland. Vanmiddag. Ik heb er vanmiddag gesproken, telefonisch. Ze woont in Suriname, dus er zit wat vertraging op de lijn. Ik heb het een beetje kort geknipt voor je. Dit is hoe mijn consult ging bij Paragnost Indra.
2: Eerst zou ik willen weten hoe lang geleden je dat kwijt bent, je voorwerp. Mm-hmm. En wanneer je je voorwerp in handen hebt gehad of gebruikt hebt.
0: Ik ben het vorig jaar kwijtgeraakt nadat ik op een festival ben geweest.
2: Heb je ze gebruikt na dat festival?
0: Nee, ik heb ze na dat festival niet gebruikt. Maar ik weet wel zeker dat ze mee naar huis zijn gekomen.
2: Ik heb het gevoel dat je ze ook niet meer zou terugvinden.
0: Nee, echt waar?
2: Je gaat ze niet terugvinden. Ik heb het gevoel dat het ergens tussen kleding is gaan zitten. En dat je ze daardoor zoek bent geraakt.
0: Dus er is eigenlijk geen schijn van kans dat ik ze terug ga vinden.
2: Ik heb het gevoel van niet. Of ze zijn ergens verstopt in ze liggen verstopt tussen kleding en een kast of een doos.
0: Ja.
2: Waar je weinig komt. Of je bent kwijt geraakt. Want ik zie ze tussen kleding.
0: Dus eigenlijk de enige optie is nog om eigenlijk al mijn kleren door te zoeken.
2: Eigenlijk wel, ja. Of je komt per ongeluk tegen.
0: Ja. Je snapt het. Ik heb vanmiddag mijn kledingkasten doorgespit alsof er een diamant op een vuilnisbelt verstopt ligt. Klopt het zesde zintuig van Indra? Dat is de grote vraag natuurlijk. Heb ik mijn oordopjes teruggevonden? Ik laat het zo meteen aan je horen hoe dat ging. Ik heb het allemaal opgenomen. Dit is Drake op 3FM.

0: Heeft Paragnost Indra mijn dierbare gehoorbescherming weten terug te vinden met haar zesde zintuig? Of niet? Dat is de grote vraag. En de grote ontknoping is daar, want vorig jaar ben ik ze verloren, die gehoorbescherming. Toen ik naar huis reed vanaf Pinkpop. En daarna heb ik ze niet meer gezien. Alleen ik weet zeker dat ze mee naar huis zijn gekomen. En ik denk nu gewoon, voordat ik nieuwe doppen ga kopen, weet je wel, €150, dat is best wel veel geld, zijn we bezig met een ultieme zoekpoging. Dankzij Paragnost Indra, die beweert dat ze spullen kan terugvinden. En Indra, haar eerste ingeving, hoorde je net, dat was: je gaat ze niet terugvinden. Ja, ik heb er toch nog wat langer naar te nadenken. En er kwam toch nog een ingeving, namelijk dat het tussen stof of tussen kleding moet zitten. Dus vanmiddag, ja, je snapt het, ik heb mijn kledingkasten ondersteboven gehaald. En ik neem je even mee naar dat moment. Ik heb het opgenomen met mijn telefoon, wat ik allemaal tegenkwam. En ik ga je alvast vertellen: Paragnost Indra had gelijk.
1: Oké, de kledingkast is open en de zoektocht begint. Ik ben mijn laatste spulletjes aan het pakken. Zo. Deurtje weer dicht. Het is als volgt. Ik heb eigenlijk al mijn kleren al doorgezocht. Maar ik ben nu aangekomen bij de kleding waarvan ik eigenlijk zeker weet dat ik het aangehad moet hebben. Want het was 30 graden op die laatste dag van Pinkpop. Dat weet ik nog heel goed. En wat ik dan altijd draag zijn korte broeken en blouses. Dus ik ben nu aangekomen bij mijn korte broeken en mijn blouses. Eerste korte broek, negatief. Tweede korte broek, deze heb ik eigenlijk bijna nooit meer aan. Die moet ik gewoon weggooien, deze. Ik voel helemaal niks. Laatste korte broek die ik nog heb liggen. Ik kan me niet voorstellen dat die hierin zit. Nee, zit er ook niet in. Dan de overhemden. Roze met wit gestreept, zit die niet in. Dan kijk ik vooral in die borstzakjes, want het is me al eens eerder gebeurd dat die in zo'n borstzakje is blijven zitten. Nee, ook deze niet. Ah, dit zou hem kunnen zijn. Deze heb ik vaak aan in de zomer. Gewoon lekker wit, linnen blouseje. Nee, shit, ook niet. Mijn laatste blouseje. Nou, nee, daar zit hij ook niet in. Nee, domme zeg. Nou.
0: Indra had gelijk. Want als je goed hebt geluisterd, was haar eerste ingeving: je gaat ze niet terugvinden. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Het zat niet tussen mijn kleding, dus ja, godsamme zeg. Zoektocht blijft voortgaan of gewoon nieuwe oordopjes bestellen. Dat is misschien een beter plan.

Tiësto en The Business op 3FM. En heb je wel eens stilgestaan bij het feit dat jouw favoriete artiest ook fan is van een andere artiest? Zo is Olivia Rodrigo groot fan van een band, namelijk The Cure. En specifiek van hun liedje Just Like Heaven. Dat is een nummer over pure liefde. En ze is zo'n fan van het liedje dat ze in de eigen teksten refereert naar dat nummer. In haar nieuwste liedje bijvoorbeeld, Drop Dead, zien ze het volgende.

ze zegt dus eigenlijk dat het liefdesgevoel wat beschreven wordt in Just Like Heaven, dat ze dat eindelijk begrijpt sinds ze de juiste persoon is tegengekomen. Het is toch prachtig dat er in een nummer weer over een ander liedje gezongen wordt. Dat is geweldig. Olivia Rodrigo kent haar klassiekers en dit is de nieuwste, Drop Dead. En luister goed, komt ie aan, Just Like Heaven.

Drop Dead misschien wel jouw muzieksmaak? En zometeen, binnen nu en 20 minuten, precies jouw muzieksmaak op 3FM. Tenminste, dan moet je even je geboortejaar doorsturen via de NPO Luister-app. Spreek ik je zo.

0: is 1 over 2, hoog tijd voor het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: Hallo.
1: Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna